Goedenacht, ik ben Richard Wassing. De politie heeft afgelopen avond in Hoogeveen 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum van de Drentse stad. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. Dat gebeurde nu weer. Daarom werden de jongeren op straat gefouilleerd om te checken of ze vuurwerk bij zich hadden. Maandagavond werden ook al 8 minderjarigen gearresteerd. Nu veel mensen een herfstwandeling maken, slaan artsen alarm om de groene knolamaniet, een zeer giftige wilde paddenstoel, dat meldt het AD. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou eraan zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en lijkt op een eetbare champignon. Christa Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Christa Pike gaat gebeuren. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden op 102-jarige leeftijd. In de jaren 50 speelde ze in klassiekers als North by Northwest van Alfred Hitchcock en de film On the Waterfront met Marlon Brando. Hiervoor won ze een Oscar. Zelfs op hogere leeftijd bleef ze actief in Hollywood. Zo won ze een Emmy Award voor haar rol in de serie People Like Us in de jaren 90. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Als de mist oplost, wordt het een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In Hogeveen heeft de politie afgelopen avond 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Het is er al dagen onrustig. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. Maandagavond werden ook al 8 minderjarigen gearresteerd. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij kennis en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw, ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Krista Pike gaat gebeuren. Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Een lugubere moordzaak in Engeland. Daar heeft een 20-jarige forensisch student een vrouw vermoord in een nagebouwde Dexterkamer in een Airbnb. De man was geobsedeerd door de tv-serie Dexter over een forensisch expert die ook seriemoordenaar is. Hij bekleedde de kamer, net als in de serie, met plastic folie en stak de vrouw 78 keer. Daarna wilde hij haar in stukken snijden, maar stopte toen hij zichzelf verwondde. Vervolgens belde hij de hulpdiensten. Volgens de BBC bekende hij later glimlachend schuld. Op 4 december hoort hij zijn straf. En dan krijg je nog het weer. Vannacht kan er regionaal mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Daarna wordt het een mooie nazomerdag met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Kwaadaardige huidkanker kan rond 2045 uitgroeien tot de meest voorkomende vorm van kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers waarover het AD schrijft. Experts maken zich al langer zorgen over tanmaxing. Dat is een challenge op social media waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk in de zon zitten zonder bescherming. De gevolgen daarvan worden waarschijnlijk pas veel later zichtbaar. Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd bij Argentinië zinderend afgesloten. Tegen Benin werd het 3-0. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. De emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler zelf al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Een lugubere moordzaak in Engeland. Daar heeft een 20-jarige forensisch student een vrouw vermoord in een nagebouwde Dexterkamer in een Airbnb. De man was geobsedeerd door de tv-serie Dexter over een forensisch expert die ook seriemoordenaar is. Hij bekleedde de kamer, net als in de serie, met plastic folie en stak de vrouw 78 keer. Daarna wilde hij haar in stukken snijden, maar stopte toen hij zichzelf verwondde. Vervolgens belde hij de hulpdiensten. Volgens de BBC bekende hij later glimlachend schuld. Op 4 december hoort hij zijn straf. En dan krijg je nog het weer. Vannacht kan er regionaal mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Daarna wordt het een mooie nazomerdag met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80's Top 810.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Richard Wassing. Het aantal diagnoses huidkanker stijgt de komende 20 jaar met bijna 60%. Dat schrijft NRC op basis van nieuwe cijfers. Kwaadaardige huidkanker kan zelfs uitgroeien tot de meest voorkomende vorm van kanker. Experts maken zich bijvoorbeeld al langer zorgen over tanmaxing. Dat is een challenge op social media waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk in de zon zitten zonder bescherming. De gevolgen daarvan worden waarschijnlijk pas veel later zichtbaar. In Israël worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanslagen van 7 oktober, precies 3 jaar geleden. Ook in Nederland wordt erbij stilgestaan. Zo is er een herdenking in het Vredespaleis in Den Haag. Een rabbijn, een predikante en een imam gaan daar spreken. De gemeente neemt extra zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Tegelijkertijd zijn er vanwege de oorlog in Gaza ook pro-Palestijnse demonstraties. Onder meer op de Dam in Amsterdam en op verschillende grote treinstations. Christa Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij kennis en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Christa Pike gaat gebeuren. Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd bij Argentinië zinderend afgesloten. Het werd 3-0 tegen Benin. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. De emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler zelf al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. En dan nog het weer. Vanochtend kan er regionaal mist ontstaan. Als dat opklaart, wordt het een mooie nazomerdag. Met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan-Willem de show voor.
1: Ja, ik zit even kijken. Oh, wat leuk in de ethisch lijst, hoor.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Nou zeker, goedemorgen. Het is woensdag 7 oktober, de week is weer doormidden. En bijbehorende clichés. Welkom op Radio 10. Dit is Radio 10, staat op. Alfred van de Weetjes hier, goedemorgen. En leuk als je even een melding maakt dat je erbij bent. En dat gebeurt steeds massaler. Dank daarvoor als je de Radio 10 app hebt. Is het heel makkelijk. Stuur even een berichtje en anders kun je hem heel makkelijk gratis downloaden. De Radio 10 app. Downloaden is gegarandeerd een leuker leven. Diana deed het ook. Die zegt, oh wat lekker om met Alive and Kicking op de Wekker Radio te beginnen. Goedemorgen daar en fijne dag en groetjes van Diana. Ja, Alive and Kicking, Simple Minds begonnen we mee. En Gabriella Chill Me, die hoorde je ook nog, hè? Sweet About Me. Raymond stuurt ook een appje. Goedemorgen Alfred en team. Hier onderweg van Den Haag naar Culemborg voor de ochtenddienst in de drukkerij. Met de top 810 op de achtergrond vliegt de werkdag voorbij. Fijne uitzending. Groetjes Raymond. En Chantal stuurt een foto van haar hond die vrolijk haar aan staat te kijken. Tenminste, zo, dat is even mijn analyse. Tijd voor een lekkere wandeling. Razor is er helemaal klaar voor. Goedemorgen, weer net terug van mijn rondje hardlopen. En nu heerlijk ontbijtje en natuurlijk gezellig Radio 10 aan. Fijne uitzending, groetjes van Dick. Oh, Dick is er ook bij. Nou, goedemorgen allemaal en welkom.

gebeurd op de app. Och. Nou, er zijn weer een hoop mensen bij. Good morning, guten morgen. Goedemorgen, Alfred van de Weetjes. Happy Wednesday, zegt Gunther. Peter, onderweg door de mist naar het werk. Met 10 uit de boksen kom ik de dag al door. Top. Goedemorgen, Alfred. Ik ben weer veel te vroeg wakker, dus kom gezellig intunen bij jou, zegt Marieke. Annelies, goedemorgen, toppers. Heerlijk wakker worden met Radio 10. Fijne dag allemaal. En ik krijg zelfs een foto van Raoul uit Tokio. Goedemorgen vanuit Tokio. Hier mijn laatste dag en vanavond naar huis. Nog even genieten van de 80's hits. Groetjes, Raoul. Nou, en nog veel te veel andere berichtjes. Leuk als je hebt ingecheckt hier. Sandra bijvoorbeeld, goedemorgen. Lekker dat ontbijt om zo weer heerlijk een dagje bus te rijden met jullie op de achtergrond. Groetjes, fijne uitzending. Nou, misschien kan die fijne uitzending nog fijner worden als jij mij kunt helpen kiezen. Ik ga zo weer een slinger geven aan de dagschijf. En daar komt weer een jaartal uit met 3 bijbehorende platen die op dat moment hoog in de hitparade stonden. En als jij wil helpen kiezen, zou ik heel leuk vinden. Hoef je alleen maar eventjes te melden via de Radio 10 app. Dus als je die hebt, stuur even een berichtje, dan bellen we je terug. En dan hoef je alleen maar te kiezen uit de 3 keuzes, de 3 opties waarop de dagschijf is gevallen. En dan zeg je gewoon ja of nee. Zo simpel is het. Je hoeft niks te raden, je hoeft niks te zingen, je hoeft niks te weten. Je hoeft alleen maar te kunnen kiezen. Draai ik ondertussen Shanice met I Love Your Smell. Die komt er zo aan, die staat te popelen. Maar eerst de mannen van Tears for Fears. And Everybody Wants to Rule the World.

0: really do.
1: Janice, and I love your smile. Een hele goede morgen.
2: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
1: Jan, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Heb jij ook zo'n vrolijke lach?
3: Ik ben altijd vrolijk.
1: Ah, je bent altijd vrolijk, hey, dat scheelt.
3: Jazeker.
1: Want jij bent conciërge bij een ICT-bedrijf.
3: Klopt.
1: Dus als jij chagrijnig bent, is het hele bedrijf chagrijnig. Maar als jij vrolijk bent, helpt dat heel erg.
3: Ja, ze zeggen dat ik meer waard ben als de baas. Want ik verzorg ook de koffieautomaten.
1: Nou, daar heb jij een goed punt. Dus als je dan ook nog wat loon stort, dan ben je inderdaad meer waard.
3: Ja, zeker.
1: Hey, alweer onderweg?
3: Ik ben alweer onderweg, zeker.
1: Waar moet je heen?
3: Utrecht.
1: Naar Utrecht. En waar kom je vandaan dan?
3: Uit Culemborg.
1: Oké, dat is nog wel even een ritje.
3: Ja, een kwartiertje, 20 minuten.
1: Oh, dat klinkt dan verder dan dat het in werkelijkheid is. Je kan misschien binnendoor of zo.
3: Nee, gewoon over de snelweg.
1: Oh, gewoon over de snelweg. Oh,
3: het is vrij rustig nu, hè?
1: Ja, dus je bent er lekker heen bij tijd bij. Betekent dat ook dat je weer bij tijd naar huis kunt?
3: Ik ben rond 1 uur thuis, inderdaad.
1: Oh, dat meen je niet. Wat lekker.
3: Ja.
1: Dan heb je nog wat aan je dag, hè? Ja.
3: Klopt.
1: Nou, leuk dat je vandaag wil helpen kiezen. Ik ga ze even slingen geven aan de dagschijf. Even kijken waar die op uitkomt. Waar hoop je op?
3: Nou, jaren 80 vind ik wel leuk.
1: Jaren 80, ja. Kun je elke dag jaren 80 gooien natuurlijk.
3: Nee, klopt.
1: En daar komen we vandaag niet op.
4: 2007.
1: Jeetje, het is wel heel ver van de jaren 80 vandaan. Maar goed.
3: Klopt.
1: Ook nog leuke muziek gemaakt de laatste jaren natuurlijk. En ondertussen,
3: zeker.
1: De laatste jaren is natuurlijk ook al 20 jaar geleden bijna.
3: Nou, inderdaad, gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat snel, hè? Hey, ik heb 3 hits voor jou. Ik ga ze aan je voorschotelen. Als je het niks vindt, dan gooi ik hem weg. Komt hij niet meer terug. En komen bij de laatste aan, gaan we die sowieso draaien.
3: Oké, top.
1: Overzichtelijk concept, toch? Dit is je eerste optie.
3: Ik ga voor de volgende.
1: Ik wil niet eens gezegd wat dit is.

0: dag weg.
1: Wordt het de laatste sowieso, hè?
0: Wordt het de laatste, zeker.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dit is helemaal top, hè? Ja, ik heb geen andere keuze, maar die is wel goed. Ja,
1: Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, stond op 25 die dag. Ja, vind je die toch leuker dan die eerste?
0: Ja, ik heb toch wel meer mee.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Gelukkig. Nou, dan heb je toch weer een goede keuze gemaakt. Ik heb nog weinig meegemaakt dat mensen verkeerde keuze hebben gemaakt hier.
0: Nee, nou,
1: Jan, ik wens jou een supermooie woensdag.
0: Ja, jullie willen

0: Er is een heel hardnekkig gerucht over dit liedje van Tracy Chapman, Fast Car.
1: Oh.
0: Dat ze de tekst niet zelf geschreven heeft. Het gerucht ging dat zij de tekst heeft gekregen van een dakloze man, terwijl zij pech had met haar auto na een concert. En dat heeft haar heel lang gekost om dat goed te kunnen ontkrachten. Maar ze heeft het gewoon zelf geschreven. En weet je wat het leuke was? Ze heeft het geschreven op een, een beetje een late avond in 1986. Met naast haar, de hele avond terwijl ze het zat te schrijven, haar kleine dwergtekkel.
1: Ah.
0: Oh. Oh. Dus die heeft dan de hele tijd zo'n beetje zo. En ik zie dat helemaal hoe die dan zo zit te kijken naar. Wat ben jij nou aan het doen? Oké, nou we kijken.
1: Ja, en zou ze die meegenomen hebben in die fast car?
0: In die fast car, ja. Nou, heb je geen idee. Hannelore.
1: Ja, goedemorgen. Hi.
0: Jij kwam weer net stilletjes binnenlopen hier. Terwijl ik bezig was met plaatjes klaarzetten en zo.
1: Ja,
0: jij duikt dan achter jouw nieuwscomputer. En
1: ja,
0: jij
1: zwengelt alles aan.
0: Je zwengelt alles aan. Is dat ondertussen gelukt?
1: Ja, staat zeker.
0: Alle indexen van de hele wereld komen nu op jouw scherm voorbij?
1: Ik zit er al helemaal in. Mijn oog valt op een bericht dat er een paddenstoelenalarm is.
0: Voor die honden die,
1: die
0: ziek zijn?
1: Dat zou je denken, nu gaat het dus om mensen. Die hebben blijkbaar een zeer giftige wilde paddenstoel gegeten. De knol amaniet.
0: Oeh.
1: En dat is in één geval echt heel verkeerd afgelopen.
0: Maar dus dat zijn gewoon mensen die in de natuur denken, oh, lekker een paddenstoel.
1: Er zijn natuurlijk wel meer mensen die gaan dan zelf paddenstoelen plukken. Maar deze zou lijken op een eetbare champignon.
0: Ja.
1: Maar dat is hij dus niet. Ja, je kan hem wel eten, maar het is misschien wat laatst wat je eet. Dus daar wordt serieus voor gewaarschuwd nu.
0: Oké, ik zou gewoon sowieso willen waarschuwen. Laat gewoon lekker alles in het bos zitten en raak het niet aan.
1: Prachtig idee dat je dan zelf je lunch kan plukken in het bos.
0: Eén op de 10 keer word je er doodziek van. Oké.
1: Nee, maar dat is wel een serieuze waarschuwing. Ja, en het afscheid van Messi natuurlijk, hè, zit ik te lezen.
0: Ja.
1: Hij zat al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus.
0: Natuurlijk. Die man die heeft bijna geen emoties. Dus een wandelende emotietakje.
1: Ja, oké. Het ging wel goed, die laatste wedstrijd.
0: We hebben het er vast straks nog eventjes over, Messi. It's Rod Stewart en Tina Turner.

0: zijn schande dat deze er ook niet in staat. Ik denk dat hij het ethisch 810 bedoelt. Maar hij is 78. Dus dat verklaart op zich wel waarom die niet in de ethisch 810 staat, Han. Maar daarom dacht ik, ik pak hem gewoon nog eventjes mee in het opwarmuurtje. Jeroen, goed.
1: Hallo Alfred.
0: Hallo. Heb je wel eens cricket gespeeld?
1: Cricket? Nee, dat is me nooit... helaas heeft dat nooit mogen overkomen in het leven.
0: Ik woonde ooit in een wijk in Amstelveen. Dat klinkt al heel lang geleden. Maar daar werd ik omgeven door Indiaanse en Pakistaanse...
1: Expats.
0: Expats.
1: Ja, ja.
0: Met een grasveldje voor mijn deur. En die gingen elke avond cricket spelen.
1: Wat leuk.
0: Dat was heel leuk om naar te kijken. Ik snapte nog steeds niks van hoe het spel werkt, maar...
1: Dat is toch met zo'n hamertje dat je door, ja, door een poortje moet.
0: Ja, maar, ja, precies. Maar en als je dat zo. Want er was ook een cricketwinkel. Waar je dus allemaal plankjes en dingetjes kunt kopen. Dat is allemaal heel duur spul, joh. Niet gewoon maar zomaar een stokje en een hamertje.
1: Wat meppen.
0: Nee. Zeg, jij zit met je neus in de kranten.
1: Ik heb de Volkskrant hier voor mijn neus. En er stond een artikel in. Ik vind dat altijd heel interessant om te lezen. Het gaat over Chocomel. Ja. En Chocomel. Heeft, nou, je weet hoe een blikje of een pakje chocomel eruit ziet. Dat is een hele typische gele kleur.
0: Is het chocomel of chocomelk?
1: Chocomel. Dat is
0: het merk. Ja, ja, oké, check.
1: Van Friesland Campina, dat is het bedrijf dat uitgeeft. En er was een Spaans bedrijf dat eigenlijk een beetje dezelfde kleur wilde gebruiken voor hun chocolademelk. Cacolat heet dat. En die wilde dat gaan registreren. En toen heeft Friesland Campina gezegd, ja, luister eens even.
0: Dat is onze kleur.
1: De kleur geel is van ons. En zou je denken, ja, logisch, want dat doen zij al eeuwen met die kleur en dat merk.
0: Ik kan toch niet een kleur claimen?
1: Nou, dat is precies waar het om gaat. Dat hebben zij wel geprobeerd bij het Europees Merkenbureau. En normaal gesproken werkt dat natuurlijk niet. Want wie kan nou zeggen van ja, rood, dat is wat wij gebruiken. Of bij Ferrari. Wij zijn groen.
0: Onze groen.
1: Maar in dit geval heeft het Europees Merkenbureau gezegd... ja, inderdaad, chocomel is dusdanig die kleur. Pantone PMS 116U, dat is de kleur. Leuk, hè?
0: Schrijf het even mee.
1: En ja. Die is zodanig van Friesland Campina dat jullie dat niet mogen hebben. Dus zij hebben die aanvraag van dat Spaanse bedrijf, dat Cacolat, hebben zij afgewezen om die kleur te gebruiken voor hun chocomel variant. En dat is een heel opmerkelijke zaak. Mensen die in de merkenbusiness zitten, die zeggen van ja, dat is heel uniek dat dit wordt toegekend. Want het gebeurt natuurlijk wel veel vaker ook in van die discount supermarkten, dat ze dan zo'n merkje maken, ja, wat een beetje op lijkt.
0: Dan
1: en dan ook met kleuren en zo. En dat ze misschien zeggen van, hey, dit is wel een mooi precedent, dat we hier vandaan kunnen zeggen van, we gaan dit vaker aanvechten.
0: Maar misschien vragen die het niet gewoon netjes aan. Zou dat kunnen? Dat die het gewoon doen
1: maar dan kan je natuurlijk als A-merk, zullen we maar zeggen, zeggen van, hey, maar we gaan het gewoon proberen om te kijken of we hier dit kunnen aanvechten. Of we hier iets mee kunnen. Of we dit voor de rechter kunnen slepen.
0: Dus bij Friesland Campina hebben ze hier even lekker een kopje warme chocolade.
1: Chocomel met een lekkere terugslagroom.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd jongens.
1: Goed gedaan.

0: Een hele goede morgen. Het is bijna 6 uur op woensdagochtend. Hoog tijd om hierbij te praten over het laatste nieuws. Circus Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoogeveen is helemaal klaar met een groep jongeren die rotzooi trappen. Ze zorgen al dagen voor onrust en vernielingen in het centrum. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. De gemeente Hoogeveen en de politie hebben extra maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen kanker. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker komen vaker voor. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar onderzoekers wijzen onder meer op overgewicht, ongezonde voeding, alcoholgebruik en te weinig beweging. En steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. En daarom zijn er acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens COA niet doordat er meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang moeten blijven. En dan Radio 10 weer. In sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Dus kijk uit verder tot het eind van de middag. Aardig wat zon en later vanuit het zuidwesten regen. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Hannelore, dankjewel. Hoe is het op de weg?
2: Goedemorgen. Weinig gekkigheid. Wel, als je nu op de Maasvlakte bent en je wil eraf, dan heb je een probleem. Want de A15, of de N15 heet het daar, die is helemaal afgesloten. Omdat daar een ongeluk met een vrachtwagen is gebeurd.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer.
14: En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: goedemorgen. Welkom op woensdag 7 oktober. Na vandaag gaan we het allemaal anders doen.
1: Oh, ja. Wat nou dan?
0: Nou ja, wij niet, maar het weer.
1: Oh ja.
0: Nou, vandaag komt de herfst eraan. Hè. We duikelen vandaag van de 21, 22, 23 graden naar 13, 14
2: maar
0: morgen.
2: We hebben royaal boven onze stand geleefd.
1: Dat is waar.
2: Ja, maar een keer boeten.
0: Daar ga je toch een keer aan wennen ook. Hè. Dus hou er rekening mee. Na vandaag komt de herfst eraan. Dus geniet van iedere zonnestraal deze ochtend. Want de dag begint nog goed. En dan vanmiddag dan komen de buien wel onze kant op. En dan kan het vanavond, eind van de middag, al flink gaan regenen op sommige plekken in het land.
3: Nou, is de tuin ook weer blij?
0: Nou, ik moet zeggen dat mijn tuin niet ontevreden is. Gisteren weer het gras gemaaid.
1: Oh joh.
0: Ja joh. Het gaat nog hartstikke lekker.
2: Ja, het is...
0: Ik word er altijd heel blij van. Strakke
1: gras maaien. Ja, precies.
3: Ik heb nog een tuin voor je.
0: Oh, echt waar? Nou, ik wil best een keer bij jou het gras komen maaien. Heb je een grote grasmat?
3: Dat valt mee.
1: Zit er iemand bij de pomp of wat is er aan de hand, jongens?
0: Ach, nee, dit is een Argentijn.
1: Moet je nou zo huilen?
0: Lionel Messi die heeft vannacht zijn laatste wedstrijd voor Argentinië gespeeld. En ja, die tranen die begonnen al bij het volkslied natuurlijk. Lionel Messi die zat naar verluid al te huilen in de bus richting het stadion.
2: Toen was zijn oogschaduw ook een Messi.
0: Een complete Messi, ja. De laatste wedstrijd voor het Argentijnse elftal. Nou ja, ze zingen natuurlijk altijd vol passie en vuur dit volkslied mee. En nu dus ook in tranen. Messi die heeft in stijl afgerond. Dat hadden we niet anders verwacht. Argentinië heeft met 3-0 gewonnen. Messi was bij de eerste twee goals betrokken. En hij heeft de laatste zelf gemaakt.
4: Messi voor 3-0. 126 goals, 208 interlands. Dit is het einde van wat een onvergetelijke carrière is.
0: Ja, een onvergetelijke carrière voor Messi.
2: Zo'n keeper ook nog van zo'n tegenstander. Ik weet niet tegen wie ze aan het spelen waren. Maar dan denken van, ah, weet je, dan gun ik hem deze nog.
0: Ik laat hem heel even doorgaan. Ja, en wat denk je dat daarna gebeurde?
2: Ik heb geen idee.
0: Huilen.
2: Ja. Oh ja, huilen.
0: En David Guetta is de beste DJ van de wereld.
2: Ja, DJ Mag, dat is een muziektijdschrift, heeft dat bekendgemaakt. Zij zijn eigenlijk de Michelinsterren van de DJ's. Zij organiseren elk jaar die hele wedstrijd. Nou, vorig jaar won David Guetta ook al. Een andere lijst waar hij het ook heel goed in doet, dat is de top 4000. Nou ja, hij staat daar 4 keer in. Zijn hoogste notering is deze.

0: 70. Martin Garrix, dat is onze Nederlandse... Wacht even, jongen. Even een vuurwerk. Ja. Oh my god. Jongen, jongen.
1: Zij is 770.
0: 770. David Guetta. Martin Garrix, die ik kom natuurlijk uit Nederland. En daar zijn we super trots op. Want die staat ook dit jaar in die hele wedstrijd op de tweede plek.
1: Die doet het ontzettend goed ook, hè? Ja. Christa Pike is weer bij bewustzijn. Zegt die naam jullie iets,
0: oh,
1: Christa
0: jongens,
1: Pike?
0: Wat een verschrikkelijk verhaal.
1: Wat een verschrikkelijk verhaal ook. Ja, dit was na de mislukte executie. Vorige week was haar geplande executie in Tennessee. En dat is meer dan 30 jaar geleden ter dood werd veroordeeld vanwege een gruwelijke moord.
0: Ja, dat is natuurlijk niet. Ja, dat kan je niet goed
1: praten. Niet goed te praten, maar het is helemaal misgegaan met die executie. Ze kreeg dus 2 injecties. Ze bleef in leven. Nou, daarna is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze die dodelijke stoffen uit haar lichaam proberen te krijgen. En nu is ze dus weer bij bewustzijn. En volgens haar advocaten is ze weer aanspreekbaar. Een paar uur geleden. Wel ligt ze nog altijd geboeid in haar bed in het ziekenhuis, uiteraard.
0: Want ze zijn bang dat ze er vandoor gaat.
1: Dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Het is heel vreselijk hoe dit ging. Hè? Want ze wilde natuurlijk sowieso niet door middel van injecties ter dood gebracht worden, omdat ze kleine aderen heeft. Okay. Dus het is bijna onmogelijk om dat goed te doen. Zij wilde graag voor een vuurpeloton. Wat ook geen pretje is natuurlijk. Maar ja, wel effectief.
2: Het is onlangs wel bepaald dat het weer mag in Amerika.
1: Ja, alleen in de staat Tennessee niet. Ja, daar zeggen ze van, nee, het is of dit of de elektrische stoel.
0: Wat is dit toch een primitief gebeuren.
1: Het is verschrikkelijk.
3: Oh, ze zijn toch ook een half uur bezig geweest voordat ze eindelijk dachten een ader te hebben.
1: Dat gepiegel, je wil er niks van weten, jongens. Er zal wel weer een keer een Netflix verfilming van komen. Het is nog onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze weer op de been is, hoe dit verder gaat, dit verhaal.
0: Gisteren had Hannelore het er al over. Ik wil het toch nog heel even aanhalen. Want Gordon staat op de cover van The Men's Health. En Hannelore, je was alleen maar vol lof erover.
2: Ja, maar dat is toch super knap.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Nee, zeker. Ik kan veel bewondering voor.
1: Hij is er maanden mee bezig geweest, hè?
2: Maandenlang. Havermout, eieren, sporten, wandelen, klagen, alles.
1: Ja, ik heb dat gehoord in de ochtendshow. Dus ja. Oh, waar ben ik aan begonnen? Ja,
2: maar hij heeft het hem geflikt.
0: Ja, leuk hoor.
2: Super knap.
0: Knap. Nou goed, wij zijn hartstikke tevreden over het resultaat. Hij is er heel blij mee. Maar Gordon heeft nu ook de goedkeuring van de hoogste baas van de NAVO. Want Gordon was gisteren bij Renssen, bij RTL 4. En voordat die uitzending begon, was Jair Ferwer daar ook. Die was even aan het praten met Mark Rutte. Hey Mark, hoe gaat het? En zei hij, wat vind je eigenlijk van Gordon dat hij er zo goed uitziet?
4: Waanzinnig knap werk, hoor.
1: Waanzinnig knap werk.
0: Nou goed, er is de vraag of Mark Rutte dat zelf ook zou zien zitten om zo'n soort regime toe te passen op zichzelf.
4: Nee, ik denk dat ik dat niet moet doen.
5: Nee.
4: En dan ga je ook andere mensen mee intimideren. Nee, moet je niet doen.
1: Ja. Dat is op zich voor een baas van de NAVO natuurlijk helemaal niet verkeerd. Poetin gaat ook nog in het ontbloot bovenlijf bovenop een paard zitten. Misschien moet Mark Rutte dat ook doen.
0: Maar een compliment voor Gordon ook.
1: Dat is de koffer van de Men's Health, natuurlijk een goed begin. Een man-eater.

0: Radio 10 staat op. Goedemorgen, Daryl Hall, John Oates. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het is zeg maar in het algemeen heel rustig, maar nog wel steeds redelijk dramatisch in de omgeving van Brielle. De A15 natuurlijk vanwege die Zuurhofbrug die het niet helemaal lekker doet. En nu de andere kant op ook is de A15 dicht, dus het Maasvlakte af kan niet. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Dus ja, je moet daar maar zien hoe je het redt.
2: Dat klinkt heel dramatisch.
1: Ja, inderdaad. Nee, ja, maar ik kan er niet meer van maken.
0: Ja, het is ook wat het is.
1: Het is gewoon allemaal met peren.
0: Lieve mensen, het is bijna 7:50. Goedemorgen.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Nou, misschien stap jij vandaag met je jarige been uit bed. En denk je, nou, ik wil wel een jarige artiest horen vandaag. Dan ben je op dezelfde dag jarig als Thom Yorke. Ja. Altijd vrolijk wakker worden natuurlijk. De zanger van Radiohead. De zanger van Radiohead.
1: Oh, Radiohead.
0: Ja, denk je van Karma Police, hartstikke leuk. Of een andere, Paranoid Android. 58 is hij geworden. Of misschien wil je het over een andere boeg gooien.
1: Denk onze Martijn is ook jarig, hè?
0: Wie?
1: Martijn Nijhuis.
0: Martijn, maar die kan niet zingen. Dus nee, die kun je dan niet aanvragen om lekker mee op te staan. Tony Braxton is wel jarig. Die wordt vandaag 59. Of misschien heb je wel iets anders. Heb je vandaag een hele drukke dag en denk je van ja, het is wel woensdag, maar doe mij maar Manic Monday. Of misschien wil je rustig opstarten. Of misschien ga je verhuizen en denk je, weet je wat? Doe mij maar Our House. Of iets anders. Met welk liedje wil jij opstaan? Laat het ons maar weten via de Radio 10 app. Ik ben benieuwd. Nieuwsgierig. Ja, en anders.
1: Wat er binnenkomt.

0: Radio 10, goedemorgen. Choosing Texas van Ella Langley. Fijn dat je erbij bent, het is woensdagochtend. We hebben Mickey aan de lijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Hi. Ben je al aan het werk?
1: Nee, nog niet. Nee, ik sta nog even een goede bodem te leggen.
0: Oh, dat is goed. Ja, ook niet te veel, daar word je slaperig van, hè? En dat is, ik bedoel, ja, je klanten moeten dat wel worden, maar jij niet.
1: Nee, precies.
0: Want jij staat bij de anesthesist als beroep?
1: Ja, ik ben verpleegkundige en dan, dan help je de anesthesist.
0: Ja, lekker. Je hebt de mensen onder zeil, wat wel belangrijk is natuurlijk. Want je wil niet dat dat misgaat. Ja. Hè? Want je hoort wel eens van die spookverhalen, hè? Van mensen die dan, dan toch nog een beetje bij waren.
1: Ja, die spookverhalen zijn er wel, maar het gebeurt eigenlijk echt zelden, hoor.
0: En gelukkig maar.
1: Minder dan zelden, ja.
0: En wat is de beste manier om iemand onder zeil te krijgen?
1: Ik denk toch wel gewoon via het infuus.
0: Gewoon via het infuus.
1: Dat is het snelste, aan een kapje, maar dat stinkt een beetje.
0: Hé, hey, maar hoe... Ja, ik weet nog goed dat ik als kind wilde ik geen prikje, want ik was bang voor die prikjes. Dus, en dan moest je als kind moest je dan tekenen hoe je onder narcose wilde worden gebracht. En toen tekende ik het was juist andersom. Ik wilde juist niet met het kapje, omdat het stonk. Dat was het. En dan had ik een hele grote spuit getekend.
1: Oh ja, slim, ja. Lekker effectief.
0: Ja, en ik was een van de weinige kinderen, zei de verpleegkundige, toen die graag een spuitje wilde.
2: Oh.
1: Ja, je bent slim gekozen. Ja.
0: Maar hoe luister je dan naar het nieuws waar we net mee begonnen, over die Krista Pike, die een bijna dodelijke injectie kreeg, maar dat het dan misging omdat ze de aderen niet konden vinden?
1: Dat begrijp ik echt niet, sorry. Ik heb het idee dat er dan of iets... dat er een soort gesjoemeld mee is, want je checkt altijd of je bloed terugkrijgt, omdat je een, ze noemen wij dat, een intraveneuze toegang hebt. Dus het kan bijna niet.
0: Je weet gewoon op dat moment wat je aan het doen bent, als je zo'n spuitje zet. En als het niet goed gaat, dan ga je gewoon niet door. Dat bedoel je eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. En ze hadden geloof ik ook 2 injectieplaten, geloof ik.
0: Ja.
1: En dan denk ik, je ziet dat toch? Je ziet, en sowieso als je het middel toedient en je doet het zeg maar in de huid, dan bolt die huid helemaal op. Die zwelt helemaal op, dus je ziet dat. Maar die, die patholoog anatoom, die zei ook precies hetzelfde. Die dacht ik ook van, ik vind dit echt zoiets raars. Die Nederlandse, die bekende, met dat gekke haar, hoe heet hij nou?
3: Patholoog anatoom, ik weet wie je bedoelt. Met zijn leren jas.
1: Ik weet niet hoe die
0: Alfred van de Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan zoeken.
3: Frank de Groot?
4: Dat is hem.
3: Van de Groot?
1: Ja, die
0: van
1: ja.
0: Dat is toch heerlijk dat we Alfred erbij hebben. Maar Mickey, ik vond dit van die Krista Pike al een raar verhaal, maar nu we jou gesproken hebben is het eigenlijk nog gekker.
1: Ja, het is echt heel gek. Serieus.
0: Maar wij vragen ons wel een beetje af, met welk liedje ga jij ons onder zeil brengen?
1: Ja, Stenenlijf.
0: Oh, Stenenlijf. Nou, dat is wel een heel goed begin van de dag.
1: Ja, hè?
0: Leg lekker die bodem en maak er een mooie dag van vandaag.
1: Ja, jullie ook. Doei.
0: Hoi, dankjewel voor je appje, hoor.
1: Doei.

0: Leuk. Mickey, dankjewel voor de aanvragen van de Bee Gees. Werkt vandaag bij de patholoog anatoom als verpleegkundige. Wilt u graag de Bee Gees horen? Staying Alive. Wat een prima motto is natuurlijk.
1: Bij de patholoog anatoom.
0: Oh nee, daar hadden we het over natuurlijk. Nee, ja, nee, bij de andere
1: sessies. Ik wilde zeggen, daar valt weinig te verplegen.
0: Nee, daar is weinig meer aan te doen.
2: Ja,
0: dan kun je heel hard roepen, staying alive, ja, maar dat wil ik niet
2: uithouden.
0: Ja, heel goed, sorry Mickey. Zometeen het nieuws van 6:30. Goedemorgen, Anne-Lore.
3: Goedemorgen. Zelf paddenstoelen plukken. Kijk uit wat je in je mandje gooit. Artsen waarschuwen dat het nu opvallend vaak misgaat.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
17: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
18: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Sommige plekken is nog mist of lage bewolking. Later vanochtend steeds meer ruimte voor de zon en geniet ervan. Want later vandaag vanuit het westen meer bewolking. Temperatuur ligt ergens rond de 20 graden. In het zuiden kan het zelfs richting de 24 gaan. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Ja, de meeste vertraging deze ochtend toch in nog steeds de Europoort, de Maasvlakte, de omgeving van Brielle. Eigenlijk alle wegen daar lopen vast. Onder andere omdat je nu de Maasvlakte ook niet af kan. Want de N15, daar is voor de Zuurhofbrug, die problematische brug, nu ook een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. En de weg is helemaal afgesloten.
0: Het is 6:30 geweest. Anne-Lore Zwitserloot is aangeschoven om je helemaal bij te praten over het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoogeveen in Drenthe neemt extra maatregelen tegen een groep jongeren op fatbikes die al dagenlang voor overlast zorgen. Ze zouden voorbijgangers intimideren, vuurwerk gooien en vernielingen aanrichten. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar flink. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland groeit het aantal nieuwe gevallen van 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Alle vormen nemen toe, maar huidkanker is een uitschieter. En het COA zegt honderden extra opvangplekken nodig te hebben voor asielzoekers. Door het tekort dreigen meer mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel te moeten wachten op onderdak. Ook opvang voor kinderen en kwetsbare asielzoekers komt onder druk te staan. En mocht je denken, hey, ik ga lekker paddenstoelen plukken in het bos om een soepje van te maken, kijk uit. Maag, darm en leverartsen waarschuwen voor de groene knolamaniet. De afgelopen anderhalve week zijn er al 9 mensen hartstikke ziek van geworden. En 1 iemand heeft het zelfs niet overleefd, meldt het AD. Knolamaniet komt gewoon voor in de Nederlandse bossen. Als de paddenstoel nog jong is, lijkt hij op een wilde champignon. Als hij ouder is, dan kan het juist weer lijken op een eetbare russula. Ja, ik lees het gewoon.
0: Nee, maar het is goed en gewaarschuwd, men stelt voor 2.
3: Ja, maar 1 zo'n paddenstoel kan al dodelijk zijn.
0: Ach, ja, je moet echt weten wat je doet, hè, als je paddenstoel.
3: Ja, maar het gaat echt zo vaak mis nu, juist de afgelopen anderhalve week, dat die artsen ook zeggen van, joh, doe maar gewoon even niet.
0: Ja, ik kan me voorstellen als zo'n paddenstoel van mond is als champignon. Ja.
1: Dat je denkt, laat ik
3: het
1: eens.
3: En het probleem is, als je hem hebt gegeten, lijkt het eerst op voedselvergiftiging, de symptomen. Dan knap je weer wat op. En een paar dagen later, dan word je alsnog doodziek. Want dat gif zit dan al dagenlang in je werk. Ja, of in je leven is het aan het werk. Bij je lever. En dan tast het al je organen aan. En ja, dat is dus die ernstige schade die je oploopt. Het is echt heel heftig. Ja. 1 iemand wacht ook nog op een levertransplantatie.
0: Gewoon die paddenstoelen laten staan.
3: Niet doen.
0: Zit er de boodschap. Ja.

0: was 9 in de Summer of 69.
1: Oh, echt?
0: Ja, maar dit klonk gewoon lekker. Ah, ja. En 69, hè? Wink, wink.
1: Ja,
0: dat heeft ook een symbolische betekenis.
1: 77, maar dat is dan te veel lettergrepen.
0: Ja, dat had minder lekker geklonken. Ja. En daar zijn we het helemaal mee eens. Het is een vergeven Bryan Adams, Summer of 69. Goedemorgen.

0: iedere dag mag iemand dat doen uit de ochtendploeg. Een tijdloos nummer van minstens 40 jaar oud. Een artiest mag ook maar één keer voorkomen in deze collectie. En vandaag is het jouw beurt, Hannelore. Ook zie je aan je gezicht dat je er zin in hebt.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik vind dit zo'n lekker nummer. Ik kende het al van uit mijn peuter- en kleutertijd eigenlijk al. Ik had vroeger een cassettebandje. En dan namen mijn ouders top-op op. Nou, en dit was echt een van de toppers op dat cassettebandje. Hier ging ik heel lekker op als kind. En jaren later heeft Missy Elliott, waar ik ook enorme fan van ben, hier ook een soort van versie van opgenomen. En toen was het superduperfla. Nou ja, het was helemaal hip geworden. Maar dit is dus het origineel. En ik herkende het meteen. En ik ging weer even terug.

0: Can't Stand the Rain van Eruption. Hoe denk je dat het nummer ontstaan is? Dat is wel een leuk verhaal. En dat laat zich ook wel heel makkelijk raden, denk ik.
1: Ze was van suiker.
2: Nee, ze zaten in een vakantiehuisje op de Huttenheugte en het regende de hele week.
0: Nou, het is allebei eigenlijk wel een soort van waar, denk ik. Want ze was inderdaad van suikers. Ze kwam maar aanlopen en daar was ze heel erg aan het klagen over verschrikkelijke regen, dit en dat. En toen dacht de tekstschrijver van, hier zit wel een liedje in. En ja, ik ga er even vanuit dat ze ergens op een gemakkelijke, ontspannen plek waren. Een vakantiehuisje.
2: Ja.
0: I Can Stand the Rain van Ann Peebles is het origineel. Die was van een paar jaar eerder. Ken je die ook, die versie?
1: Die
0: of niet?
1: Ik niet, nee.
0: Is ook wel aardig. Maar dit is inderdaad, hij heeft net iets meer pit.
1: Daarom zo lekker dit. Ik zing dit altijd als het regent. I Can Stand the Rain.
0: Oh. Eruption was het.
2: Dacht, hoorde ik dat toch laatst? Maar dat was...
0: Nou, dan kun je de komende dagen weer volop zingen. Hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Het is eigenlijk betrekkelijk rustig hoor. Met 100 kilometer aan files is het allemaal de moeite van het noemen niet echt waard. Maar in de Europoort, rondom Brielen richting de Maasvlakte, staat alles echt helemaal muurvast. Ik zou daar uit de buurt blijven als ik jou was.
0: Ik wil heel even handen tellen. Gewoon eerlijk antwoorden. Dus dit is een gewetensvraag. En nou, als je alleen bent, dan kijkt toch niemand mee. Laat je wel eens een mailtje, een berichtje, een werkstuk of een opdracht voor een werkgever of een klant schrijven door ChatGPT?
2: Ja, ik ben niet zo handig. Nou, ik heb dat niet. Oh, sorry.
1: Ja, maar niet helemaal. Ik gebruik het een beetje als voorzetje. Als ik denk, hoe moet ik nou beginnen? Of heb je een geraamte? En dan van daaruit kan je dan natuurlijk nog je eigen dingen toevoegen.
0: Oh, wat grappig. Ik gebruik het dus precies andersom. Dus ik schrijf iets en dan laat ik het even aanscherpen. Wat je dan voorheen deed met de spellingscontrole. Dan kun je heel even kijken en dan zeg je, nou, die zin loopt niet zo lekker. Misschien doe je dit of dat. Ja. Als een soort van personal assistent. Ja. Jij bent er niet zo handig in?
2: Nee, ik ben er niet zo mee. Ik doe dat niet zo.
0: Maar dan mis je het ook niet blijkbaar.
2: Nee, eigenlijk niet echt, nee.
0: De vraag is natuurlijk, als je dit doet en als je het vaak doet, hebben mensen dat door? En als je bang bent dat mensen je doorhebben, bijvoorbeeld als je dit doet voor school.
2: Nou, ik heb wel eens mensen die dan, zeg maar, normaal gesproken in appjes totaal geen komma's en punten en dingen gebruiken en dan ineens een mail sturen die helemaal netjes met interpunctie en alles.
0: Dat is heel verdacht. Weet je wanneer je op moet letten als je streepjes ziet? ChatGPT gebruikt heel vaak streepjes. Niemand gebruikt streepjes als interpunctie.
2: Oh. Streepjes?
0: Voor een tussenzin. Dan gebruik je normaal gesproken altijd een komma. Ah. Maar ChatGPT gebruikt altijd streepjes. Zodra je een streepje ziet in een zin, weet je eigenlijk al van...
1: Ik gebruikte vroeger ook al streepjes.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Dan is het of van ChatGPT of van Hannelore. Nou goed, OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, zal in Europa onzichtbare watermerken aan AI-teksten gaan toevoegen. En dat heeft dan te maken met het feit dat natuurlijk ook veel mensen door AI belazerd worden. Maar ja, gaat het er dan ook voor zorgen dat je straks betrapt kan worden als dat iedereen kan zien dat je ChatGPT gebruikt of een andere AI-model? We vragen dat even aan AI-ondernemer en expert Remy Gieling. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi Remy.
0: Waarom gaat de EU dit doen? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Ja, het is een nieuwe wetgeving die al eventjes van kracht is. De EU AI Act, die stelt onder meer dat aan dit soort bedrijven die het soort modellen maken, dat je dus inderdaad moet kunnen terugzien dat iets met AI gemaakt is. Zij het teksten, zij het plaatjes, video's, you name it. Anthropic, de grote concurrent van OpenAI, die had dit al toegevoegd. En ja, nu is ook OpenAI schoorvoetend over de brug gekomen. Want alleen in Europa staat dit aan. Dus als je gewoon in Amerika zit, hoef je hier verder geen zorgen over te maken.
0: Maar wat betekent dit dan concreet? Want als ik, laten we zeggen, mijn hele werkstuk door AI laat schrijven, dan kom ik daar toch nog steeds mee weg.
3: Nou, dat is niet per se het geval. Kijk, je moet zien dat er een soort onzichtbaar watermerk in de tekst is gekomen. Je moet het vergelijken met een soort briefje, met briefgeld. Dat ziet er normaal gesproken ook gewoon normaal uit. En als je dan tegen het licht houdt of onder speciale lampen, zie je dat er allemaal kleine watermerkjes in zijn gekomen om de echtheid te garanderen. Nou, dat zit dus nu ook in die teksten door middel van een cryptografische sleutel. Dus wij zien dat niet. Maar een computer kan bepaalde patronen herkennen. Je ziet er van, oh, wacht eens even. Dit is eigenlijk inderdaad gemaakt door ChatGPT of Claude of een van die andere modellen. En eigenlijk was dit ook al mogelijk voordat deze nieuwe technologie werd geïmplementeerd. Er waren recent onderzoeken gedaan door journalisten. Die hadden een bepaalde AI-tool gebruikt, Pengram in dit geval. Om bijvoorbeeld te kijken of de social media post van Rob Jette zelf of door zijn team geschreven waren. Of dat ze daar ook AI voor hadden gebruikt. Nou ja, je raadt het al. Bijna bij alle berichten had AI een flinke duit in het zakje gedaan.
0: Ja.
3: En dan krijg je natuurlijk een interessante discussie van, is dat nou erg of niet? En zo ja, waarom zou dat erg zijn? Hè? Waarom zou het erg zijn dat iemand, inderdaad wat je net ook al zelf aangaf, Je hebt een bepaald idee in je hoofd. Je maakt even wat notities en zegt, nou, maak je nou even een bericht van, wat ook bij een breed publiek goed over de bühne komt. Ja, dan heb je wel AI gebruikt, maar is dat dan zo verkeerd?
0: Nee, ja, normaal gesproken zou je misschien in het geval van Rob Jette aan je assistent dicteren. En die maakt dan een lopende tekst van. In dit geval is dan een machine je assistent. Ja, dan is de vraag inderdaad, is dat erg? Maar nog één stapje daarvoor, hè? Bedoel, bij zo'n watermerk, dan hou je tegen het licht en dan zie je het. Maar hoe kan ik, bijvoorbeeld als Jeroen mij in één keer een mail stuurt met prachtige volzinnen en interpunctie.
2: Ja, is niks voor mij. Ja.
0: Nee, helemaal niks voor hem. Hoe kan ik dan zien dat het AI is? Vraag ik dan bijvoorbeeld aan ChatGPT, kun je checken of deze tekst...
2: Dat je aan ChatGPT heb
0: jij dit gemaakt?
3: Ja, precies. Dat is een oplossing. Makkelijker en ook breder inzetbaar is als je inderdaad zo'n andere tool gebruikt, zoals zo'n Pengram, die je uit alle machines kan halen.
0: Ja.
3: Want ja, de ene gebruikt natuurlijk heel graag ChatGPT, de ander zit weer op Copilot, iemand anders gebruikt misschien weer Gemini van Google of Mistral uit Frankrijk. Dus je hebt heel veel AI-breintjes die kunnen helpen met het meeschrijven van teksten. En zo'n tool die niet gespecialiseerd is in één van die systemen, maar in ze allemaal. Ja, die vist er toch sneller dingen uit. Dus ja, als je het echt wil weten, dan kan je beter AI-ontdekkingstool kiezen.
0: Ja. Nou, en heel belangrijk om natuurlijk te vermelden, waar dit heel erg handig voor is, is dat ze zometeen in mailtjes automatisch op die manier kunnen detecteren of iets is verstuurd door AI of geschreven door AI. Omdat je dan kan denken, nou, dit komt van mijn creditcard aanbieder. Dat dan bijvoorbeeld, je mail al zegt van, hey, pas op, dit is waarschijnlijk door AI geschreven.
3: Ja, nou ja, precies. En ook daar weer bij, is het heel erg als iemand inderdaad heeft met AI een bepaalde tekst of een aanbieding of iets anders heeft geschreven. Het is inderdaad meer, je wil meer op de hoede zijn als mensen kwade intenties hebben. Daar gaat het vaak bij mis. Er is zelfs nu een nieuwe tegentrend gaande, waarbij mensen hebben ook weer kleine applicatietjes gemaakt, die kan je installeren op je computer, die kijken de hele tijd mee. En die kijken dan van, je hebt deze hele tekst helemaal zelf geschreven, heb je geen AI voor gebruikt, dan geven ze een soort van certificaat.
0: Oh, dat is ook wel leuk. Deze tekst is door mij bedacht, wat leuk.
3: Ja, 100% mens.
0: Dankjewel voor dit inkijkje, AI-ondernemer en expert Remy Gieling. Mooie dag vandaag.
3: Hetzelfde.
0: En deze is 100% door mens gemaakt, hè? Want dat is gewoon... Ja, dat is duidelijk. Er was nog helemaal geen AI. Tracy Ullman. Dit is Breakaway.

0: Tracy Ullman en Breakaway. Zo meteen het nieuws van 7 uur. Handeloren, wat zit erin?
1: Een hardrijder in Frankrijk breekt alle records.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Odido. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een hele goede morgen. Fijn dat je opstaat met de nieuwe ochtendshow van Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen, zegt een verzuimspecialist in de Telegraaf. En ook opvallend, mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045 naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker. En dat zijn er 35.000 meer dan nu. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. En kwartaardige huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. En in Frankrijk is een man uit Zwitserland aan de kant gezet die iets te hard had gereden. Hij werd geflitst met 312 kilometer per uur. Bonjour. De rijbewijs en zijn Porsche is hij voorlopig kwijt. De man moet zich later voor de rechter verantwoorden. Al is er een kans dat hij onder die straf uit kan komen, omdat de meting niet correct is volgens een advocaat. Want de radar van de politie kan maar snelheden tot 250 kilometer per uur goed meten. Dus ja,
3: Blijkbaar zo hard rijden dat de apparatuur het niet meer
4: kan. Ja, het is gewoon harder dan de gemiddelde Formule 1 snelheid. Ja, kan je nagaan.
3: Harder dan ik hebben kan in principe.
4: Ja, bizar. Dan gaat Radio 10 weer. Sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder tot het eind van de middag aardig wat zon, maar later vanuit het zuidwesten regen. En het wordt 20 tot 25 graden.
3: Is een drukke ochtendspitsje?
5: Nee, dat valt reuze mee. Ja, 123 kilometer aan files nu, alles bij elkaar. Met een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Net na het knooppunt Gorkum kon je in de file, omdat bij Lexmond een ongeluk is gebeurd. Een half uur vertraging, maar de meeste vertraging zit echt de hele ochtend al in de omgeving van de Europoort en de Maasvlakte. Daar, als je daar onderweg bent, dan ben je nog niet jarig.
3: Ja, ik moet het gewaarschuwd zeggen. Al als je wel jarig bent, maar...
5: Ja, nee, ja. Het is
6: maar hele dramatisch daar.
7: De Dobbelsteen.
3: Nou, of je nou jarig bent of niet, je kan jezelf trakteren op een lekker nummer. Straks gaat hij weer rollen. Het is toch een van mijn favoriete onderdelen van dit radioprogramma. Die Dobbelsteen, die reist al een jaar of 15 met me mee. Weg voor 6 nummers. Ja. En het lot bepaalt welke de uitzending haalt. We zijn op zoek naar liedjes. Dus jouw favoriete hits, waar zit je nu aan te denken? Laat het ons maar even weten. Bijvoorbeeld...
6: Ice MC, It's a Rainy Day. Eric Clapton, Lay Down Sally.
7: De Dobbelsteen.
3: Of iets totaal anders. Jij mag het zeggen. Laat me weten via de Radio 10.
5: Ja, zeg ook maar wat.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
9: laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Prijzen.
17: Koopjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
23: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: hou er even rekening mee. Over een uurtje gaat de klok terug.
1: Hè?
0: Over een uurtje gaat de klok terug.
2: Nee.
0: Jawel.
1: Dat is toch altijd in de nacht?
3: Ja, dat is toch altijd het laatste weekend van oktober?
2: Ja.
1: Ik weet wel, Jan-Willem, dat gaat
0: zeggen. Over een uurtje gaat de klok terug.
1: Ja, zeg maar.
0: Ze gaat weer.
1: Hij wil het graag.
0: We gaan weer verder natuurlijk.
1: Oh.
0: Met de 18's top 810. Ja. Straks naar achter, nummer 463. Turn back the clock van Johnny S.S. Dan vraagt iedereen zich nu af. Maar wanneer gaat die klok dan wel een uurtje terug?
1: Laatste, ja, maar het is een beetje gekkig, want dat is het laatste weekend van oktober. Maar dat is net, dat 31 oktober is een zaterdag of zo. Zoiets is het toch?
3: 25 oktober.
0: De nacht van 24 op 25 oktober, dan gaat het gebeuren.
1: Oké. Okay.
0: Als je vandaag je nieuwsapp opent, dan is de kans heel groot dat je Lionel Messi ziet huilen.
1: Ja, maar...
0: ja, vandaag daar is niet omheen te komen.
1: Tranen van gevoel.
0: Ja, nou ja, hij heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld. Ja, het is prachtig, ja. In het shirt van Argentinië. En er is eigenlijk geen moment geweest dat hij geen tranen in zijn ogen had. Hij heeft zijn stijl afgesloten. Argentinië heeft met 3-0 gewonnen van Benin. Messi was bij de eerste twee goals betrokken en heeft de derde zelf gemaakt. Hij zat in de bus onderweg naar het stadion al te huilen. Ja, dat commentaar, dat is natuurlijk prachtig. Zullen we er even naar gaan luisteren?
1: Ja.
0: Dat is...
4: Va midiendo para firmar este momento y hacerlo eterno. Se viene Messi. Oh! Oh!
0: Ja, ach ja, die Argentijnen hebben de rest van de week rode oogjes. In totaal heeft hij 208 keer voor zijn land gespeeld. En heeft in die 208 keer 126 keer gescoord. Dat is wel een goeie, hè?
1: Als je 's avonds de tv aanzet, je kan er niet omheen. BN'ers die meedoen in een spelshow. Maar wat is nou de kans dat je op één avond op twee verschillende tv-zenders in de finale van een programma staat? Ja, ja. Nou, vraag dat maar aan Juvat Westendorp. Hij is acteur en danser. En doet hij niet onverdienstelijk. En daardoor mag hij ook soms meedoen aan dat soort BNR-programma's. Nou, hij deed mee aan de Meestergids bij NPO 2, was dat. Als je daar meedoet, dan moet je je best doen om de best mogelijke museumgids te zijn. Gisteravond was daar de finale van. Luister maar eventjes.
5: De winnaar van de Meestergids 2026, Juvat is...
0: Nou, gefeliciteerd, wat leuk. Ja, dus maar, heeft hij gewonnen. Ja.
1: Nou, van harte gefeliciteerd, Juvat. Maar zapte je dan één zender verder naar NPO 3? Daar zag je weer Juvat. Hij deed mee aan een Beautiful Mess. Dat is een programma waarin bekende Nederlanders strijden om de titel Best Stylist. En jou hoor, dat was ook gisteravond de finale. En drie keer raden wie er won.
6: En de winnaar is Juvat.
0: Nou, hij zit er wel heel goed in.
1: Nou, de verslaggever van Radio 10 stond even bij Juvat voor de deur en gevraagd: hé, hoe vind je dit? Hij zegt: nou, ik ga het nu even wat rustiger aan doen met dit soort spelshows.
0: Maar de laatste was volgens mij een herhaling, hè? Dat Beautiful Mess was eerder uitgezonden op NPO Start.
1: Oh, dat zou best kunnen. Maar
0: toevallig dat die finales precies op dezelfde tijd waren. In Japan, lieve vrienden, kon je €13.000 verdienen door helemaal niks te doen.
1: Oh,
0: dat is toch even lekker, hè?
2: Heerlijk.
0: Ja. Sterker nog, je moest erbij in slaap vallen.
1: Hè?
0: Ja, dus je hoefde niks te doen en je mocht ook nog in slaap vallen. Of eigenlijk moest je in slaap vallen. Ja, dat ligt dus aan jou wel besteed. Wel, met van de weetjes. 46.000 mensen wilden meedoen, maar er was uiteindelijk ruimte voor 60 deelnemers. En die kregen 90 minuten de tijd om zo snel mogelijk in een diepe slaap te vallen. Dat was de bedoeling. Degene die het diepste zou slapen, die won uiteindelijk die 13.000. Nou, dat is allemaal bijgehouden natuurlijk door apparaatjes, stickertjes op hun hoofd. Je zit er helemaal voor je, hè, in zo'n zaaltje waar dan 60 mensen liggen te snurken. Nou, dan vraag je af, is er een beetje geslapen? We kijken even naar de beelden. Het is toch geweldig.
2: Horen we hier de winnaar?
0: Nee, dit was niet de winnaar. Dit was een willekeurige meneer die lekker lag te snurken. Maar het is toch wel grappig dat je dat kan, hè? Dat je in zo'n zaaltje ligt met plakkers op je hoofd. En dat het je dan ook nog lukt om in slaap te vallen.
2: Waarom? Waarom moest dit?
0: Nou, dat is gewoon een leuke wedstrijd. Daar zijn ze wel van in Japan.
1: Ja, net zo als broodjes frikandel eten. Ja, wat heb je eraan?
0: Het is gewoon een hele leuke wedstrijd. Ja. De winnares heet Swimmy. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek, maar laten we maar zeggen Swimmy. Zij sliep overal doorheen en won dus die €13.000. Dan denk je misschien, waarom dan €13.000? Nou, dat is 2,22 miljoen yen. En als je dan 2-2-2 achter elkaar zet, lijkt het net... Als in slaap. Grappig. Japanners die denken ook
1: daar
0: wel goed
1: is echt over
0: na.
1: Nagedacht.
0: Ja, en wat denk je dat Swimmy met het prijzengeld gaat doen?
2: Een bed kopen?
0: Ja, een prinsessenbed.
2: Nee.
0: Ja, leuk hè. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Het is niet heel erg druk. Wel echt een groot probleem rondom de Maasvlakte. Door een ongeluk en werkzaamheden staat ongeveer alles vast daar. Onder andere ook de N57, de weg vanuit...

0: En Billie Jean, daarvoor As It Was van Harry Styles. En je denkt, jongens, ik heb ook nog wel een liedje in mijn hoofd. App dan.
1: De dobbelsteen.
0: We gaan de dobbelsteen vullen. Appjes zijn meer dan welkom via de Radio 10. Maar doe het snel. Want we hebben vast iemand teruggebeld. Dat is Jeffrey. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo Jeffrey.
0: Jij appte voor Changes van Tupac.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zat hij al gelijk in je hoofd toen je wakker werd vanochtend?
2: Nou ja, ik heb hem best wel vaak geprobeerd aan te vragen. En ik dacht, nou, ik probeer het gewoon nog een keer.
0: Nou, dan is het je vandaag gelukt.
2: Ik hoop dat de dobbelsteen dan ook goed valt, ja.
0: Ja, heb je een nummer in je hoofd? Wat denk je dat het gaat worden?
2: Ik hoop toch wel nummer 3.
0: Nummer 3. Maar okay, kijk, nummer 8. Ik heb de dobbelsteen. Jeroen, kan jij... nummer 3, moet Jeroen nog iets doen met de 3 op de dobbelsteen? Misschien een beetje koffie erover, of even aaien, of een dikke knuffel?
2: Nee, doe maar 3 tikjes erop.
0: 3 tikjes, Jeroen. Je moet 3 tikjes op de 3 geven. 1, 2, 3. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat...
3: Bij deze. Ja. Ik geef hem weer aan Jan Willem.
2: Super.
3: Dankjewel.
0: Jeffrey, dankjewel voor de appen en een mooie dag, hè?
2: Yes, vanzelfde weg.
3: Hoi, hoi. Jij ook, man.
2: Dankjewel. Hoi.
3: Een goedemorgen, heren en Hannelore. Gisteren op NPO Extra de documentaire, tussen aanhalingstekens, gezien over de specials. Ik graag heel graag en zou graag gangsters op de dobbelsteen willen.
0: Oh, dat zijn die van de Ghost Town, hè? De specials.
3: Oh ja. Francis. Nee.
0: Francis. Plekje 1 is voor jou. Plekje 2 is voor Joost. Welcome to the Jungle, graag, van Guns N' Roses.
3: 2 is Jeffrey dus. 3 is Jeffrey dus. Changes van Tupac.
0: 4, Carlo. Carlo Hart. Goedemorgen, mannen van de dobbelsteen. Ik dacht aan Boudewijn de Groot met Jimmy. Een hele fijne dag. Alvast bedankt.
3: 5 is José. Mag ik doe maar met 32 jaar? Dat word ik vandaag.
0: Ach, gefeliciteerd, José. Plekje 6. Goedemorgen, graag Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream. Fijne uitzending. Groetjes van Diana. Dankjewel, Diana, voor het appen en iedereen. En als je niet op de dobbelsteen staat, mag je het gewoon morgen weer proberen. Alfred, hij komt jouw kant.
4: Ja, ik ben zo op.
0: Oh, die ging rakelings over een beeldscherm.
4: Dat het toch eens over hebben.
0: Nou, het is... Met wie wil je het erover hebben?
4: Niet alleen een leuke dag voor José, omdat ze jarig is. Maar het is ook nummer 5 geworden.
0: Nou! Och, vandaag, hè? Niet sinds een dag of 2.
3: Nee, 32 jaar.
0: 32 jaar, dat was het. Nogmaals van harte gefeliciteerd, José.

0: Maar de grote vraag is, van wie is José?
1: Ze is van mij. Oh.
0: Wat een hebberige mensen zijn het ook, hè, van Doe Maar.
2: Ja.
0: 32 jaar sinds een dag of twee. Plekje 5 op de dobbelsteen vandaag voor de jarige José, die vandaag 32 kaarsjes mag uitblazen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Hadden we José al gefeliciteerd?
2: Hadden we al gedaan. Ja. Maar dat
0: is alsnog José. Van harte gefeliciteerd.
2: Het is een memorabel gebeuren.
0: Morgen ben je 32 jaar en één dag. En dan mag je gewoon weer een liedje aanvragen voor de dobbelsteen. Ja. Maar gewoon iedere dag, dat is mooi. Hè? Straks, Hannelore met een onderzoekje.
3: Jazeker. Ben jij al winterklaar? En heb ik het niet over je tuin, maar over je huis. Je hoort zo wat heel veel mensen vergeten.
4: Mijn huis? Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
17: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: De dag begint zonnig, later meer bewolking. Vanavond regen, het wordt 21 graden gemiddeld. Hoe is onderweg, Jeroen?
2: 260 kilometer aan files, alles bij elkaar. Het staat echt helemaal vast in de Europoort, de Maasvlakte, Spijkenisse, Hellevoetsluis. Die omgeving door een ongeluk en de werkzaamheden bij de Zuurhofbrug. Als je de Maasvlakte op wil of af wil, op de A15 is dat. En een behoorlijke lange file nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht een half uur extra.
0: Het is 7:30 geweest op woensdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Werkgevers, de vakbonden en het kabinet praten vandaag in het Catshuis opnieuw over een sociaal akkoord. Het kabinet hoopt op afspraken over de economie en de sociale zekerheid nadat eerdere bezuinigingsplannen zijn geschrapt. Steeds meer werknemers vallen uit door mentale klachten. Dat meldt een verzuimspecialist in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen zitten steeds vaker maandenlang thuis met stress of een burn-out. Door een combinatie van hoge werkdruk en zorg thuis. In Rotterdam is een ambulance die met een patiënt op weg was naar het ziekenhuis achterop een auto gebotst. De ambulancemedewerker raakte daarbij gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij volgens de politie onder invloed was. En ben jij al winterklaar?
0: Oh, wacht even. Ja. Jeroen, wil je heel even de winterknop indrukken? Dat is die.
2: Oh, deze, ja, dat is deze. Ja, ik zag hem hier al zitten. Want hij was een beetje onder. Hij zat onder een laagje stof. Maar...
0: Ondergesneeuwd.
2: Ja. Ondergesneeuwd.
0: Logisch natuurlijk.
2: Ik ben wel benieuwd wat je nu gaat vertellen.
0: Stefan app net in de Radio 10 app. Ik denk de buitenkraan. De buitenkraan
19: ja, afsluiten. Ja, dat is het. Niet helemaal, dat valt volgens mij nog onder de categorie tuin. Hè. De tuin moeten we altijd winterklaar maken.
0: Dan gaan we gewoon even naar je luisteren.
19: Ik heb het over je huis. Maar liefst 2 op de 3 huiseigenaren moeten echt nog aan de bak, blijkt uit een peiling van de vereniging Eigen Huis. En dat is echt belangrijk om storingen en onveilige situaties te voorkomen. Ik heb het even uitgezocht. Dit zijn de 3 dingen die we blijkbaar massaal vergeten aan het begin van het stookseizoen, want daar draait het vooral om. Allereerst, check je rookmelders, maar zeker ook je koolmonoxidemelder als je een gasgestookte ketel hebt. Dat blijkt echt 70% van ons te vergeten.
0: Oké. Okay.
19: Nummer 2.
0: Waar zit hij eigenlijk, de koolmonoxidemeter?
19: Als het goed is, vlakbij je cv-ketel.
2: Onder de klep.
19: Nee,
2: ik weet het niet.
19: Dat hangt natuurlijk maar net van waar je hem hebt neergehangen.
0: Waar je hem hebt neergehangen.
2: Ja. Zelf. Ja.
19: Ja. Nummer 2, test je verwarming. Dat vergeet ook ruim 70% van ons. En je moet ook de waterdruk checken en de boel ontluchten.
0: Ja, precies, want het is altijd als je
2: cv dan
0: verwarming hebt.
19: Ja, precies.
0: Nou, op zich is het natuurlijk ook wel handig om je hele gezin te ontluchten. Maar doe dat dan wel even buiten.
2: Nee, maar het is goed dat je het zegt, want dat is precies wat je zegt. Ja. Je denkt er helemaal niet aan.
19: Ja, want dan wordt het straks ineens koud en dan denk je, oh my god, de boel werkt niet. En dan bellen we allemaal de monteur.
0: Het ontluchten.
19: Nee, ja, je moet dan volgens mij wat kraantjes openen.
2: Zo'n kraantje, welk kraantje? Ja, bij zo'n radiator, daar zitten van die kraantjes in. Dan kan je gewoon met een sleuteltje kan je dat opendraaien. Dan hoor je zo,
0: kom jij even langs bij mij dan?
2: Nee.
0: Ik wil het wel doen voor jou. Anders zoek je het gewoon even op.
19: En nummer 3, de ventilatie. Dus maak de roosters even schoon. En kijk dan ook meteen of de tochtstrips bij de ramen en deuren nog goed aansluiten. Want je wil weer niet per ongeluk ventileren, zeg maar.
0: Ja. Maar ik denk met dit soort dingen wel van, je komt er vanzelf achter. En dan los je het ook wel weer.
19: Ja, maar dat is vaak wel net te laat. En dan komt iedereen erachter en dan zit je in de kou.
2: En dat is dan altijd op vrijdagavond.
19: Ja, dat je denkt, het weekend.
0: En dan doe je net wat anders. Ik snap het.
20: Radio 10 staat op.
2: Wat een goede tip zo.
0: Dankjewel, Wiggo. Goedemorgen.

0: Ja, dit was natuurlijk met... ja. Cedar Garrett. God, met wie was het ook alweer? Wil je mij druk typen?
1: Je bent het aan het opzoeken. Maar dat is ook in principe jouw taak. Alfred van de Wees, sterregisseur van dit programma... die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
2: We komen erop terug.
3: Van de man had één hit, blijkbaar.
2: De tekst.
1: We weten niet wie we daar nog meer op horen... op die hit van de Jermaine Stewart.
3: Oh.
1: Ja, 1986. 60.
3: Is er dan iemand anders te horen?
1: Ja, ik hoorde toch ook duidelijk een beetje zo'n vrouw mee.
2: Vrouwenstem.
1: Ja, oh. Ja.
2: Of was het...
0: Taylor, zegt...
1: Taylor?
2: Taylor.
1: Maar goed, het is geen schande als je het niet weet.
2: Niet Tracy Chapman?
1: Nee. Nieuwe muziek. Op

0: Dit is een hele bekende uit de top 4000.
1: Oh, dit is mooi.
0: Ja, mooi hè? Ja. Nothing But Thieves. Staat toch ieder jaar heel erg hoog met Impossible. En dan met name deze versie met orkest. En onze vrienden hebben een nieuwe single. Die kwam afgelopen vrijdag uit. Het is weer een hitklassieker van de toekomst. Nieuw op de radar. Nothing But Thieves. Hun hit heet Number 5.

0: Intro Rally. Op deze hele mooie woensdagochtend.
1: Ja, dat is wel het waar, ja.
0: En die kan in principe alleen maar mooier worden. Hm. Nou, ja, kan ook minder mooi worden, maar we gaan er even vanuit dat the only way up is. Brigitte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, hallo.
0: Brigitte Scheven uit Woerden, jij gaat vandaag de Intro Rally spelen.
2: Ja.
0: En geen half werk vandaag, hè? Jij gaat gewoon voor de Grand Slam.
2: Ja, ik probeer het.
0: Ja, en het is je meer dan gegund, hoor, al die prijzen en die thermomok. Je gaat spelen met jaren 70 muziek?
2: Ja.
1: Alweer? Oké.
0: Ja, meer jaren 70. Ja, het is een leuke categorie, hoor. Nee. Wij houden ervan, Brigitte.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, ben je zenuwachtig of valt dat mee?
2: Ja, ik ben ontzettend zenuwachtig. Ja, maar hoe dat zal wel goed komen. Ja.
0: Gewoon even diep ademhalen. Zit of sta je?
2: Ik zit.
0: Misschien moet je even gaan staan, even diep ademhalen. En dan leg ik ondertussen de regels nog een keertje uit. We hebben 5 intro's, allemaal uit de jaren 70, van dat wil Brigitte. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Het gaat om de titel, artiest hoeft dus niet. En bij een fout antwoord, dan is het spel afgelopen.
2: Prima.
0: En ook bij 5 goede antwoorden. Daar gaan we even vanuit.
2: Ja.
0: Zit je inmiddels weer?
2: Ik zit weer.
0: Je klinkt super ontspannen. Dit gaat helemaal goed komen.
2: Ja.
0: Ja. Hier is de eerste van 10 seconden. Succes, hè?
2: Dank je. I Will Survive van Gloria Gaynor.
0: Daar speel je voor, Brigitte?
2: Ja.
0: Helemaal andermaal?
2: Ja.
0: I Will Survive van Gloria Gaynor.
1: Weet je het zeker?
2: Ja. Ja, hoor.
0: Oké.
1: Nou, jongens.
0: Het is wel snel afgelopen. Dat scheelt wel zenuwen. Dit was niet goed, lieverd.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, het was Never Can Say Goodbye. Wel van Gloria Gaynor.
2: Daar gaan we.
0: Ja, schat. En je hoeft je vanaf nu ook nergens meer zenuwachtig over te maken. Dat lucht toch ook wel op? Ja.
2: Maar ik vond het ook hartstikke leuk.
0: Ja, wij vonden het ook hartstikke leuk. Zullen we die andere nog even doen?
1: Ja, nog even horen. Ja.
0: Die van 8 seconden was deze geweest. Had je die geweten?
2: Nee.
0: 2 keer easy van Eagles. 6 seconden was deze geweest.
2: Nee, hoor.
0: Nou, dat vind ik ook een lastige.
2: Helemaal de kleur.
0: Ja, maar dat snap ik helemaal. Dat is vaak zo, hoor. Als het helemaal niet meer lukt, dan schiet je in een zwart gat. Dit was Ricky Don't Lose the Number van Steely Dan. 4 seconden was een van mijn favorieten uit de jaren 70. Ook zo'n top 4000 klassieker. Don't Fear the Reaper van de Blue Oyster Cult. En de laatste van 2 seconden was deze geweest, Brigitte.
2: Ja, die had ik geweten. Broer Springsteen.
0: Springsteen. Ja, en Boy Run, had je die toch goed gehad.
1: Ja.
0: Zit er eentje bij die we je kunnen aanbieden als het toch een soort van troostliedje?
2: Ja, doe die van Broer Springsteen.
0: Broer Springsteen gaan we voor je draaien. En lieve Brigitte, wij sturen je natuurlijk niet met leeg naar huis.
1: Want hij komt naar Woerden, want we vinden het aan de andere kant ook wel weer sneu. Die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger.
2: Oh, maar dat is ook hartstikke leuk.
0: Het is ook een hartstikke leuk ding. Brigitte, dankjewel dat je meedeed.
2: Bedankt.
0: En niet te lang.

0: nooit hebben, Brigitte. Oh, ja. Het zit erin. Het gaat je op een dag lukken, Brigitte. Dan ga je met die thermomok naar huis. Brigitte Schever deed vandaag mee aan de intro rally. Het heeft ons een fantastisch liedje opgeleverd. Born to Run van Bruce the Boss Springsteen. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Bepaalde dieren zorgen voor een ravage op een begraafplaats. Je hoort zo welke dieren.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer.

0: Kapp op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Het is 1 minuut over 8 op woensdagochtend. Hoog tijd om hierbij te praten over het laatste nieuws. Dit is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. Het COA zegt dat er anders steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel moeten wachten. Er zijn vooral te weinig opvangplekken doordat veel statushouders nog geen woning hebben gevonden, waardoor ze te lang in de opvang moeten blijven. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen. Dat zegt de verzuimspecialist in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. En een bizar beeld op een begraafplaats in de Limburgse Schinnen. Daar zijn meerdere graven omgewoeld. Volgens een man die het graf van zijn vrouw bezocht, is het heel heftig om te zien. De daders zijn wilde zwijnen die zoeken naar eten. De beesten hebben geen kisten blootgelegd, maar veel grafstenen staan wel schots en scheef. Volgens Regus en de L1 komt er een nieuw hek dat de zwijnen tegen moet houden. En dan het radioweer. In sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden.
12: De Radio 10 Verkeersdesk wordt bemand en bemest en bevrouwd door een heel enthousiast team onder leiding van Jeroen Kijkendevecht.
14: Hallo, goedemorgen lieve mensen. Dit is de actuele stand van zaken op de Nederlandse wegen. Het is een redelijk normale ochtendspits. Wel staat het helemaal vast rondom de Maasvlakte door een ongeluk en de werkzaamheden die daar zijn op de A15. Hou daar rekening mee. Ook wat ongelukken zorgen voor vertraging. Onder andere de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld sta je bijna een half uur in de file. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de A4 hier van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht en een kwartier vertraging.
12: Moeten we even koffie halen voor je team?
14: Voor mijn hele team? Nou,
15: het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei.

schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
13: Jan, Willem en Jeroen.
14: Ja, je hoeft niet te wachten op de wintertijd komend weekend. We zetten nu alvast de klok 39 jaar terug in de tijd met Johnny Hayes Jazz.
15: Radio 10. 463.

0: prachtige, want zo zegt hij zelf. Wie wil dat nou niet? Wat een mooie tijd is dit. Turn back the clock in gevoel en muziek. Johnny Has Jazz. Een hele goede morgen. Welkom op woensdag 7 oktober, dag 3 van de 80's Top 810. We zijn al bijna op de helft
1: met dit uur. Oi. Een partij grootheden uit de jaren 80. Dat hou je gewoon helemaal niet voor mogelijk. Wat dacht je van Tears for Fears, Rick Astley, Simply Red en U2? En dat allemaal in 1 uur voor hetzelfde geld.
0: Het is toch lekker, hè? Ja. Nu 2 artiesten met maar 1 notering in de lijst. Nee, dat klinkt zielig, maar ja, zij staan er in ieder geval in, hè?
1: Ja.
0: Zo kan je het ook zien. Ja. Het glas is half vol, zometeen Jim Diamond. En nu op 462, een nummer waar onder andere Frank Egging op heeft gestemd. Hij zegt erover, ik was stiekem een beetje verliefd op de zangeres van het nummer. Ach, nu niet meer verliefd. En het is ook geen geheim meer, Frank. Want nu weet heel Nederland het.
2: Ja,
0: je eerste celebrity crush, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Dus daarom heeft hij gestemd op Bow Wow Wow.
3: 80's Top 810, Radio 10. 462.

0: dit is gewoon een eerlijk nummer.
1: Kom ook rekenen op de stem van onder andere Patrick Niels en Joshua. I Should Have Known Better, Jim Diamond. Of Bow Wow Wow and Do You Wanna Hold Me. Frank Egging, je weet wel.
2: Ja, Frank Egging.
1: De zangeres, die app net. Ik was op tijd wakker, jongens. Gelukkig maar.
0: Oh, ja, juichen.
1: Ja, juichen. Stel je toch voor, weet je wel, dat je stemt op je celebrity crush. Die komt dan maar één keer in de lijst dat je hem net zo mist omdat je je verslaapt. Fijn dat je erbij was, Frank. Zometeen op 459 hoor je Dan Jericho met The Motive. Een nummer waar Co Rijkmans van zegt dat het zijn all-time favoriete jaren 80 plaat is.
2: En want welke lijst hij ook invult, of het nou de 80's top 810 of de top 4000 is, deze gaat er altijd als eerste in. Wat een waanzinnige plaat is dit, zegt hij. Een echte uit je dak plaat.
1: Nou, Co, ga er maar vast goed voor zitten, want hij komt er zometeen aan.
3: Die gaat juichen!
1: Ja, die gaat juichen, Louis.
2: Juichen langs de lijn, ja.
1: Eerst op 460 de Four Tops. Ja, ik krijg zo langzamerhand een beetje het idee dat de film Buster ons achtervolgt in deze lijst. Gisteren draaiden we natuurlijk Two Hearts van Phil Collins.
2: Oh ja.
1: Die heeft hij speciaal voor die film geschreven, waar hij zelf ook in acteert. En in welke film denk je dat deze zit?
2: Ik denk in de film Buster.
1: Je mag niet meer raden.
2: Ja.

0: en de Modif. Nou, er is niks aan de hand hoor. Dus Esther is gewoon heel blij. Die heeft met de Modif. Woe, zo blij nu. Groetjes van Esther. Nou Esther, wat fijn dat je geniet. Wij genieten ook met volle tuigen. Dan Jericho. In de Edis top 810 op 10. Op nummer 459. Zometeen hebben we Rick Astley. Daar heb ik ook zin in.
1: Het is toch echt een soort ongelooflijke... ja, bij een luxe hotel. Dat is het eigenlijk.
0: Het is een onbeperkt buffet. Gewoon all you can eat. Ja. Is zometeen het nieuws van 20:30. Wat zit erin, Hannelore?
2: Ken je de uitdrukking good night, don't let the bed bugs bite? Nou, voor scholier uit Enschede werd het één grote nachtmerrie.
3: Oh. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat. Babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
16: Oh nee, verzekering...
15: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
16: Oh, wil ik wel.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Alle Sik & Verf bestel je bij
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
0: Ja, vrienden, deze ochtend nog veel ruimte voor de zon. Later vandaag meer bewolking, vanavond regen bij een graad of 21 gemiddeld. In het zuiden wat warmer zelfs. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nog bijna 400 kilometer aan files, alles bij elkaar. En die drukte, het staat eigenlijk helemaal vast rondom de Maasvlakte op dit moment. Spijkenisse, Hellevoet, sluit die omgeving door een ongeluk en die kapotte brug op de A15. En de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar sta je ook in de file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-West een half uur extra. Daar was een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij.
0: En de laatste uurtjes van de ochtendshow genieten we lekker van de jaren 80. De Edis top 810. We gaan zo meteen door. En we praten hier natuurlijk ook bij over het laatste nieuws. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We moeten toch weer aan de warmtepomp. Het kabinet wil dat hybride warmtepompen vanaf 2029 de nieuwe standaard worden bij het vervangen van cv-ketels. Gewone gasgestookte ketels voldoen dan niet meer aan de norm. Volgens de woonminister is dat nodig om aan de klimaatdoelen te voldoen. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland groeit het aantal nieuwe gevallen binnen 20 jaar van 136 naar bijna 170.000 per jaar. Vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Het rondvaartschip De Festijn is weer terug in de haven van Breskens. Het schip liep gisteren vast op een zandplaat voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. De 75 opvarenden werden geëvacueerd. Door hoog water kwam het schip afgelopen nacht vanzelf los. En good night, don't let the bed bugs bite. Ja, dat dacht een examenklas uit Enschede ook toen ze op schoolreisje gingen naar Parijs. Hun werkweek werd één grote nachtmerrie. Want na 10 uur in een bus ploften ze neer in hun hotelkamer. Maar die kamers die zaten vol met beestjes.
0: Sorry.
2: Bedwantsen, om precies te zijn. Dat zijn kleine insecten die leven van bloed van mens en dier, en die beten gaan enorm jeuken. Alle kids zijn gevlucht naar de lobby van het hotel, en na een slapeloze nacht konden ze een dag later alweer naar huis. Hun ouders zijn boos, want die hadden vooraf al aan de bel getrokken met zorgen over de staat van het hotel, meldt het AD. De school gaat nu kijken hoe de kids en de ouders worden gecompenseerd, en ze kunnen de bagage professioneel laten reinigen.
0: Ja, die kijken natuurlijk ook even van tevoren op Zover of op een andere site.
2: Ja, je wil even weten waar je kind terecht komt natuurlijk. En die ouders dachten al...
0: 3,2, dat belooft niet heel veel goed. Ja. Rob Geus zou zeggen, ik word hier niet vrolijk van.
2: Oh, maar ik moet er niet aan denken. Ik voel het ook meteen kriebelen. Hebben jullie dat niet?
0: Ja, maar ik heb dat altijd met die beestjes inderdaad. Oh. Maar kijk, de andere kant is natuurlijk zo'n school. Ze willen natuurlijk ook niet te duur maken. Omdat je wilt natuurlijk dat alle leerlingen mee kunnen. En niet iedereen heeft zoveel geld over voor zo'n week.
2: Dat snap ik. Ja,
0: het meeste die gaat ook naar Engeland. En dan komt het toch gauw neer op €400 voor.
20: Ja, dat is de moeite.
0: Ja. Dat is wel mooi. Op school hebben ze dan wel het idee van, als je meer kwijt kan, dan kun je ook zeg maar meer betalen. En zodat dan andere huishoudens die misschien wat minder te besteden hebben.
20: Ja, dat is van
0: mooi. En zo wil je elkaar een beetje helpen.
2: Je gaat nu zeggen dat ze een upgrade kunnen krijgen.

0: nummer 457. Song The Seeds of Love van Tears for Fears. En één plekje hoger op
1: 456.
0: Ilo en de zangeres die de hoofdrol speelt in de gelijknamige film. Olivia Newton-John als Griekse muziekgodin in Xanadu.

0: is er wel eentje waar jij ook op zou kunnen stemmen, toch?
1: Zit nou sterker nog, ik moest er ineens aan denken toen ik deze hoorde. Ik dacht, wij hadden deze plaat vroeger. En op het laatst, zeg maar, in die uithaal van haar, sloeg die plaat altijd over. Dus ik hoorde, zeg maar, steeds die... Now that you're here. En dan was, dat zit er nog steeds in. Dat ik denk van, hé, hij loopt gewoon door.
0: Dat klopt niet.
1: Dat klopt niet. Ah, maar oh, lijfje.
0: Heb jij de film wel eens gezien, of niet? Xanadu?
1: Okay. Oh, nee.
0: Het is een muze van een kunstenaar. Ja, precies. Ja. Xanadu terugkijken. Ja. Kira heette ze daar.
1: Kira?
0: Ja, Kira. Voor Olivia Newton-John staat de deur hier altijd het wagenwijd open. Niet op een Kira, zo. We gaan naar de volgende. In de Edis Top 810, nummer 455. Man is too tight to mention van Simply Red. Een nummer dat Mick Hucknall op zijn lijf geschreven is. Toen hij 3 was, gingen zijn ouders uit elkaar. Hij is opgevoed door zijn vader. En ze hadden het niet breed. Sterker nog, geen nagel om aan de kont te krabben, zullen we maar zeggen. In de jeugd van Mick Hucknall. En dan is het best wel bijzonder dat hij doorbreekt met een liedje met deze titel. Ja. Man is too tight to mention. Geen makkelijke jeugd. En het is uiteindelijk goed gekomen, ook de relatie met zijn pa.

0: naam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: De prijs.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
6: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry, bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check Pas het zelf aan en door.
1: Een hele goede morgen. Het is 9 uur geweest. Het is tijd voor de headlines van het nieuws van deze woensdagochtend. Met onze Hannelore, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het kabinet wil dat de hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard wordt als een cv-ketel moet worden vervangen. Een gewone gasketel voldoet dan niet meer aan de nieuwe normen. Volgens woonminister Boekholt O'Sullivan is dat nodig om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet wil dat in 2050 alle gebouwen in Nederland worden verwarmd zonder gas. Wie een huis huurt in de vrije sector moet steeds dieper in de buidel tasten. Voor een gemiddelde huurwoning is nu bijna €1900 per maand nodig. Volgens experts stijgen de huurprijzen harder dan de inflatie en ook harder dan de prijzen van koopwoningen. De huurmarkt blijft krap door een tekort aan beschikbare woningen. En de Zweedse politie heeft een man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Agenten gingen af op een melding van een agressieve man die volgens Zweedse media een mes bij zich had. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man bij het paleis rondliep met het mes is nog niet duidelijk. En dan draait het in weer. De mist trekt op, maar kan op sommige plekken nog hardnekkig zijn. Verder veel zon vandaag, later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden.
1: De spits begint langzaam op te lossen. Wel nog steeds die enorme vertraging in de Europoort bij de Maasvlakte door een ongeluk en de kapotte brug. Alle wegen daar staan nog steeds behoorlijk vast. Ook de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar zijn de file tussen Naar de Vesting en het knooppunt Watergraafsmeer. Op de A9 bij Bijlmermeer is een ongeluk gebeurd. Veel mensen die nu aan het omrijden zijn en daardoor ook in de file komen tot aan de ring van Amsterdam. De A4 van Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen. Nu 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: boeking, salaris en rapportage.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: Bijbel.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Jeroen, kijk in de vechten.
16: Het komende uur heb ik voor je Billy Ocean. Die heeft een dringende oproep. We hebben een mooie eerbetoon aan Journey Kaagman. Maar eerst een aha-erlebnis.
17: Radio 10. 453.

0: 31 juli is ze overleden. 79 is ze geworden. Prachtig eerbetoon aan Journey Kaagman. Een vrouw die zoveel betekend heeft voor de popmuziek in Nederland. Ze leed al langer tijd aan de ziekte van Parkinson. En vandaag een mooi monumentje voor haar op 452. Earth and Fire and Weekend.
1: Het is top 810.
0: Het is dag 3 van de 80's top 810 op Radio 10. Later vandaag zijn we alweer over de helft van de lijst heen. Dat is altijd zo'n gek besefmoment. Zometeen de zwoele stem van Billy Ocean op nummer 450. Eerst een plekje hoger. Een IT-service-medewerker van de Universiteit van Dundee in Schotland. Ene Kevin Patterson, die helpt je daar als je problemen hebt met je printer. Of je internetverbinding weet veel. In de jaren 80 had hij een hele andere baan. Want toen was hij zanger bij Fiction Factory. Feels Like Heaven. Met de man die ondertussen 66 jaar oud is, maar nog steeds aan het werk is op die IT-afdeling. Die heeft de 80's top 810 glorieus gehaald op 451. Ja. 80's
1: top 810. Radio 10.
0: 451. Even bellen. Ja, met Jeroen Kijkervechten. Ik kan niet op internet.

hadden hem al twee keer eerder gehoord. En dit was nummer 3 voor Billy Ocean in de 80s top 810. Get out of my dreams, get into my car. Toen kon je dat nog gewoon zeggen in de jaren 80. Maakt allemaal niet uit, zonder consequenties. Door naar 449, daar vind je misschien wel de best geklede band van de hele lijst. De bandleden zullen niet worden opgepakt door de modepolitie. Strak in pak speelden ze de zalen plat in de jaren 80. Zo ook in Vredenburg in Utrecht in 1983. Jacqueline die was daar toen bij het optreden. En het heeft waanzinnige indruk op haar gemaakt, schrijft ze bij haar stemlijstje. Poison Arrow speelden ze daar ook die avond. Het was fantastisch. En mede dankzij jouw stem, Jacqueline, staat dat nummer weer in de lijst dit jaar. Poison Arrow ABC op nummer 449 in de 80s top 810 van Radio 10.

0: 448 is voor niemand minder dan Johnny Logan. En What's Another Year? Zometeen het nieuws van 9:30. Hannelore, wat zit erin zometeen?
1: Je zal maar een egel zijn. Dan ben je vooral in deze periode je leven niet zeker. Maar je hoort zo hoe jij heel simpel egels kunt redden.
0: Oké. Okay. Ik wou zeggen, heb je wel eens afgevraagd? Dus, oh, was ik maar een egel?
1: Nou ja, af en toe een beetje stekelig.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk tweede

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag.

0: plezier.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: De dag begint met zon, later meer bewolking en vanavond regen. Het wordt een graad of 21. Dan de ochtendspits deze woensdag. De files worden korter. Het is nog wel steeds druk bij de Maasvlakte en de Europoort. Rondom de A15 zijn wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Stadshart, een kwartier extra. Daar twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk. De A12 van Den Haag naar Utrecht. De stad uit. Vanaf het Malieveld tot aan het Prins Klausplein. Een half uur extra. Is daar een vrachtwagenlading glas verloren. Zijn twee rijstroken dicht. De A15 dan, die drukte bij de Maasvlakte richting de Europoort vanaf Brielen nog steeds 10 minuten extra. En de A27 Breda richting Utrecht. Tussen het knooppunt Gorkum en de afrit Lexmond. 20 minuten in de file door een ongeluk. Maakt het bijna 4 minuten over 9:30. Het belangrijkste nieuws, Hannelore, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Huiseigenaren die vanaf 2029 hun cv-ketel vervangen moeten een slimme hybride warmtepomp nemen. Het kabinet wil dat die de nieuwe standaard wordt. Er blijven uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor appartementen en monumenten. Kwaadaardige huidkanker kan over 20 jaar de meest voorkomende vorm van kanker zijn. Dat blijkt volgens het AD uit nieuwe cijfers. Experts maken zich vooral zorgen over tanmaxing, een trend waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk onbeschermd in de zon zitten. Rotterdam opent deze winter voor het eerst een permanente winteropvang voor dak- en thuislozen. Vanaf 1 november is in Overschie 5 maanden lang plek voor 150 mensen. En het maakt niet uit hoe koud het is. En het wordt steeds gevaarlijker voor egels in Nederland. Ieder jaar worden er naar schatting 135.000 doodgereden. Vooral jonge egels zijn in deze tijd de klos, want die gaan zelfstandig op pad en zijn volgens de egelbescherming nog onhandige hummels in het verkeer, meldt nu.nl. Wil je helpen? Nou, maak een klein gat onderin je schutting, zodat de egels dan van tuin naar tuin kunnen zonder de straat over te hoeven steken. Een soort egeltunneltje, zeg maar. En je helpt ze ook door veel bladeren in je tuin te laten liggen. En je kunt ze bijvoeren. Niet met melk, maar gewoon een bakje water of harde kattenbrokjes.
5: Kattenbrokjes, ja, dat vinden ze heel lekker. Ja oké. Okay. Nou, bedankt voor deze tips, Hannelore. Ja.
7: Het is top 810.
8: Jeroen, kijk in de vechten.
5: Met het komende half uur. Oh, een heerlijk buffetje voor je met Phil Collins, De Dijk. Maar nu eerst uit Duitsland de Spider Murphy Gang.
9: Radio 10. 447.

Nummer 446 is Phil Collins en One More Night. Hij heeft dit jaar bekendgemaakt dat hij niet meer gaat optreden. Werken aan muziek in zijn thuisstudio, dat is geen probleem. Maar optreden, nee, dat is allemaal te intensief. Dan hoop je het misschien nog voor One More Night, maar dat gaat niet meer voor Phil. Nou, we kunnen genieten van zijn muziek natuurlijk in een lijst als deze. Voor Phil Collins wordt hij een hele andere taal dan het Engels en het Nederlands, waar het overgrote deel van de top ethisch uit bestaat. Het Duits is mede dankzij onder andere Nena en Peter Schilling en de Spidey Murphy Gang de derde taal in de lijst. En als je houdt van turven, er staan 6 liedjes in de top ethisch die helemaal in het Duits worden gezongen. Terug dan

Hugo van der Kamp die zit in Zwolle lekker te luisteren naar Radio 10. Die zal hartstikke blij zijn, want hij heeft zowel op 10cc Feel the Love als op Bananarama met Robert De Niro's Waiting gestemd. En je hoorde ze achter elkaar op nummer 445 en 444. Martijn Kolkman is ondertussen binnen, dat is even goed om te weten. En die gaat zo meteen verder met de lijst. Eerst op nummer 443, De Dijk en Bloedend Hart.

0: Kinky's Top 810.
1: Radio 10.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Offerte, check. Nieuw leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
12: Greets. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Soms zul je zeggen...
18: Jij bent mijn rots in de branding.
17: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
19: Alle verf super voordelig.
20: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
26: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Radio 10.
0: 80. Die muziek uit de jaren 80. Stuk voor stuk omhelzingen en mooie herinneringen, schrijft Jacques via de app van Radio 10. Er komen er meer bij, zo meteen de Cutting Crew, na het laatste nieuws met Nicolas Ruijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet wil het tegenwerken van terugkeer door uitgeprocedeerde asielzoekers strafbaar maken. In een nieuw wetsvoorstel staat dat mensen die hun uitzetting actief tegenwerken, bijvoorbeeld door verkeerde informatie te geven of niet meewerken aan reisdocumenten, uiteindelijk een celstraf kunnen krijgen. Kwaadaardige huidkanker kan over 20 jaar de meest voorkomende vorm van kanker zijn. Dat blijkt volgens de AD uit nieuwe cijfers. Experts maken zich vooral zorgen over tanmaxing. Dat is een trend waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk onbeschermd in de zon zitten om zo bruin mogelijk te worden. Wie een huis huurt in de vrije sector moet steeds dieper in de buidel tasten. Voor een gemiddelde huurwoning is nu bijna €1.900 per maand nodig. Volgens experts stijgen de huurprijzen harder dan de inflatie en ook harder dan de prijzen van koopwoningen. De huurmarkt blijft krap door een tekort aan beschikbare woningen. En in Amsterdam-Osdorp is opnieuw een explosie geweest bij een appartementencomplex. Het gaat om hetzelfde gebouw dat 2 weken geleden ook al doelwit was. Door de ontploffing raakte een brievenbus en een geparkeerde auto. Die liepen schade op. Niemand raakte gewond. De politie kijkt of er een verband is met eerdere ontploffingen. Het Radio 10 weer nog. De mist, die trekt op, maar op sommige plekken kan die nog best hardnekkig zijn. Verder veel zon, later vanuit het zuidwesten regen. En dat bij 20 tot 25 graden.
0: Frits Meister met 9 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, 12 minuten. A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug, 14. En de A59 Zonzeel-Oss voor Hoijpolder, een vertraging van 10 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
27: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
31: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
30: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
32: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
33: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
34: Vaarwel, zal hier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
35: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
36: Slecht plan.
35: Nee, dan zonneplan.
37: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
36: Goed plan, zonneplan.
38: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: het een tikje anders doet.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

mee te hebben, denk ik, in plaats van de scooters. Op plek 441 in de ethisch op 810. En hiermee is om 13 minuten over 10 de dag van Miranda Kerstens helemaal gemaakt. Want zij zette de wens van Erik van der Hof vorige week in haar stemlijst tijdens de stemweek. Ze schreef er ook bij: ik word altijd vrolijk als ik het nummer hoor. Ik kan het helemaal meezingen. Het was in de tijd dat in de popfoto alle teksten nog werden afgedrukt. En de popfoto was zo'n blad een beetje vergelijkbaar met de hitkrant. Een hele goede morgen, 13 minuten over 10 op de helft van de week. Dus ook bijna op de helft van de ethisch top 810. Maar het mooie is, je hebt er nog 440 te goed. En wil je weten welke er komen, kijk dan even op radio10.nl voor de complete lijst. Joan Jett houdt van rock'n'roll, maar ook van dieren. En misschien heb je afgelopen zondag tijdens de dierendag ook het speklapje wel even overgeslagen. Voor Joan is het iedere dag eet geen dierendag. In het bijzonder strijdt ze tegen het racisme van dieren. Dat we onderscheid maken tussen soorten. We zijn gek op honden, katten, paarden, alpaca's, maar minder op vleermuizen en spinnen. Moet ik er wel bij zeggen dat mijn katten juist thuis alle spinnen en kleine beestjes opeten. En ik vind het eigenlijk wel heel handig. Het houdt het huis ook een beetje schoon. Goed,

rock'n'roll dit jaar op 439 in de lijst. En vorige week maakte hij nog kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Een groot feest met alleen maar Nederpopartiesten van de jaren 80. Op 12 december in Amsterdam. En een van die artiesten is Nol Havens van VOF de Kunst. Het mooie is, ik weet niet of je het weet, maar je kan Nol tegenwoordig boeken voor een huiskamerconcert. Dan komt hij bij je langs. Zit je samen in de kamer en de stereo staat aan. Hij heeft in zijn agenda nog een paar plekken vrij. Dus mocht je bijvoorbeeld denken, ik ken een Suzanne of ik wil een feestje voor een Suzanne organiseren. Je zou hem altijd kunnen boeken. Of zometeen gewoon lekker horen in de ethische 810. Hij komt er namelijk aan. Eerst gaan we naar een van de favorieten van Benjamin Knoop. Die heeft vorige week de knopen doorgehakt bij het stemmen voor deze lijst. En bij de nummers heeft hij ook bijvoorbeeld een motivatie gezegd. Over dit nummer zegt hij: erg ondergewaardeerde zangeres helaas. Ze heeft een dijk van een stem en ze is tenminste echt. Cyndi Lauper gaat het om. Haar True Colors uit 1986.

0: de Rijn. En toen heb ik mijn LP laten signeren. Groeten van Suzanne. En de foto erbij inderdaad, wat grappig zeg. VOF de Kunst in de ethisch top 810 op Radio 10. Met zometeen een liedje waar ook twee vrienden van Friends niet helemaal uitkwamen.
1: I found in you my endless love.
0: Jouw poging zometeen.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Zoveel Deals Bijbel.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Het is top 810.
12: Martijn Kolkman. Mist en zon vanmorgen. Vanmiddag vanuit het zuidwesten regen. Temperatuur maximaal 25 graden vandaag. En The Way You Make Me Feel van Michael Jackson hoor je nu.
13: Radio 10. 436.

0: Diana Ross samen met Lionel Richie. Endless Love op 435 in de 80's top 810. Ja, het is een van de moeilijkste nummers om te zingen. Zeker in je eentje, maar twee stemmen bij elkaar. Zelfs twee vrienden uit de serie Friends hadden daar echt wel een beetje problemen mee.
1: I found in you my endless love.
0: Morgen, de Radio 10 staat aan. Ja, de 80, ja, zo is genoeg geweest. De 80 stop 810. Het is dag nummer 3. En ik ga even naar collega Nicola Ruijs. Ook goedemorgen. Heb jij wel eens ja gezegd tegen iets waarvan je dacht, oh, ik weet eigenlijk niet precies wat het is?
2: Ja, zeker. Ik ben jaren geleden als student. Toen had ik een grote mond. Ik zei, kan wel drummen. Toen zei iemand, oh, dan mag je morgen komen optreden bij ons. En kon helemaal niet drummen. Dus ik heb heel snel de basis geleerd en toch gedaan. Je had erbij moeten zijn, deze afgang.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ik heb wel eens ja gezegd tegen een bootcamp. Dat ik dacht, ah, ik kan wel even mee met die maat van mij. En dan stond ik daar en denk, oh, deze gasten zijn wel heel erg getraind. Die zag dat natuurlijk. Je hebt ook acteur Kevin Bacon. Die zei ja tegen een film, maar besefte zich pas later dat het om een dansfilm ging. Gelukkig was hij soepel in de heupen en werd hij eigenlijk onsterfelijk met zijn rol in de film. Tegenwoordig kan je het dansje wat hij deed ook zelf leren. Het staat er overal online, op alle tutorials kan je online wel vinden. Mocht je het dansje zelf willen leren, ik heb een paar tips voor je. Stap een paar stappen naar rechts, dan een paar stappen naar links. Beetje je hielen en tenen op de grond tikken, dan een kwartslag draaien en dan vervolgens herhaal je de hele boel nog een keer. Succes. Ik zou knollebolletjes gewoon doen naar links en rechts, veel makkelijker. Kenny Loggins, Footloose op 434 in de 80's op 810. Natuurlijk op je.

0: ook meteen de last time. Het is de enige notering voor haar in de 80s top 810. En daarvoor Footloose van Kenny Loggins. Favorietje van Yolanda Vertoon. Ze stuurt yes, Footloose op Radio 10. Michael is er ook weer bij.
1: Een hele goede morgen, meneer Koopman. Ik ben weer van de partij. Groetjes.
0: Ja, wij ook. Hartstikke gezellig. Dan een favoriet van Jeffrey Rabau, Mikko Palo en Janette Haar. Die stonden allemaal op Nene Cherry en Buffalo Stance op
2: 432. Scratching and give me a beat.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Onderweg naar de betere helft van de week. Zometeen gaan we feesten, dansen en lol hebben. En ook Coolin' the Gang hoor je. Maar eerst gaan we naar Nicola Ruijs en die heeft goed nieuws over Paarse Vrijdag. Nico, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, dat klopt. Steeds meer basisscholen doen namelijk mee aan Paarse Vrijdag, meldt het AD. Leerlingen en leraren dragen dan paars om te laten zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht op wie je verliefd wordt. Volgens belangenorganisatie COC blijft de belangstelling dus groot. Maar tegelijkertijd zijn er zorgen, want homoseksualiteit wordt onder jongeren steeds minder geaccepteerd. Een steeds grotere groep staat er volgens de organisatie niet meer positief tegenover. Een 250.000 oud-studenten gaat volgend jaar meer rente betalen over de studieschuld. Wie binnen 15 jaar moet terugbetalen, betaalt straks 3,28%. Dat is bijna een procentpunt meer dan nu. Bij een aflostermijn van 35 jaar stijgt de rente naar 2,7%. De verhoging geldt alleen als je rentevaste periode afloopt of als je dit jaar voor het laatst een studielening kreeg. Een chaos in het centrum van Schiedam. Daar staat een complete winkelstraat onder water na het knappen van een hoofdleiding. Op sommige plekken staat het water 20 centimeter hoog en stroomt het winkels binnen, meldt Omroep Rijnmond. Eigenaren van panden in de Hoogstraat moeten wachten tot de brandweer het water heeft weg kunnen pompen. En hoe lang dat allemaal gaat duren, dat is niet bekend. En de verkeersborden die 30 km per uur aangeven in Amsterdam, die blijken nogal kwetsbaar, meldt de Telegraaf. Ja, ze zijn in het kader van de duurzaamheid dus niet gemaakt van aluminium, zoals normaal, maar van hennepvezels en hars. Maar ja, ze kunnen niet zo goed tegen de elementen. Volgens de Amsterdamse partij Denk kun je sommige borden zelfs kapot knijpen als ze nat zijn. De partij trekt daarom aan de bel over de staat van de verkeersborden.
2: Hennepvezels past ook wel bij Amsterdam natuurlijk.
3: Zo is het ook. Ja, absoluut waar. Absoluut. Ja, en is het weer waar de borden zich zorgen over moeten maken? Nou, vandaag nog niet. Flink wat zon, warm voor oktober. 20 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. Maar vanmiddag van het westen uit meer bewolking. Vanavond dan gaat het regenen en morgen helemaal. Dan is het een stuk koeler met 15 graden en buien.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
10: Dit bericht is voor Everybody. De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
11: Oeps, I did.
10: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
0: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
18: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Martijn Koopman. Al het moois uit de jaren 80. Sade zometeen. Wang Tjoen komt eraan. Maar eerst disco. Cool in the gang. Dit is Get Down.

0: Denzel Days van Wang Chung. En dat Wang Chung, dat betekent zoveel als feesten, dansen en lol hebben. En dat slaat er gelijk op een nummer op wat ervoor stond. Cool in the Gang met Get Down On It op 431 in de 80s op 810. Een hele goede morgen. Het is woensdag. Over een kleine 50 minuten gaat de week door midden en zitten we aan de betere kant van de week. En vandaag en morgen hoor je nog van 8 uur 's morgens tot middernacht het lekkerste uit de jaren 80. En vrijdagmorgen beginnen we al om 6 uur. En krijg je de ontknoping net voor 7 uur bij collega Gijs Staverman. En ben je nou benieuwd wat je nog gaat horen? Kijk dan even op radio10.nl. Ik kan in ieder geval verklappen dat voor de ontknoping je nog 2 keer Ultrafox gaat horen. Zometeen met Dancing with Tears in My Eyes. En op de finale vrijdag ook nog die andere hele bekende over die stad. Over Wenen inderdaad, Vienna. En dan Max Verstappen heeft sinds afgelopen weekend, nadat hij zijn eerste overwinning van het seizoen behaalde, een nieuwe bijnaam, de Intimidator. En zijn collega/concurrent Carlos Sainz dankt zijn bijnaam aan een grote hit uit de jaren 80. Nadat hij in 2019 de Grand Prix van Engeland won, begon hij over de boordradio te zingen en daar is hij nooit meer mee gestopt. En wat zong hij dan nou dit?
1: Who's up there, Vader? Who's up there, Vader? Tom, do you know what that was? That was the smooth operator. Smooth operation.
2: Carlos, check the radio. We seem to have picked up some dodgy music channel again.
0: Zijn bijnaam is sindsdien Smooth Operator. Het origineel heeft de lijst gehaald op 429. Dit is Sade en dus Smooth Operator.

Ultra Fox en het prachtige Dancing with Tears in My Eyes op 428 in de 80's top 810. Eerder deze zomer kon je tickets van 10 winnen voor UB40 15 december in Ahoy in Rotterdam. Het mooie is, we hebben er nog een paar liggen en binnenkort maak je opnieuw kans op tickets van 10 voor UB40. De band staat 9 keer in de lijst. Je hoort ze zo meteen samen met Chrissy Hynde op 426. I Got You Babe komt eraan. Maar eerst op de laatste zomerse dag van het jaar, om het zo maar te zeggen, de Miami Sound Machine. Dit is Bad Boy op 427.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Top 810. Martijn Kolkman.
15: Met zometeen een hartverwarmend verhaal over Michael McDonald. Je hoort hem ook. Maar eerst gaan we naar de favoriet van Monique. Zij ging

0: gehoord, maar sommige verhalen zijn zo hartverwarmend dat je ze niet vaak genoeg kunt horen. Michael McDonald stond op zijn 14-jarige leeftijd een zoon af ter adoptie. En die baby is inmiddels een bijna 60-jarige man en die was toch nieuwsgierig naar zijn biologische ouders. Hij ging zoeken en hij vond ze. Maar tijdens een telefoongesprek met Michael McDonald, zijn biologische vader, had hij nog geen idee dat het om dé Michael McDonald ging. Totdat hij vroeg, pa, wat doe je eigenlijk?
1: I said, so, tell me about yourself, what do you do? And so he said, well, I'm a musician. And he went on to tell me that in fact, looks like we'll be touring this summer and we'll be stopping in St. Louis. And then I finally said, are you Michael McDonald? And he said, yeah, I'm afraid so.
0: Voelt toch een beetje als een hele goede film. Zo'n waargebeurde tranentrekker die je vroeger op woensdagavond keek met de hele familie. 80's top 810, zometeen de Rolling Stones voor je. Maar eerst de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love op 423.

hebben ze allemaal wel, hè. Vrienden die te laat komen. Rolling Stones en Wedding on a Friend op 422. Maar uit onderzoek blijkt dat laatkomers de tijd die ze nodig hebben om ergens te komen altijd volledig verkeerd inschatten. Vaak zitten ze er maar liefst 40% naast. Dus dan denk je dat het een kwartierfiets is, maar dan is het 25 minuten. Maar ik weet bijvoorbeeld ook, mijn ouders zijn altijd te vroeg. Hè. Dan zeg ik altijd, mam, het begint om 6:30. Want ze komen altijd een kwartier te vroeg bijvoorbeeld. Maar ik heb ook vrienden die komen altijd standaard een uur te laat. En dan zeg ik altijd dat het een uur eerder begint. En dan zijn ze op tijd. Tipje van mij, om het zo maar even te zeggen. Edie, stop 810 bij Radio 10. Katja Gugu was not too late, maar wel too shy. 421.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
16: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
20: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
23: Balen zeg. Koffie.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Woensdagmiddag, ja, daar is hij hoor.
1: Zaagmans,
0: ja.
1: Om de week door midden te zagen.
0: Hartstikke mooi. Zometeen voor alle stoners de nummer 420 in de lijst. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede middag.
2: Goedemiddag. In het Catshuis in Den Haag zitten de vakbonden en werkgevers eindelijk om tafel met het kabinet. De bonden wilden lange tijd niet praten omdat er plannen waren om te bezuinigen op de uitkeringen. De bedoeling is nu om een sociaal akkoord te sluiten. Maar de bonden en werkgevers hebben geen haast. Ze willen het vooral zorgvuldig doen. Jongeren geven nu al weken overlast in het centrum van Hogeveen in Drenthe. En de burgemeester die is er nu wel klaar mee. Jongeren rijden rondjes op fatbikes, vallen mensen lastig en steken vuurwerk af. Gisteravond nog werden 5 arrestaties verricht in Hogeveen. De burgemeester wil nu dat ouders beter op hun kinderen letten. Het OM verdenkt 2 jonge mannen ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen die in Amsterdam mislukte. Justitie denkt dat de 2 zijn ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. En het zijn mooie dagen voor de liefhebber van bijzondere bloemen. In de Leidse Horten staat namelijk de zeldzame penisplant in bloei. Die heeft de vorm van, je raadt het waarschijnlijk al, een penis en verspreidt een smerige geur die aan rottend vlees doet denken. Daarmee lokt de plant vliegen die voor de bestuiving moeten zorgen. Wie de plant nog wil zien en geen problemen heeft met een beetje stank, die moet snel zijn. De bloei duurt namelijk maar 2 dagen. Het Radio 10 weer, veel zon tot de avond, droog op veel plekken, meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs zomers 25 graden.
0: 1 vertraging gebeld door Flitsmeister A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Barendrecht. Staat een vrachtauto met pannen, vertraging 5 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Deze

0: of in de AH-app.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Soms zul je zeggen...
6: Mam, jij bent de beste.
5: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis. Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
20: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Martijn Kolkman.
22: Deze week de grootste hits uit de jaren 80. Zo met Madonna voor je. Matthew Waller komt eraan. Maar eerst de 420. Dit is Blondie.
23: Radio 10. 420.

Last Ride op 419. En de 420 van de lijst was Blondie met Call Me uit 1980. Al het moois uit de jaren 80, dag 3 van de 80's top 810... met Martijn hier op de plek van Jeroen. Het is 12 minuten over 12, dus mocht je net aan het lunchen zijn... eet smakelijk, lekker genieten van je bammetjes. Ik heb ook even gekeken wat de sterren uit de jaren 80 als lunch nemen. Madonna bijvoorbeeld eet over het algemeen heel erg gezond... macrobiotisch zelfs. Dat betekent veel vezels, groenten en vis. Maar ze houdt ook van popcorn. Dat vindt ze namelijk het allerlekkerst. En Billy Joel, ja, die gaat voor een roast beef sandwich. Gewoon een hamburgerbroodje, een paar plakken rosbief, barbecue saus... en als het even kan, gesmolten kaas met wat koolsla. Wel even dooreten, jullie. Er moet namelijk wel opgetreden worden. Billy Joel hoor je zo meteen na Madonna.

0: Ja, goed om te weten. We Didn't Start a Fire. Dat was Billy Joel. Hij is een groot fan van motoren en zij heeft een privécollectie van zo'n 70 stuks. En die worden volgende maand allemaal geveild, mocht je interesse hebben. Ze moeten tussen de 10 en 35.000 dollar per stuk gaan opleveren. En bij veiling gaat het meestal wel iets omhoog. Het geld gaat naar de stichting The Joel Foundation, waarmee hij onder andere muziekonderwijs steunt. Bij deze ben je helemaal op de hoogte. Je hoort hem op 417 in de 80's Top 810 op Radio 10. Goedemiddag, Chris.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eet smakelijk, jongen, tijdens de lunch.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat zit er op jouw bammetje vandaag?
1: Ik heb een snijworst, ik heb leverworst en ik heb bruine suiker. Ja, met boter erop. Een beetje jeugdsentiment. Ik kreeg altijd bij mijn opa.
0: Ja, dat is ook een beetje jaren 80 natuurlijk. Je zit helemaal in het thema, wat lekker, wat goed. En je had vorige week ook gestemd tijdens de stemweek op je favorieten. Ik zat even door jouw lijstje te bladeren, maar we gaan er eentje doen in de Nederlandse taal. Heb je een idee?
1: Dan denk ik toontje lager misschien.
0: Ja, het is helemaal goed. Zoveel te doen.
1: En meestal gaat het altijd over liefde, maar dit gaat niet echt over liefde, zou ik zeggen. Dus ook wel een keer iets apart.
0: Een keer wat anders, inderdaad. Ja. Het was 1983. Mede dankzij jouw stem hebben ze de lijst gehaald op 400.

0: Dus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Top 810. Martijn Kolkman.
2: Zometeen hoor je een nummer die je te danken hebt aan Stanley Visser. Die heeft er namelijk opgestemd. Maar eerst op 414 de Pointer Sisters. En I'm so excited. Radio 10.
3: 414.

This Be Love van Van Halen. Ja, die heeft Stanley Visser vorige week op nummer 1 gezet in zijn stemlijst voor de ethische top 810. Sinds 1978 ben ik fan van de band. Het blijft geweldig om naar te luisteren. En Eddie, de beste gitarist ooit, is veel te vroeg heen gegaan. Ook alweer 6 jaar geleden. Nou, Stanley, daar kan ik niks tegen inbrengen. Ik hoop dat je genoten hebt van de nummer 413. En daarvoor de Pointer Sisters, I'm So Excited, op 414 in de lijst. Even een vraagje. Zou jij nog de weg kunnen vinden zonder navigatie in de auto? Gewoon weer lekker ouderwets met de kaart op schoot. En dan met je partner ernaast, top 810. Sinds 1978 ben ik fan van de band. Het blijft geweldig om naar te luisteren. En Eddie, de beste gitarist ooit, is veel te vroeg heen gegaan. Ook alweer 6 jaar geleden. Nou, stel je, daar kan ik niks tegen inbrengen. Ik hoop dat je genoten hebt van de nummer 413. En daarvoor de Pointer Sisters, I'm So Excited, op 414 in de lijst. Even een vraagje. Zou jij nog de

0: Daarop werd gestemd door onder andere Karin Hertzenberg, Yvonne Smits, Eddie Heijen, maar ook Olaf Roeleveld. Hij zegt de ultieme One Day Fly. Hij heeft de lijst gehaald op 411 in de 80's. Top 810 deze week op Radio 10, dag 3. Neem je de hele week mee door dat mooie decennium. En we hadden het ook over navigeren zonder navigatie tegenwoordig aan boord. Bart stuurt nog, ja, ik kan het zeker goed doen zonder TomTom. En de verkeersinformatie, daar maak ik handig gebruik van. Gwendolina schrijft, mijn telefoon werkt helaas niet zonder wifi. Maar ik schrijf dan thuis even op waar ik heen moet. En dan kijk ik of er files of wegafsluitingen zijn. En dan lukt het prima. En ook Heijn schrijft, ik kan het prima zonder navigatie. Gewoon, als je naar Amersfoort moet, dan volg je gewoon de borden Amersfoort. Dan kom je er vanzelf. Ik moet zeggen, met die app, ik zit er nog wel eens naast hoor. Dan zit ik niet op te letten, dan heb ik de afslag weer gemist. Wat overkomt de beste, zullen we maar zeggen. Zometeen neemt Edwin het stokje over met nog meer muziek uit de jaren 80. En totdat Edwin hier is, hoor je Tony Esposito en Papa Chico op
1: 410.

0: De 80's Top 810.
1: Radio 10.
0: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl.

0: schilder en keukenspecialist.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Radio. Je bent beland in het midden van de week en we zitten in het midden van de Edis op 810. Klopt weer als een bus, ook wel eens lekker. En hoe zit het met het nieuws? Nicola Ruijs.
12: Goedemiddag. Tevreden gezicht op het Catshuis in Den Haag na het eerste overleg van het kabinet met de bonden en werkgevers, die ook wel de sociale partners worden genoemd. Het was een goed gesprek, aldus premier Jetten. Ze moeten het de komende maanden gaan hebben over uitkeringen. Het kabinet ziet na stakingen af van bezuinigingen, maar aan het systeem moet wel nog het een en ander gesleuteld gaan worden. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner. Zij worden geëerd voor een onderzoek naar gespiegelde moleculen. Als moleculen één kant opgedraaid zijn, werken ze anders dan als ze gespiegeld zijn. Zo kan een geneesmiddel bijvoorbeeld helpen tegen hoest, terwijl die andersom gespiegeld juist werkt als een pijnstiller. Er zijn dit voorjaar zeker 56 wolfjes geboren in ons land. De meeste in Gelderland, 37 stuks waren het daar. En in Drenthe zijn 13 welpen geteld. In Utrecht 6. Die zijn allemaal gezien op wildcamera's. Het wolvenmeldpunt heeft nog niet van alle leefgebieden info binnen, dus er kunnen nog meer jongeren zijn geboren. En een mooi verhaal. Een Britse avonturier die 28 jaar geleden aan een wandeling rond de wereld begon, is weer in zijn thuisland aangekomen. De afgelopen dagen is hij daar vanuit Frankrijk heen gezwommen. De man, ooit parachutist in het Britse leger, begon in november 1988 aan zijn tocht. Dat deed hij in Chili na een avondje in de kroeg en een weddenschap. En hij zei ook, hij gaat de hele wereld rondlopen, maar mocht geen gemotoriseerde transportmiddelen gebruiken.
13: Nee, joh.
12: 28 jaar later is hij weer terug in zijn thuisland. Geweldig.
11: Welkom home.
12: Ja, absoluut. Het weer, een laatste mooie nazomerdag. Veel zon tot de avond droog. Op veel plekken is het meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs zomers met 25 graden.
11: Dankjewel. De files dan. 6 op dit moment. En dit zijn de 3 met de meeste vertragingstijd op dit moment. A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht, 9 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor de Volkerakbrug, 8. En de laatste op de A67 Turnhout-Venlo voor Zomeren. Daar ben je door rommel op de weg 13 minuten kwijt.
14: Even bollen met
0: Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei doei!
14: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Live happy.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Edwin Diergaarden.
4: Goedemiddag.

0: En dat was de eerste van twee stuks voor Chicago.
1: Het is top 810.
0: Hard to say I'm sorry op 408. Die andere, dat is Your Inspiration. Die heb je nog te goed, want die kom je tegen op 306. Goedemiddag, je zit echt midden in de Edis op 810 bij Radio 10. Gezellig dat je erbij bent. De helft zit erop, maar aangezien het glas beter half vol kan zitten dan half leeg. We hebben dus de helft ook nog te gaan. Met zometeen een van de 8 noteringen van Whitney Houston. Wet, wet, wet komt eraan. En een band waarbij fans al jaren hopen dat er eindelijk eens een reunie komt. En er is goed nieuws, er gloort misschien wat hoop voor. Maar eerst heb ik een groep voor je die is opgericht in Groot-Brittannië, maar die toch een Amerikaanse plaatsnaam als groepsnaam heeft. Dat heeft alles te maken met de geboorteplaats van de tweelingbroers David en Michael Milliner, die in deze notering een ode brengen aan hun soul- en Motown-helden. Tel maar mee wie er allemaal opgeroemd worden. Ik geef in ieder geval alvast één klein voorzetje. Aretha Franklin en Elvis, die komen sowieso voorbij. Ik heb het over de Pasadena's. Dit is Tribute. Ride On op 407 in de Edis op 810 bij Radio 10.

0: As Long As You Follow. Op 406 was dat Fleetwood Mac.
1: De 80's top 810.
0: En er is goed nieuws voor fans van de band die stiekem hopen dat er nog eens een reunie komt van Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham heeft onlangs verteld in een interview dat de relatie tussen de bandleden is verbeterd. Verbeterd dan tussen aanhalingstekens, denk ik. Het heeft alles te maken met een docu over Fleetwood Mac die begin komend jaar moet verschijnen. Het is volgend jaar ook exact 50 jaar geleden dat hun meest succesvolle en legendarische album Rumours uit is gekomen natuurlijk. En ja, de leden van de band die hadden bij tijd en wijle nog meer ruzie dan elkaar, met elkaar dan de broers van Oasis. Maar ook die zijn weer bij elkaar gekomen, dus wellicht is er nog hoop. In het vervolg van de 80's Top 810 hoor je van Fleetwood Mac nog Everywhere, Sarah en Little Lies voorbij komen. En laten we dan maar hopen dat dit geen Little Lie was van Lindsey Buckingham. De 80's Top 810 dendert lekker door met nu de vierde van 8 noteringen voor Whitney Houston. Op 405 hoor je in de lijst Love Will Save the Day.

ideale muziek voor in een wachtkamer. Of een winkelcentrum, of een kantoor, of gewoon bij je thuis. De hits van de Edis op 810 met op 404 Sweet Surrender. Je hoorde Wet, Wet, Wet. En zometeen hier, de meest genoteerde artiest in de lijst. Wie is het ook alweer? Ik vertel het je zo.

0: voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit.

0: zit vol speelplezier.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Edwin Diergaarde.
2: Zo direct ga je onder de wapenen, maar eerst kom je niet uit onder Paul McCartney en de meest genoteerde artiest in de lijst. Michael Jackson, dit is CCC. Radio 10.
3: 403.

Een stukje Holland Glory in de 80's, top 810 bij Radio 10. You're in the Army Now wordt geschreven natuurlijk door Rob en Ferdy Bolland. Maar het wordt naar de top gezongen door de mannen van Status Quo. Jullie zijn op 402 in de lijst met het allermooiste uit de jaren 80. En Status Quo is officieel niet meer, maar gitarist Francis Rossi kan het niet laten. Hij toert momenteel over de wereld met muziek van zichzelf en van de band. Dit jaar was hij nog te zien in Groningen, Utrecht en Eindhoven. En dat hebben de snackbars geweten. Hij is namelijk dol op onze vriend en laat geen bezoek voorbij gaan zonder onze chips te verorberen. En ik zal hem namelijk niet vragen of het friet of patat is, hè? Die discussie gaan we nu niet voeren. De top 80's, de 102 in de lijst met het allermooiste uit de jaren 80. En Status Quo is officieel niet meer, maar gitarist Francis Rossi kan het niet laten. Hij toert momenteel over de wereld met muziek van zichzelf en van de band. Dit jaar was hij nog te zien in Groningen.

Met Head Over Heels van Tears for Fears op nummer 400. En er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat mensen de mooiste stemklank vinden. Vrouwen zoeken in een man een lage, warme baritonbas. En mannen zijn dan weer op zoek naar een niet hogere, heldere stem. Dat waren

0: 90's Top 810.
1: Radio 10.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, 2e halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
23: De vriendelijke special.
0: specialist.
1: De dikke tienen van Nieuwenhuizen, die zijn er volgende week weer. We houden ons deze week alleen maar bezig met de dikke hits uit de 80's. Zo weer verder. Eerst het nieuws, dat krijg je van... Hoe heet je ook alweer? Nicola Ruijs.
16: Nicola Ruijs ben ik, ja. Nou, Chris, dankjewel, Erwin. Op het Markermeer bij Lelystad zijn een viskotter en een scheepboot met een woonark op elkaar gebotst. Meerdere opvarenden raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de aanvaring raakte de woonark lek. Het gat is dichtgemaakt, zodat hij niet kan zinken. Hoe het kon dat ze op elkaar botsten, dat is nog onduidelijk. Op steeds meer plekken in ons land leven wolven en het wolvenmeldpunt ziet 5 gebieden waar ze binnenkort ook blijven hangen. In Brabant worden op 2 plekken wolven vaker op wildcamera's gezien, zegt het wolvenmeldpunt. Ook in Overijssel, rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen en in het oosten van Groningen worden aanwijzingen gezien. De jongere variant van ChatGPT met een toezichtfunctie voor ouders is nog steeds te riskant, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Als ze zorgwekkende zoekopdrachten geven, dan worden de ouders pas weken later gewaarschuwd, staat in een rapport. Tot het AI-programma veiliger is, zouden tieners tussen de 13 en 17 er niet op toegelaten mogen worden, vinden ze. De voetbal. Het Nederlands elftal komt op de wereldranglijst van de FIFA steeds dichter bij België. Oranje staat nog steeds 9e, de Rode Duivels op 8. Maar door 2 keer te winnen van Servië en het gelijkspel tegen de Grieken en de Duitsers lopen we op de Belgen in. Want die hebben 2 keer gewonnen, maar ook 2 keer verloren. Het reddingteam weer. Het is de laatste mooie nazomerdag. Veel zon tot de avond droog met op veel plekken meer dan 20 graden. En in het zuiden zelfs 25.
1: Dankjewel. 6 filets.

0: richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best, ook daar een ongeluk. 47 minuten vertraging heb je er.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30.

0: specialist.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

op 397. Ja, ook vandaag schijnt de zon op behoorlijk wat plekken. En sowieso hebben we niet veel te klagen. 2026 stevend af op een plek in de top 5 van zonnigste jaren ooit gemeten in Nederland. Ik heb het nog even opgezocht, maar in die top 5 staat geen enkel jaar uit de jaren 80. Geen enkel jaar uit de 80's, nee. Muzikaal dompelen we ons wel onder in dat decennium. Het is dag 3 van de 80's top 810. Gezellig dat je erbij bent. Zometeen hoor je twee bands die op het iconische Live Aid optraden in de 80's. En een notering uit de jaren 80 die een voorzetje geeft naar de dansmuziek in de 90's. Maar eerst de zanger...

een van de bands op het iconische Live Aid en onlangs nog opnieuw tot leven gebracht in de biopic Bohemian Rhapsody. Queen was dat met One Vision op 395. Zometeen de band die er ook op stond, Live Aid. Mark Knopfler & Co, de Dire Straits komen eraan. Eerst de

0: Ze hebben er 6 in staan. In 1 is de 810, Dire Straits. Dit was Walk of Life op 393. De loop des levens brengt ons zo het vervolg van de lijst met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en een cover van Elvis Presley.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller...

0: Altrex Reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Soms zul je zeggen...
6: Jij blijft mij inspireren, pap.
5: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer

Tommy heeft gestemd op Gloria Estefan met Rhythm Is Gonna Get You. En ze schrijft erbij, ik was zo gek van Gloria dat ik ook zulke krullen wilde. Mijn moeder werd er helemaal gek van. Zo vaak moest ze met de krultang aan de gang. Samen genieten we nu nog van haar muziek, maar de krullen die heb ik inmiddels niet meer. Rhythm Is Gonna Get You was dat in de Edist op 810 en die staat op 391. Ja, krullen en flinke haardossen, meer ethisch wordt het bijna niet. Dankjewel voor het stemmen, Corrie. Richard Page is een zanger waar je misschien niet direct een plaatje bij kunt maken, maar je hebt hem op talloze Edist hits gehoord. Hij verzorgt regelmatig de achtergrondzang bij liedjes van onder andere Toto, Kenny Loggins, Richard Marx, Laura Branigan en vele anderen. En als frontman van Mr. Mister heeft hij zelf succes met natuurlijk Broken Wings. Die ga je later nog in de lijst horen. En met een liedje waar de Griekse kreet Kyrieleison wordt gebruikt. Wat zoveel wil zeggen als Heer ontferm u over ons. Nu.

Meteen hoor je een notering waar ene El van Gaal uit Portugal op heeft gestemd. Brother Louis van Modern Talking komt eraan. Maar eerst de band waarvan de frontman onlangs in een interview zat te mijmeren dat zijn leven redelijk geslaagd is, maar dat er wel het verdriet is van 3 mislukte huwelijken. Toch brengt de liefde vaak voldoende inspiratie voor muziek, zoals ook in dit geval. Ik heb het over Phil Collins, die natuurlijk solo in de lijst staat, maar ook met zijn band Genesis. In dit geval gaat het over het begin van een relatie, het onweerstaanbare, het ongrijpbare. She's

0: Kinky's Top 810.
1: Radio 10.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglevert kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's.
24: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Goedemorgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Om je vingers bij af te likken ook het komend uur van de Edi's Top 810 zit er vol mee. Eerst het nieuws, dat krijg je van Martijn Nijhuis.
1: Als we over 3 jaar verplicht onze kapotte cv-ketels moeten vervangen door hybride warmtepompen, dan moet het wel betaalbaar blijven, dat zegt woonminister O'Sullivan. Ze wil huiseigenaren niet op extra kosten jagen. En om dat voor elkaar te krijgen gaat de minister overleggen met de installatiebranche. Door een gesprongen waterleiding in het centrum van Schiedam moeten de huurders van 9 nieuwe huizen langer op de sleutel wachten. Ze zouden er half november in mogen. Maar volgens regiozender Rijnmond moeten door al het water de gipsplaten eruit en moet ook de isolatie vernieuwd. De schade in Schiedam loopt in de tonnen. In een parkeergarage in Zoetermeer is de afgelopen tijd 4 keer brand geweest. De eerste auto ging half augustus in vlammen op. Een week geleden was het opnieuw raak en afgelopen zondag en gisternacht opnieuw. De politie in Zoetermeer zoekt nog uit wie er achter die parkeergarage branden zit. En het is kinderboekenweek, maar in de bestsellerslijst van de boekwinkels trekken niet de jeugdboeken de aandacht. Een week na het overlijden van Paulien Cornelissen is een record aantal boeken van haar verkocht. 7 van haar boeken zijn ineens terug in de bestsellerlijst. En zo'n groot aantal tegelijk is nooit eerder voorgekomen. Het Radio 10 weer. Vanavond gaat het regenen, flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen flink wat buien, maar dan ook zon, veel wind en nog maar 16 graden.
0: Dankjewel Martijn. Joep. En je bent jarig. Dat gaat straks zeker gevierd worden bij Gijs, hè?
1: Ik vrees het wel, ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: 10 files op dit moment. De langste vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg, 17 minuten vertraging. Op de A15 richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam ben je 16 minuten langer onderweg. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best na een ongeluk. 59 minuten, dat is lang.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
23: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
23: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
28: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
29: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
30: Is dit het?
31: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin,
33: mooi wonen.
34: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: anders doet.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Voyage, voyage.
1: Het is top 810.
0: Even speciaal voor iedereen die tijdens de afgelopen zomervakantie zijn of haar Frans weer even heeft opgefrist. The Silas en Voyage, voyage. Voyage, voyage. Op 385 in de Edis top 810. Het is trouwens niet het enige Franstalige liedje in de lijst. We hebben ook nog Frans Gaal natuurlijk met Ella, Ella. En is er ook nog Spaans, Italiaans, in

1980 komen er 86 meisjesbaby's met de naam Amanda ter wereld in ons land. In Nederland zeggen we dan gewoon Amanda. En 3 jaar later zijn het er eens 381. En in de jaren ertussen heb je een hit van Boston, geschreven door het bandlid Tom Scholz. Maar het is geen romantisch verhaal over een jeugdliefde. De naam Amanda klinkt simpelweg lekker in het gehoor. Op 384 in de 80s, op 810 is dit Boston

0: hing.
1: Ja, Demons Roussos zou trots op haar zijn. Alleen die staat dan weer niet in de lijst. Tijd om muzikaal de grens over te steken. En dat kan in tegenstelling tot op de weg momenteel zonder grenscontrole. In 1983 was er een Duitsstalige nummer 1 hit voor het Deutsch-Oostenrijkisch Feingefühl. En dat was een mooi stelletje bij elkaar. Josie Prokopets, Manfred Taugen en Annette Humpe. Als Duf was er een wereldhit voor ze met Kodo op 322.

0: George Michael en Aretha Franklin in duet op I Knew You Were Waiting For Me. Nummer 381 in de Edis op 810. En Aretha komen we later nog tegen met Fink. En George Michael staat zelfs in de top 10. Ik ga lekker nog niet verklappen waarmee. Zometeen hoor je zo'n typische fluitsmaaien van Tijn-productie. Maar het is niet 15 miljoen mensen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvullingen.

0: aan de muzikale oplossing. En ken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs.

0: tot er 10.
1: Op 379 hoor je ze. Het is een muzikaal product van Fluitsma en Van Tijn, de twee producers. Maar het echte succes was er natuurlijk voor de dames die het zelf zongen. Jetty Wild vertelde onlangs nog wat ze allemaal is overkomen in de hoogtijdagen van het succes. Janet Jackson vertelde ons dat ze bekend was met onze muziek en dat ze bij de Jacksons thuis ook een cd van ons hadden. Mai Tai dus. Echt te gek om te horen. We hoorden er gewoon bij in die tijd. Ja, Janet die een plaatje van Mai Tai oplegt. Je ziet het zo voor je, hè? Mooi. Janet hoor je trouwens later vanmiddag nog met What Have You Done For Me Lately in de Edis Top 810. En zo dadelijk hier, Bronski Beat. Maar eerst een liedje waar Sander uit Valkenswaard op stemde. Dankzij In Excess ben ik gitaar gaan spelen. Ik kwam er al snel achter dat ik niet de goede muzikale genen heb. Maar toch tokkel ik nog steeds fanatiek mee als ik ze hoor. Nou, pak hem er maar bij, die gitaar, Sander. Want dit is Original Sin op 378.

0: Het succes van Jimmy Somerville voor je met de Communards aan de gang ging. Met Bronski Beat hoorde je hem op 377 en Why en Small Town Boy. Die heb je ook al gehoord in de lijst. Nee, er staat iets wat niet klopt. Nee, die moet je nog krijgen volgens mij.
1: Ja, het is top 810.
0: Nee, die is top 810. Gaat verder zo dadelijk naar vieren. En zo bij Gijs ook nog kans op 4 tickets voor Lego World in de jaarbeurs in Utrecht. En dozen vol met Lego steentjes. Kun je allemaal winnen zo dadelijk. En Martijn is jarig. Dat gaat gevierd worden natuurlijk uitgebreid zometeen na 4 uur hier bij Radio 10. Nou, Lego voor veel jongens en meisjes hun allereerste speelgoedliefde. En Tina Turner heeft het ook over de liefde in de hele top 810. Maar vijfde in de lijst is What's Love.

0: Kinky's Top 810.
1: Radio 10.
2: Kies voor gaan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7,000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Goedemiddag, het is over 50 seconden, exact 4 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
23: Goedemiddag Gijs. Over 3 jaar mag je geen nieuwe cv-ketel meer kopen als je oude kapot is.
0: Daarmee wil woonminister O'Sullivan ons sneller van het gas af hebben. Hart van Nederland vroeg mensen op straat wat ze ervan vinden dat de hybride warmtepomp verplicht wordt. De meningen zijn verdeeld.
1: We hebben er al eens een keertje naar gekeken. Toen moesten ze onze ketel vervangen. En toen vond ik het gewoon nog veel te veel geld.
2: Nou, ik heb al. Ik woon in een nieuwbouwhuis. Dus ik heb een waterpomp.
23: Ze denken dat die portemonnee bij de burger onuitputtelijk is. Dat is het natuurlijk niet.
0: Ja, de minister belooft wel dat het betaalbaar moet. En om dat voor elkaar te krijgen, gaat ze overleggen met de installatiebedrijven. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een onderzoek naar een Duitse bende die goud smokkelde. In Duitsland zelf zijn rond de 40 plekken doorzocht. Die bende zou in 6 jaar tijd tussen de 100.000 en 400.000 kilo goud hebben gesmokkeld. Een ondergrondse bankier uit de regio Rotterdam zou die opbrengst hebben witgewassen. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Het is een proef. Het hoeft dus niet meer gewacht te worden totdat iemand een woning heeft. In de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring en mogelijke banen. En zelfbenoemd snackdeskundige Eke Bosman, snackspair, heeft iets pijnlijks meegemaakt.
24: Oh jee.
0: Het gebeurde ook nog vol in beeld toen hij een snack aan het eten was.
25: Laat het gaan proeven.
0: Ja, krak. Toen lag ineens zijn voortand eruit.
25: Dit heb ik nog nooit meegemaakt. God, ik ga even naar de tandarts.
0: Ja, het kwam niet doordat die snack te hard gebakken was.
24: Ik wil net zeggen, wat at hij dan?
0: Nee, hij beet per ongeluk op het stokje. Het was een soort satéetje met een coating. Hij beet op het stokje en toen brak de neptand af die hij als kind kreeg na de val met de fiets. Die tand is inmiddels weer gemaakt. Ja, ik weet niet hoe snel hij bij de tandarts terecht kan. Beter dan ik.
24: Nou ja, wel goed dat hij tijdens het werk, dat hij dit werk dan, en dat dan een van zijn tanden afbreekt. Kan hij dat mooi laten vertellen? Ja, ik bood een stokje. En dat stokje was niet helemaal goed.
0: Alles wat je meemaakt is content, hè?
24: Zeker.
0: We kennen het. Het radioteam hier vanavond en vannacht wordt de bewolking dikker. Het gaat op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg is er ook kans op onweer. Het gaat hard waaien aan de kust tot windkracht 7. Morgen wolken en zon. Soms wat regen en maximaal 16 graden.
24: Maar vandaag is het nog prachtig weer. Dus vandaag moeten we nog een beetje van genieten. Zeker. Behalve als je in de file staat natuurlijk. Dankjewel overigens, Martijn. Behalve als je in de file staat. Want waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
26: Goedemiddag. Vooral rond Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En op de A5 richting Amsterdam. Daar heb je tussen IJmuiden de aansluiting met de A10 een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen knooppunt Ridderkerk en van de Van Brienenoordbrug, moet ik zeggen, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En de A58 richting Eindhoven is het flink geraakt door de nasleep van een ongeluk en een politieonderzoek. Vanaf Breda heb je tussen knooppunt De Baars en Oorschot 3 kwartier vertraging. Tussen Moergestel en Best moet je van de snelweg af en daarna weer op. Het gaat nog de hele spits duren.
24: Oké, nou dat is heel vervelend. En zorg dat je veilig thuis komt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het beste advies wat ik

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 80 jaar, de taartvast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
0: Zong ik dat nou?
1: Barst ik nu uit in een lied? Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
3: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: Die soundtrack van de James Bond film License to Kill, dat was de soundtrack. Er is nieuws over James Bond, dat is wel even leuk om te vertellen. De eerste versie van het script van de nieuwe film is af. En aan het eind van het jaar komt er eindelijk de naam van de acteur die de rol van James Bond gaat spelen. Maar ja, misschien gaan ze wel zeggen het wordt een Janice Bond. Kan ook natuurlijk, hè?
1: Oh ja.
0: En dan wordt het een vrouw. Misschien een donkere vrouw. Dat zou wel, dat zou wel heel
1: of een
0: heel
1: oude man. Ook heel
0: of een oude man.
1: Heel geteld.
0: Nee, ik denk dat ik te oud ben voor die rol.
2: Ja, ik denk dat.
0: Goed, de naam die veel gefluisterd wordt is Jack Lowden.

0: hebt er zelf aan meegewerkt, dus daar zijn we heel blij mee. De ATEEZ Top 810. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew zit wel lekker bij op de achterbank. En ik moet even iets bijzonders zeggen, want het is een hele bijzondere dag vandaag. Het is vandaag 7 oktober 2026. En wij moeten iemand gaan feliciteren. Lisanne, van harte gefeliciteerd met je 5-jarige trouwdag. Ja, je raakt een beetje.

0: Ik heb een hele leuke dag.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb echt leuke collega's.
1: Mag ik vertellen wat je hebt uitgedeeld? Of,
0: ja, natuurlijk.
1: Staat het al volop Instagram?
0: Dat mag. Ja, oké. Okay.
1: Nou, je hebt het heel basic gehouden eigenlijk. Gewoon witte zakjes. En daar heb je een paar snoepjes in gedaan.
0: Ja, ja,

0: Wat zit er nog meer in?
1: Trekdrop. Zit een trekdrop, zit een lolly zit erin.
0: Zo'n ja. Vieze poeienlolly.
1: Ja.
0: Ja. Heel jaren
1: en zo lok jij mensen in het weekend gewoon... dat doe je nou.
0: Ja, niet
1: van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Denk niet dat dit het enige is qua felicitatie, want er komen nog veel meer dingen aan. Oh, je gaat echt een vreselijke dag ga je tegemoet. Maar wij gaan lekker snel verder met de lijst. Straks ik Rick James en Chloe op 372. Maar eerst een liefdesliedje op zijn Springsteens over twee mensen die al wat deuken hebben opgelopen. Nou, tijdens de tour zong hij het samen met E Street Band zangeres Patti Schialva. Ze waren toen nog geen stel, maar werden later verliefd en trouwden in 1991. En inmiddels zijn ze al meer dan 35 jaar samen. En ze staan, nou hij staat ook genoteerd. 303.

0: heeft er ook op gestemd. En Monique van Griensven en Jacqueline de Weijer. En daarvoor Rick James en Glow op 372. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, in Nieuw Lekkerland staan op verschillende plaatsen haken kruisen. Mm. En zometeen de natte droom van elke man boven de 25.
0: Ja.
1: Bij een boekhouder word je in één keer een topatleet.
0: Oh, ik dacht jouw verjaardag.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De Mega Jack.

0: kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
8: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht steeds meer regen. Veel wind aan de kust tot windkracht 7 zelfs. Morgen zon en regen bij zo'n 16 graden. Het wordt niet zo warm als vandaag. Dus geniet er vandaag nog eventjes van. Balvers in de file staat natuurlijk. En waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Door 3 dichte rijstroken tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Op de A6 moet slachtafval dat op de weg is beland worden opgeruimd. En daarom sta je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een half uur stil. En op de A58 Breda Eindhoven is de weg tussen knooppunt De Baars en Best dicht vanwege een politieonderzoek. Je wordt van de oprit af en weer opgeleid. En dat levert je een uur file op.
8: Oké, nou heel vervelend. Wij blijven wel lekker bij deze hele file. We vinden het toch wel echt fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. En dat doen we met muziek in de jaren 80. Waaronder Nena, Irgendwann. Je hoort dat allemaal binnen een paar minuten. En op welke plek ze staat, dat ga ik je zo ook vertellen. Maar eerst het nieuws, want het is 5:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. In Nieuw Lekkerland in Zuid-Holland laat de gemeente hakenkruizen weghalen. Er zijn daar Israëlische vlaggen op paden geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. Dat zegt het Reformatorisch Dagblad. Op een begraafplaats in Schinnen in Limburg hebben wilde zwijnen een slagveld achtergelaten. Ze hebben met hun snuiten allerlei graven omgewoeld. De gemeente Schinnen gaat nu een hek plaatsen. De wilde zwijnen zijn al een paar keer 's nachts helemaal losgegaan. En boekhouder Mike uit Den Bosch is zonder ervaring geselecteerd voor de nationale bobsleeploeg.
8: Oh, dat is leuk.
10: Ja, hij hoort op de radio over een testdag voor het nationale team. Heeft keihard getraind en is dus gewoon geselecteerd.
8: Oh.
10: Komende tijd gaat hij bij trainingen snelheden van 135 km/u meemaken. Want daar gaat hij voor het eerst echt naar beneden.
8: Maar dat is nog niet zo hard voor een bobslee, toch? Die gaan toch veel sneller nog? Of ligt het aan mij?
10: Nou, het is een beetje de snelheid waarmee jij op gratis dingen afgaat. Maar 135 km/u is best snel, hoor.
8: Nou, en dan weer heel snel weg natuurlijk.
10: Ja, zeker, zeker.
8: Goed, Martijn, hoe voel je je vandaag? Voel je lekker?
10: Ja, door naar de muziek.
8: Oké, nou, ik heb muziek voor je, hoor. Ik heb...

0: Hoe oud je bent geworden eigenlijk?
1: Ik ben 52 geworden.
0: 52? Ja. Wauw. En alles werkt nog? Alles doet het nog?
1: Nou, ja, ik denk dat...
2: Maar dit weekend wel.
1: Maar er is al veel afgevallen.
0: Inderdaad. Ja, nee, maar want je hebt een beetje last van je tanden en zo.
1: Ja, ik ben de helft van mijn herseninhoud kwijt. Vier kiezen inmiddels. Ja. En het lopen gaat ook niet goed, maar voor de rest, ja.
0: Ja, want je keek wel een beetje op tegen deze dag. En niet omdat je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nee, en dat is juist leuk. Je verjaardag gaat niet zomaar voorbij. Elk jaar regelen we iets moois voor je. Het ene jaar is het net iets mooier dan het andere jaar. Maar vandaag, jongen, oh, we hebben dit jaar toch uitgepakt. 2 jaar geleden kreeg je eindelijk je eigen Dit is je verjaardag liedje. Dat hoorde je net.
1: Ja.
0: Vorig jaar kreeg je een exclusieve Gijs op 10 snijplank. Omdat je altijd alles op het aanrecht sneed. Ja, dat is super stom. Maar dus we helpen je gewoon ook in het leven. En dit jaar blijven we culinair. En dat is lastig, want jij hebt een hoop gedoe met je tanden. Je zegt net, je kiezen zijn eruit. Je hebt 4 kiezen verloren. Wat is er nou precies gebeurd?
1: Ja, ik heb de chronische kaakontsteking. En toen moesten dus 4 kiezen uit. Dus ik ga lachen, dan denk je, ik loop even om. Maar het gaat best goed hoor.
0: Nou, en toch vinden we dat je een traktatie verdient. Want je bent jarig en dan moeten, want jij hebt getrakteerd, dan trakteren wij ook. We hebben iets geregeld voor je. Luister goed naar de tv-kok Pierre Wint.
3: Martijn, gefeliciteerd. Op jouw verjaardag verdien jij een cadeautje. Dus ik dacht, ik ga de keuken in en ik maak even een lekker taartje voor je. Je bent net aan je kaak geopereerd. Je kan dus dit soort voedsel niet opeten.
4: Wat doen we namelijk als je niet kan eten dit, maar wil slikken? Dan gaan we het pureren natuurlijk.
3: Oh, weet je wat? Ik doe het in de post. Zo, kikken zeg. Als dit geen leuke doodje is, dan weet ik het niet meer.
0: Nou, voor je staat een envelop. Met inhoud.
1: Voor Martijn.
0: Ja.
5: Niet schudden.
1: Niet schudden.
0: Niet schudden.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Ik heb dus al...
0: Het is een gebakje uit de blender.
1: Ik heb denk al een maand lang geen... lekker eten meer gehad. Alleen maar van die vleesjes met eetbaar voedsel.
0: Pierre kennende, we hebben wel eens pepernoten gegeten. Oh.
1: Ja. Wauw.
0: Leg even uit, want het is radio. Leg even uit wat je ziet.
1: Wat is het? Het is een soort... Ja, ik heb hier wel, zeg maar... het is een soort stopverf, zo ziet het eruit.
0: Ja.
1: Maar wat is het? Ja, het is gepureerd.
0: Nou, neem een hap.
1: Echt eetbaar of...
0: Neem gewoon een hap. Proef maar.
1: Even, dit is wel heel gehandicapt proef. Ik moet even dat plasticje eraf zien te krijgen. Oh, er zitten ook allemaal harde stukjes in, jongens.
0: Ja, heel goed. Maar proef maar even.
1: Oké, ik ga even proeven. En een stukje chocolade. Wacht even, hoor. Dit is... Oh, het is heel lekker, maar wat is het?
0: Ja, ik zou het je vertellen. Ja. Hij heeft dus een slagroomtaart voor je gemaakt.
1: Ja, het is een slagroomtaart.
0: Ja, precies. En die hebben wij net in de blender gegooid.
6: Het is top 810.
7: Gijs Staverman.
0: Ja, met straks. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. Maar eerst Wax and Bridge to Your Heart. Eet smakelijk, Martijn.
1: Echt lekker, hoor.
0: Nou, dank je.
6: Radio 10. 370.

4 decennia hits. En die avond wordt meteen opgenomen voor een nieuwe concertfilm. En ze staat met What Have You Done For Me Lately op 369. En meer optredens, die staan ook al gepland. Nena staat aan het einde van deze maand dit nummer uit. En dit jaar is dit nummer extra bijzonder, want...

zijn nog kaarten te krijgen. Dus als jij denkt, nou, ik heb wel even zin in een avondje Nena, 26 en 27 oktober. En in de Ethisch, 810, staat ze genoteerd op 368 met Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.

0: Die hoorde je ook nog op 368. Hoog tijd om Michael Jackson te draaien. En het had weinig gescheeld of dit nummer was nooit op Thriller terechtgekomen. Ik heb het over Human Nature. Het werd geschreven door Steve Porcaro van Toto. Producer Quincy Jones die had gevraagd om even wat nummers, even wat demo's voor Michael Jackson op een cassettebandje te zetten. Alleen Porcaro die kon nergens meer een leeg bandje vinden. Dus gebruikte hij een oude cassette waarop aan de andere kant toevallig zijn demo stond van Human Nature. Was eigenlijk voor iemand anders bedoeld. Quincy Jones die draaide het per ongeluk en die was meteen verkocht. En het werd een enorme hit in 1983. En ze staan dit jaar op
1: 366.
0: Nou, niet ze, maar Michael Jackson wel.

0: jaar op 366. We gaan zo lekker verder met de grootste hits uit de jaren 80. Hoe bevalt je je vloeibare slagroomgebakje?
1: Ik doe er een rietje in, denk ik zo. Het is hartstikke lekker.
0: Ja, maar ik hoop dat die stukjes chocolade doorheen komen.
1: Ja, ja, precies.
0: Nou, vierde verjaardag van Martijn. En we hebben natuurlijk ook nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, nieuw politiegeweld bij rellen in Frankrijk. En er is gedoe met de spraakcomputer van Alexa.
0: Oh.
1: Veel mensen krijgen iets heel geks te horen als ze een vraag stellen.
0: Oké. En wat dan?
1: Hoezo?
0: Dat dacht ik.
2: Zometeen op Radio 10. We

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Foo, ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Verzekeringsgedoe?

0: direct door. Allianz Direct.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melkunie Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ja, goedemiddag. 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
15: Goedemiddag Gijs. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie opnieuw ingegrepen met wapenstokken en traangas. Bij een universiteit waar veel diplomaten en politici gestudeerd hebben, hebben studenten barricades opgeworpen. De Franse regering heeft scholieren gevraagd om in gesprek te gaan. Er wordt geklaagd over de kwaliteit van het Franse onderwijs en te volle klassen. Slachtoffers van seksueel geweld moeten beter geholpen worden met een nieuwe landelijke werkwijze. Er is al mee proef gedraaid in Brabant en Zuid-Holland. Professionals zijn er positief over. Politie en justitie gaan beter samenwerken, onder meer met Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven hun verhaal dan niet steeds opnieuw te doen. De ANWB waarschuwt nu al voor komende vrijdag, want dan begint voor het noorden de herfstvakantie. En dat zou je best eens kunnen gaan merken op de weg, zegt de ANWB. Die verwachten rond 12 uur 's middags de eerste files dan al. Door de vakanties kan het vooral in het midden, in Gelderland en Brabant druk worden. En er zit een bug, een foutje in het systeem van Alexa, de spraakcomputer die antwoord heeft op al je vragen. Sommige gebruikers krijgen bij elke vraag hetzelfde antwoord, namelijk dit.
16: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
14: En dit doet James, mijn kleinkind, ook als hij het niet helemaal begrijpt.
15: Ja, en jij ook wel eens, maar dit doet die computer dus soms 10 minuten lang. Amazon zegt erbij, ja, het gaat niet bij iedereen mis, dat is al winst. Wel zielig, het gebeurt vooral bij mensen die een abonnement hebben op Alexa Plus. Amazon werkt nu aan een oplossing, zegt het bedrijf zelf.
14: Ja, het is beter dat er iets anders fout gaat, toch?
15: Ja, daar ben ik met je eens.
14: Of dat je, hey Siri, en dat Alexis dan ook reageert.
15: Alexa, ja, of dat er een bom wordt gelanceerd. Nee, het kon erger, maar leuk is anders. Ja. Radio 10 weer vanavond en vannacht steeds meer regen. Veel wind ook aan de kust tot windkracht 7. In Limburg kans op onweer. Nou, morgen een mix van wolken, zon en regen. En heerlijke temperaturen, 15 tot 16 graden.
14: Nou, hadden we al gezegd dat de herfst eraan kwam, of niet?
15: Ik wel.
14: Ja, oké. Okay. Nou, de herfst komt eraan, dus dan weten we dat. Dankjewel, Martijn. 52. Ja. Ah, je ziet er nog echt uit als 49,5.
15: Ja.
14: Dus, nee, maar serieus.
15: Het verkeer.
14: Ja. soort van goed uit. Dankjewel. Robin van de regie, die weet waar het allemaal stilstaat. Want het is nog steeds druk. Het is nog steeds woensdagmiddag. Het is filetijd. En waar staan die files? Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Op 82 plekken op dit moment. Wat opvalt is de A6. Daar heb je een half uur vertraging tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Omdat slachtafval van de weg moet worden opgeruimd. Op de A7 vanuit Groningen is de weg tussen Groningen-West en Leek dicht door een ongeluk. Levert je minstens een half uur vertraging op. En op de A58 Breda-Eindhoven is de weg tussen knooppunt De Baars en Best ook dicht vanwege een politieonderzoek. Levert je ook minstens een uur vertraging op. Dus verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch.
14: Oké, nou heel veel sterkte. Wij zijn sowieso lekker bij je en we blijven ook lekker bij je. Twee hits uit 1986 hoor je zo achter elkaar. Welke dat zijn, dat hoor je binnen een paar minuten.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
22: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
23: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
25: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
26: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
27: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
29: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
30: Meer voor minder. Simpel.
31: Alle Sikkens verf bestel je bij...
32: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
35: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
34: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
36: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
37: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
38: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
37: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
39: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Ja, zoals beloofd, twee hits uit 1986. Straks David Bowie, Absolute Beginners op 364. Maar eerst Whitney Houston.
40: Radio 10. 365.

0: kunnen hebben als schurk in een James Bond film. Hij kreeg namelijk de rol van Max Zorin aangeboden. Was in de Bond film A View to a Kill. David Bowie bedankt voor de eer en ging de rol uiteindelijk naar Christopher Walken. Bowie koos voor andere films. Was niet veel later te zien als The Goblin King in Labyrinth. Heeft hij ook Underground voor geschreven. En ook in deze film zat hij Absolute Beginners. En daar schreef hij dan de titelsong voor. En het werd een hit in 1986. En hij staat op 364 daarvoor. Whitney Houston. En die staat op 365. En How Will I Know? Nou, wees welkom. Het is de verjaardag van Martijn. Ja, wat dacht je? Dat we klaar waren met je verjaardag?
1: Ja.
0: Nee, we zijn wel een beetje klaar. Heb je het toetje al op? Heb je
1: of staat nog één slokje van mijn getoetje?
0: Nog één slokje van het taartje. Oké, nou. We hebben in ieder geval een hartstikke leuke dag. En al is het alleen maar vanwege de...

0: klinkt natuurlijk als een lekker overdreven liefdesverklaring. Maar psychologen die hebben het onderzocht. Voor wie mensen bereid zouden zijn hun leven op te offeren. En daaruit blijkt dat we vooral zeggen over, dat zeggen we vooral over mensen met wie we ons heel sterk verbonden voelen. Familie scoort daarbij heel hoog. Hoe meer iemand voelt voor een, of als een onderdeel van jezelf, hoe groter de bereidheid is om jezelf voor diegene op te offeren. Nou, dat is wel mooi, is dat, hè? Dat is, dat... Voor wie zou jij je opofferen?
1: Ja, voor mijn kinderen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, dat snap ik heel goed. Prince, and I would die for you, 1984. Hij staat op 361. En daarvoor UB40, Food for Thought, op 362. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Op verschillende plaatsen in Nederland zijn gebouwen doorzocht vanwege een goudsmokkelbende. Hmm. En als niemand er ooit achter zou komen, zou jij dan vals spelen bij een marathon?
0: Tuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Er is ook iemand die dat heeft gedaan. Hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6.99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1.99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: 20 per stuk. Score alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht een beetje regen en veel wind. Aan de kust windkracht 7. Morgen regen, ook zon. Het wordt wat frisser, maximaal 16 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op 90 plekken op dit moment. Op de A2 is het op 2 plekken flink raak. Richting Den Bosch heb je tussen Utrecht Centrum en Beest 3 kwartier vertraging door werkzaamheden. Richting Eindhoven sta je tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport 3 kwartier stil door een ongeluk. Op de A35 heb je 1/2 uur vertraging door een auto met pech tussen Enschede West en knooppunt Azelo. En op de A58 Breda Eindhoven is de weg tussen knooppunt de Baars en Best dicht vanwege een politieonderzoek. Levert je ruim 1 uur vertraging op.
5: Ja, dat is super vervelend. Zorg dat je veilig thuis komt. Hè. En werk mee met de politie. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Wij blijven lekker bij je. We gaan straks tickets weggeven. Tenminste, als je het goed speelt. Het spel voor Lego World. En ik heb ook 3 Lego pakketten voor je klaar liggen. Oh. Had jij wel willen hebben, hè, met je
7: Zeker.
5: Verjaardag. Nou, doe de deur maar open. Nee, dat is niet zo. We hebben al een cadeautje aan je.
7: Hartstikke leuk cadeau.
5: Goed. Martijn Nijhuis, eerst het nieuws, want het is 6:02. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Gijs. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn gebouwen doorzocht vanwege een Duitse bende die honderdduizenden kilo's aan goud smokkelde. In Duitsland zelf zijn tientallen plekken doorzocht. Het goud zou zijn doorgesluist door iemand uit de regio Rotterdam. Het rivierpeil in Duitsland staat heel laag en dat is goed te merken in Rotterdam. De afgelopen 2 maanden kwamen daar 2 keer zoveel riviercruiseschepen langs dan normaal. Die varen anders namelijk door Duitsland. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als het water laag staat.
5: Oh ja.
7: En op de lijst met de rijkste steden ter wereld staat Utrecht op plaats 28.
5: Is dat goed of is dat slecht?
7: Dat is heel goed. Want ja, van alle steden ter wereld.
5: Ja, zijn dure huizen heen.
7: Ja, zou je denken, maar is niet zo.
5: Oh.
7: Want ook de productie van mensen die in Utrecht wonen, maar ergens anders werken, die wordt natuurlijk meegerekend.
5: Oh ja.
7: Dus al die mensen die dan in Hilversum werken bijvoorbeeld. Utrecht is dus vooral rijk op papier. Op 1 staat San Jose, waar Silicon Valley ligt.
5: Ja, natuurlijk. Ja, daar zit het geld. Dat begrijp ik natuurlijk wel.
7: Veel productie gedraaid, ja. En een gek verhaal over de marathon in Rotterdam.
5: Oh.
7: Heel Rotterdam vandaag. Er is een man op Instagram die aan de hand van de route van mensen bekijkt of ze niet vals spelen.
5: Maar wat doet hij dan? Gaat hij dan...
7: Nou, mensen doen bijvoorbeeld de marathon van Rotterdam. En dan doen ze zo'n Strava-plaatje. Dat doet Robin ook altijd heel irritant.
6: Ja, je moet even laten zien hoe goed je bezig bent.
5: Ja. Oh god, dat zit je dan op Instagram.
6: Ja, natuurlijk.
5: En dan zo'n lijntje van kijkers, stoeren.
7: Ja, daar heeft dus een inspecteur, noemt zichzelf even naar gekeken. En die zegt, nou, dat betekent dus dat iemand in 2 minuten tijd 10 kilometer heeft afgelegd.
5: Nee, dat kan allemaal niet.
7: Hij heeft het zwaarste stuk afgesneden van 1 kilometer of 10.
5: Oh,
7: en dat, dat kan natuurlijk echt niet zeggen. Deze renners bij regiozender Rijnmond.
8: Stom. Natuurlijk, ik vind dat super stom.
9: Wie hou je voor de gek dan?
8: Het is een beetje respectloos.
10: Ik neem aan dat het ook geen wereldkampioen was, die gast.
7: Nee, maar goed, valspelen.
5: Respectloos, vind ik wel een mooi woord, vind ik dat, in deze.
7: Anderen doen gewoon mee, jij dat dan.
5: Zeker.
7: Maar goed, die man is sowieso niet echt blij met zichzelf, denken ze.
8: Dan kan je toch nooit met trots die medaille aannemen, denk ik dan. Als je weet dat je eigenlijk een beetje hebt vals gespeeld.
10: Ja. Dat is het wel tegen eigen te liegen, vind ik een soort van.
7: Ja, bij de marathon zeggen ze iets heel geks.
5: Mm-hmm.
7: Wij gaan uit van het goede van de mens.
5: Oh.
7: Dus we denken dat die man zijn medaille niet heeft opgehaald.
5: Oh, okay.
7: Want hij heeft ook vals gespeeld.
5: Kan ook zijn dat hij dat bandje om een kat heen heeft gedaan of zo. Dat Strava.
7: Ik vind het leuk dat je meedenkt.
5: En dat hij dan een heel stuk.
7: Nee, dat was keihard vals spelen. Maar denk je dat die man echt die medaille gaat ophalen?
5: Dat weet ik haast wel zeker dat hij hem heeft opgehaald.
7: Ja, toch?
6: Ja. Hij heeft ervoor betaald, hè?
5: Ja,
7: precies.
6: Ja, maar er zijn dus mensen. Ik kan me een wedstrijd herinneren, een hardloopwedstrijd. Vorig jaar, toen Amsterdam 750 jaar bestond. Toen werd de ring A10 afgesloten. En mocht je dus gaan hardlopen over de A10.
5: Mm-hmm.
6: Er zijn dus mensen, heb ik gehoord, van mensen die moesten werken die dag.
5: Ja.
6: Die gewoon, we hebben hier nog wel een paar medailles liggen. Neem maar mee, hoor.
5: Serieus?
6: Dus medaille gekregen.
5: Dat vind ik echt belachelijk.
7: Die hier een gratis medaille zou meenemen zonder dat hij echt heeft gerend. Ja, volgens mij kijk ik hem nu recht aan. Nee.
5: Moet ik dit verhaal nog gaan vertellen? Of
7: niet?
5: Heeft het dan tot dan lopen gedaan? En die kwam helemaal zwetend hier binnen. Hij zei, ja, ik heb een medaille gekregen, maar daar heb ik niks aan. Die heeft hij toen aan mij gegeven. Die hangt bij mij.

0: Het zou heel gek zijn als Melissa Etheridge het niet op de lijst heeft gehaald. En daarom staat ze ook heel hoog. 359 aan 1989. Like the way I do. En Daryl Hall en John Oates hoorden je daarvoor op 360 graden gezakt.
1: Tickets van 10 voor Lego World.
0: Ja, tickets van 10 voor Lego World. De herfstvakantie die komt eraan. Misschien heb je al een beetje bedacht wat je met je gezin gaat doen. Misschien ga je wel helemaal gratis met het hele gezin naar Lego World in de jaarbeurs in Utrecht. 4 tickets heb ik hier liggen en 3 Lego bouwpakketten. En die kun jij winnen. Ik ga zo even kijken. Pamela van Toto draaien. Eerst hoor je 3 fragmenten. A, B en C. En de vragen zijn jou om ze in de juiste volgorde te zetten. Martijn, jij bent hier altijd heel goed in. Jij speelt altijd mee. Alleen deze opgave is wel even wat moeilijker. Dus let goed op.
2: A.

0: Nou, dat zijn ze. Dus, vind je het heel makkelijk?
1: Nee, niet.
0: Nou, niet.
1: Nee.
0: Nee, dat zeg ik. Deze is gewoon echt wel in orde te zetten. Martijn, jij bent hier altijd heel goed in. Jij speelt altijd mee. Alleen, deze opgave is wel even wat moeilijker. Dus let goed op.

maak jij kans. Nou, dat maak je sowieso, maar wie weet win je ze ook. De 4 tickets voor Lego World en 3 Lego bouwpakketten. En dan kan ik je even vertellen wat er in die bouwpakketten ook zit. Daar zit het landschap met Japanse kersenbloesems in. Daar zit een Lego Creator in, een middeleeuwse draak.

me toe. En dan komt het vanzelf goed, of het komt niet goed, kan ook. Maar misschien bel ik je zo direct wel terug. En zoals beloofd, Dodo ga ik voor je draaien. En Pamela, die staat dit jaar op 358.

mensen vinden het altijd een beetje een gek nummer van Falco. Het is helemaal niks van Falco om gekke nummers te maken. Maar ja, ik vind het wel een van de beste platen die hij ooit gemaakt heeft. Rock Me Amadeus uit 1985. Het staat op 357.

0: vragen, want jij vond het al moeilijk en we merkten het in de app. Het was heel moeilijk. Heel veel mensen die hebben een combinatie gemaakt. Is het nou eerst A, dan C of dan A of eerst B of dan A en dan C? Nou ja, het zijn 3 fragmenten. Moet in de juiste volgorde staan. Zeg het maar, 1 tot en met 18 mag je zeggen. Je mag er eentje uit kiezen.
1: Nummer 14.
0: Oké. Dat heeft niks met je leeftijd te maken, toch?
1: Nee, met IQ.
0: Een beetje IQ. Oké. Nummer 14. Hugo, goedemiddag.
2: Hey, wat? Hey, dus.
0: Dag.
2: Dit is voor mij schaal.
0: Ja, wat leuk zeg. Hugo, ik zie in mijn scherm opeens verschijnen dat jij 67 bent. Je komt uit Den Haag, je hebt 3 kinderen en je hebt je eigen huis gebouwd in Lego.
2: Ja, heb ik gebouwd.
0: Wauw.
2: We hebben een heel leuk huis. Met de kamertjes en alles. Dat is echt in.
0: Nou, wat geweldig. Dus.
2: Te maken. Je bent er al over gedaan, hoor.
0: Ja, dat kan ik me voor. Ja, als je een heel klein huis hebt, dan is het snel klaar natuurlijk. Maar je hebt waarschijnlijk wel een wat groter huis.
2: Het was een heel mooi. Het is een Victoriaans huis. Het is zo'n mooi huis. Dus
0: oh, wat goed.
2: Het is echt heel erg leuk. Ja, het was zo wijs gaaf.
0: Nou, maak even een foto ervan. En, of heb je hem al weggegooid?
2: Dat ga ik zeker doen. Oh, ja. Nee. Hij staat in de fiets.
0: Hij staat hier nog steeds. Oké, nou, maak er een foto van.
2: Ik kan nog geen foto maken.
0: Nee, dat snap ik. Want wij zijn nu nog even met elkaar aan het praten natuurlijk. Dus, maar als dat klaar is, dan kun je een foto maken. En dan kun je hem via de app naar ons toesturen. Ik laat de fragmenten nog een keer horen. En aan jou de taak om ze in de juiste volgorde te zetten.

0: Nou, zeg het maar, Hugo.
1: Ik dacht ACB.
0: En dat is helemaal goed gedacht. Ja! Yeah! Ja, leuk hè? Gefeliciteerd. Je krijgt 4 tickets van 10 voor Lego World in de jaarbeurs. En 3 complete Lego sets doen we erbij.
1: Onwijs gaaf.
0: Oké.
1: Onwijs bedankt.
0: Nou, heel erg gefeliciteerd. Ik hoor dat het op de goede plek is terechtgekomen.
1: Absoluut, absoluut. Ik wil er zo graag naar naartoe.
0: Oké, nou hartstikke goed. Dat is bij deze dan geregeld. En je kunt je kinderen ook blij maken dan.
1: Ja, zeker.
0: Oké, blijf even hangen voor al je gegevens. En dan komt het vanzelf in orde.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag Hugo. Nou, goed, heel fijn. Ja. En dan ben je 67. Dus het maakt niet uit wat voor leeftijd je hebt.
2: Nee.
0: Je kunt altijd spelen met Lego. Goed, Martijn, wat zit zo in het nieuws?
2: Nou, medewerkers van AZC's durven misstanden niet meer te melden. En een Brit is terug van zijn wereldreis. Die kan een beetje uit.
0: Ja.
2: 28 jaar heeft het geduurd.
3: Zometeen

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou?
13: Barst ik nu uit in een lied?
12: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De zingen. Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
22: De vriendelijke specialist DA.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, some extra, Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Goedenavond, inmiddels alweer 6:02. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
4: Goedenavond Gijs. Medewerkers van AZC's die onveilige werkomstandigheden melden, zeggen dat er niet naar ze wordt geluisterd. Het COA grijpt niet in, zeggen ze. Daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt, meldt de NRC. Als medewerkers bij AZC's klagen over de werkomstandigheden, dan wordt het vaak tegen ze gebruikt. En er wordt ook gedreigd met ontslag, zou blijken uit brieven. Regionale ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren niet meer mensen behandeld, maar dat was wel afgesproken. Ingewikkelde behandelingen mogen alleen nog worden gedaan in specialistische ziekenhuizen, waardoor andere ziekenhuizen dan meer gewone behandelingen kunnen doen. Het gebeurt waarschijnlijk niet omdat de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars er meer aan verdienen als het in die grote ziekenhuizen blijft, want ze krijgen betaald per behandeling, zeggen politici. In Duitsland is een grote zoekactie aan de gang omdat er een puma zou zijn gezien in de buurt van München.
3: Jeetje.
4: Zijn patrouillewagens, een helikopter en drones ingezet. Die mogelijke puma werd gefilmd door iemand bij de luchthaven van München. 3 jaar geleden was in Duitsland gedoe om een leeuw die zou zijn gezien in de buurt van Berlijn. Dat was een wild zwijn. En in Engeland is een man teruggekeerd na een wereldreis van 28 jaar.
3: Jeetje.
4: Hij heet Carl Bushby. Hij eindigde zijn wereldreis met een zwemtocht over het kanaal.
20: We just swam the English Channel. And I am now back here in the United Kingdom.
4: Ja, hij liep dus de hele wereld over. Dat zou maar 14 jaar duren. Het werd 28 jaar. Want ja, er kwam een coronapandemie tussendoor.
3: Ja.
4: Er waren ook allerlei oorlogen natuurlijk.
3: Dus wegafsluitingen, dat soort dingen. Ja,
4: en ook niet onbelangrijk. Sommige sponsors hadden er ineens geen zin meer in. Ja, je moest toch betalen. Er wordt inmiddels gewerkt aan een documentaire over zijn best wel lange trip.
3: De meeste sponsors zijn al failliet na 28 jaar,
4: ja, toch?
3: Die bestaan helemaal niet meer, die bedrijven.
4: Ja, zonder.
3: Ja, wel knap dat hij er nog steeds is.
4: Ja,
3: en terug is gekomen.
4: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht veel regen in Limburg, kans op onweer. Op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon en veel minder warm. Maximaal 16 graden.
3: Weet hoe dat werkt, hè, met harde wind. Mijn vader zou zeggen, zou ik er nog eentje laten.
4: Oh mijn god.
3: Ja,
4: jij bent nu ook op die leeftijd, hè? Van dat
3: precies. En mijn vader moest er dan ontzettend om lachen. Maar de hele familie niet. Wij vonden het echt vreselijk. Maar ja, goed. Tot zover even een inkijkje in de staafmannetjes. We gaan meteen eventjes naar de files. Want Robin van de regie, die weet waar het allemaal stilstaat. Goedenavond.
26: Goedenavond. Nog op 45 plekken. De 3 langste vertragingen, die geef ik je. A2 Utrecht en Bos. Een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A6 sta je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 20 minuten stil door opruimwerkzaamheden en een inspectie van de weg naar verloren slachtafval. Duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur vanavond. En op de A27 Utrecht-Gorkum. Een kwartier vertraging tussen De Bilt en Hagestein.
3: Ik denk dat ik vandaag 2 keer inspectie heb voor. Ik weet niet of het kan ook aan mij liggen.
26: Ligt aan jou, denk ik.
3: Denk ik ook. Goed. Een van de beste singles van de Wonderboys, die staat in de lijst. En die ga ik zo voor je draaien. En Huey Lewis en the News en The Power of Love. Ook een soundtrack van een film. Welke, dat hoor je zo.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
28: doei doei
27: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
29: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten, zonnepanelen uitzetten.
9: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Fargo hoorde je natuurlijk in You and Me. You and Lewis and the News, daarvoor The Power of Love. Nou, meteen natuurlijk de soundtrack van...
1: Back to the Future.
0: Ja, Back to the Future, precies, ja. En de scène waarin Marty McFly auditie doet, ken je die nog? Weet je dat nog?
1: Nee, niet.
0: Nou, hij wordt afgekapt door een jurylid met een megafoon. Ja, en ik ben er vandaag dus achter gekomen dat dat Huey Lewis is.
1: Oh, en
0: dat wist ik helemaal niet.
1: Ken je al
0: dat? Nee, dat, nou ja, niemand wist het. Het is Huey Lewis himself. Hij bekritiseert dus de vertolking van zijn eigen nummer. En dat is toch geestig, toch? Ja. Huey Lewis en de Nieuws op 356. Nou, wees welkom bij de Ethisch 810. We zijn al lang niet klaar, hoor. Tot middernacht hoor je de grootste hits uit de jaren 80. En je hebt er zelf aan meegewerkt. Dus misschien komt jouw favoriete nummer zo wel voorbij. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond, Gijs.
0: Die vandaag jarig is en 52 jaar is. Ja, we hebben twee uur geleden hebben het gevierd. Maar ja, er zijn nu net mensen die misschien wel in de auto stappen en die dat nog niet hebben meegekregen. Je kan Martijn gewoon feliciteren. Zijn nummer is 06831. Nee, dat gaan we niet doen. En daarna zitten we hier natuurlijk met de hele middagcrew. Terwijl het al avond is. Het is 19 minuten over 6. We gaan straks voor naar draaien. En Waiting for a Girl Like You. Maar eerst een van de mooiste singles van de Waterboys. The Hole of the Moon staat op
2: 354.

0: De vrouw van Voorne, gitarist Mick Jones, die was in verwachting van hun kind. En Mick was ervan overtuigd dat het een meisje zou worden. Waiting for a girl like you. Werd geboren en hun kind ook. Kleine verrassing, het bleek geen meisje, maar een jongetje te zijn.
1: Ja, ja, het klinkt een teleurstelling als... van een bepaald iemand.
0: Van Mick Jones. Dat was de... Ja, je bent een beetje aan het vooruitlopen. Maar het heeft te maken met mijn kleinzoon. Ja. En ik was helemaal niet teleurgesteld. Maar mijn kleinzoon was een beetje teleurgesteld. Ja. Hij was een beetje verdrietig. Omdat hij volgend jaar ook een broertje krijgt. Ik had hem vorige week aan de telefoon. We bellen regelmatig met elkaar hier op de radio.
1: Diepzinnige gesprekken, ja.
0: Waiting for a girl like you. Die hoorde je op nummer 353. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, er komt misschien een alcohol-enkelband. En hoe gaat het met een grote fan van dit programma... met wie jij vorig jaar veel contact had? Geweldige vrouw, bijzondere stem.
0: Oh.
1: Hoor je zo.
0: Oké.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Ja, goedenavond. Steeds meer regen, ook vannacht. En op veel plaatsen ook een harde wind, vooral aan de kust. Zo windkracht 7. Morgen regen, maar ook zon. 16 graden wordt het dan. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Is dat druk of valt het mee?
15: Het wordt steeds minder druk. Nog steeds 17 files. De drie langste die heb ik. A4, een kwartier vertraging tussen Delft en knooppunt Benelux. Op de A6 sta je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug nog een half uur stil, omdat er nog steeds slachtafval op de weg ligt.
0: Oh.
15: En op de A50 vanuit Eindhoven een kwartier vertraging nog tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
0: Ik hoop dat mijn vrouw kan doorrijden. Samen met mijn dochter zit in de auto op dit moment. Ik hoop dat ze dit ook gehoord hebben. Als ze dit niet hebben gehoord, dan ga ik ze straks even overhoren. Wat er precies besproken is. Ja, ik denk het haast wel. Kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Of waar je ook naartoe gaat, kom veilig op je bestemming. Dat vinden wij elke dag. En we blijven lekker bij je tot de file is afgelopen. Met de ethisch gaan we nog door tot vanavond 12 uur. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijers. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Wie veroordeeld is voor iets waarbij drank in het spel was... moet een alcoholmeter krijgen. Het is een enkelband die je promillage meet aan de hand van je zweet. Zo kun je dus zien of iemand zich aan zijn alcoholverbod houdt. En dat is een goed plan, vinden de
0: Tweede Kamerleden. Als iemand wel heel veel zweet...
1: Nee, maar ze kijken dan of er in dat zweet alcohol zit.
0: Ja.
1: En de meeste Tweede Kamerleden zeggen, dat moeten we eigenlijk invoeren, zegt de NOS. Politie en justitie gaan meer samenwerken om slachtoffers van seksueel geweld beter te helpen. Proeven daarmee, die bevielen goed. Politie en justitie gaan meer overleggen met onder meer Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven hun verhaal daardoor niet steeds opnieuw te doen. Armin van Buuren staat het jaar voor de 25e keer op rij in de top 10 van beste DJ's ter wereld.
0: Ja, het is knap.
1: Ja, het is echt heel knap. Ja. Deze keer staat hij op de 7e plek. Daar is hij ontzettend trots op natuurlijk. In de DJ-merklijst staat David Guetta weer op 1. Of David Guetta, als je wil. Mm-hmm. Martijn Garrison staat net als vorig jaar op nummer 2.
0: Ja, maar die staat volgend jaar op nummer 1.
1: Mark, ook wel.
0: Ja, mark my words, want hij heeft nu net weer een nummer met U2 opgenomen. Dat komt op het nieuwe album van U2. En met Madonna heeft hij ook, ik weet niet, hij heeft een goede klapper te pakken of zo.
1: Ja.
0: Hij staat in de klappen van al die grote artiesten. Ongelooflijk. Goed, je wilt het hebben over iemand die wij twee jaar geleden hebben gesproken. Vorig jaar.
1: Op jouw leeftijd gaat het allemaal een beetje door elkaar lopen.
0: Oh.
1: Bij Omroep Gelderland gaat het inderdaad over Stoptober. De maand waarin mensen worden opgeroepen om te stoppen met roken.
0: Mm-hmm.
1: Er gaat een bus door heel Nederland met daarin onder andere presentator Koen Pieter van Dijk. Koen Kardashian werd hij vroeger genoemd.
0: Oh ja.
1: Die zegt, ik stop gewoon omdat roken niet meer hip is.
16: Het is gewoon nogal uit zijn mode. En ik ben een modemeid.
1: Ja, ik ben een modemeid. Nou, de bus,
0: dat zou dus ook een manier zijn om te stoppen natuurlijk.
1: Het is niet meer hip, dus stoppen we maar. De bus die staat vandaag in Arnhem en dat is een bijzonder moment voor de actie.
17: Drie wijken in Arnhem scoren het allerhoogste in Nederland met het aantal gevallen van longkanker.
1: Ja, dat komt voor het grootste deel door roken. Je kunt ook longkanker krijgen als je niet rookt natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Wel een beetje gênant. Het is voor Koen Pieter al de zoveelste stoppoging.
16: Ja, dit is mijn vierde officiële keer dat ik het echt uitspreek, ik stop met roken.
18: Waarom denk je dan dat het deze keer wel gaat lukken?
16: Nou, omdat mijn motivatie gewoon wat meer helder is voor mezelf.
1: Ja, we kunnen hem uitlachen, maar we kunnen ook denken, goed dat hij blijft proberen natuurlijk, toch?
0: Ja, vind ik ook. Want op een gegeven moment dan is het gewoon, dan ben je ook gestopt. Dan lukt het.
1: Net als bij jou, het kost even, maar het is uiteindelijk gelukt.
0: Zeker.
1: Nou, toen zagen we ineens een oude bekende die ook is gestopt met roken.
19: Ja, al een jaar. Na 55 jaar.
1: Dit is natuurlijk
0: Anja!
1: Hartstikke goed. Anja, samen met jou gestopt vorig jaar. En dat ging hartstikke goed. Jullie gaven elkaar tips. Echt hartsvrienden geworden. Ze klinkt toch wel steeds hetzelfde, vindt ze zelf.
19: Mijn stem is nog niet echt veel beter geworden. En dat komt omdat ik stembandoedeem heb. Maar wel te gevolgen van het roken.
1: Ja, als ik heel eerlijk ben, ik vind dat ze wel wat beter klinkt.
0: Dat vind ik dus ook, ja. Ik vind echt dat ze beter klinkt dan vorig jaar.
1: Ik klink nog hezer dan zij. Nou, dat is moeilijk. Belangrijker nog, ze ziet er 10 jaar jonger uit.
0: Ja.
1: Haar huid is, kijk, ik heb een foto voor je klaargezet.
0: Nou ja, ik heb het echt. Maar jij bent nog single, toch? Dus, en zij is ook single.

tijd. Zo heeft hij dat zelf genoemd. Is hij in maart getrouwd met zijn Julia. En die Julia, die ken je wel. Want voor haar maakte Henk het nummer Zelfs Je Naam Is Mooi. Die ga je niet tegenkomen in de lijst. Want dat nummer dat komt uit 1998. En Vriendschap komt uit 83 en staat dit jaar op 350. Nou, we

tijd. Zo heeft hij dat zelf genoemd. Is hij in maart getrouwd met zijn Julia. En die Julia, die ken je wel. Want voor haar maakte Henk het nummer Zelfs Je Naam Is Mooi. Die ga je niet tegenkomen in de lijst. Want dat nummer dat komt uit 1998.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lego World. Het leukste dagje uit in de herfstvakantie.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen-diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Avond nummer 3 van de 80's Top 810 ligt voor je met onder andere Phil Collins en Salt and Pepper. Maar eerst het nieuws. Van 7 uur krijg je van de jarige Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
9: Goedenavond, Lex. Justitie is een onderzoek begonnen naar het lekken van vertrouwelijke informatie. Die ging over de aankoop van militair materieel voor Oekraïne, meldt de krant Limburger. Medewerkers van Defensie zouden informatie hebben doorgegeven aan defensiebedrijven die daardoor makkelijker opdrachten konden krijgen, bijvoorbeeld voor het leveren van 100 boten. Bij de protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn de afgelopen weken in totaal ruim 6600 mensen aangehouden, zegt een Franse minister. Bij manifestaties zijn volgens hem vele honderden mensen gewond geraakt, onder wie zo'n 761 politiemensen en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers. Ook vandaag zijn er weer ongeregeldheden in Parijs. In Zuid-Limburg is een proef begonnen met statushouders, dus asielzoekers die mogen blijven. Ze kunnen sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Ze hoeven niet meer te wachten tot ze een woning hebben, want in de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar welke baan iemand zou kunnen doen. En 8 op de 10 Nederlanders vinden dat we het toilet moeten doorspoelen met regenwater, blijkt het onderzoek. Regenwater zou via een aparte leidingnet naar het toilet kunnen worden gebracht. Een Nederlander gebruikt gemiddeld bijna 120 liter drinkwater per dag. Een deel daarvan verdwijnt nu nog rechtstreeks door de wc. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer. Op veel plaatsen ook een harde wind. Aan de kust tot windkracht 7. Morgen bewolking, wat regen, ook zon en veel minder warm. Maximaal 16 graden.
8: De herfst gaat dan eindelijk beginnen. Mooi. Ik wens je nog een fijne verjaardag na zomeravond dan, Martijn.
9: Komt helemaal goed, dankjewel.
8: Radio 10 verkeer dan. 5 vertragingen nog. De A1 Hengelo-Osnabrück voor Duitsland, 7 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Pernis, 22 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Auto met pech daar, 1/2 uur vertraging. A15 Ridderkerk-Oostvoorne voor Hoogvliet. Door een ongeluk, 1/2 uur. En de A32 Meppel-Weerdum voor Heerenveen, 5 minuutjes.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: De Mega Jack.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

125 op de laatste nazomeravond van 2026. Vanaf vannacht treedt de herfst in en wordt het koud en de guur. Radio Niet, wij warmen ons aan alles wat ethisch is en was. Push It, bijvoorbeeld, die je net hoorde. Het was oorspronkelijk niet eens bedoeld als de single. Het stond eerst als B-kantje op de single Tramp. Maar pas toen DJ's juist Push It gingen draaien in de clubs, werd duidelijk waar de echte hit zat. Uiteindelijk groeide het uit tot een van de bekendste rapplaten van de jaren 80. Daarvoor Phil Collins, Don't Lose My Number. Het kwam van No Jacket Required, een album waarop Phil werkelijk overal zat. Achter de drums, op de zang, achter de keyboards en, belangrijker nog, op de productie van het album. Hij bemoeide zich, kortom, overal mee. En dat is maar goed ook in dit geval. Door met nummer 344 in de lijst. Daar staat het prachtige If You Don't Know Me By Now. Dit is Simply

hadden hem samen, wij draaiden hem. De 80's top 810. Na te lezen op radio10.nl, kleine tip van mij. 80's top 810. Nummer 343 hoorde je Mature en If I Was uit 85. Daarvoor Simply Red met If You Don't Know Me By Now. Geen Mick Hucknall original. Rob Melvin en de Blue Notes namen hem op in 72. En Simply Red gaf hem 17 jaar later een tweede leven. En won er zelfs een Grammy mee. Mag ik u even spreken, dokter? Dat dacht ik wel. Anouk uit Delft zette hem op haar stemlijstje en zegt... Mijn moeder zong dit altijd veel te hard mee in de auto. En nu doe ik precies hetzelfde, terwijl mijn kinderen achterin zitten. Kijk, dat is een mooie vorm van erfelijkheid, Anouk. Nu tijd voor ABBA. Niet de eerste en niet de laatste keer overigens in de lijst. Super Trooper, zo'n enorme volspot die artiesten op het podium volgt. Vandaag ook, vandaar ook die regel over de beams die je verblinden. We vinden ze.

0: lichtjes gebaseerd op Madonna's Holiday, maar daar hoor je bijna niks van. Michael G, DJ Sven en de Holiday Rap. Op nummer 341 in de 80's, top 810. De lijst die straks verder gaat met Belinda Carlisle, De Dijk en Level 42.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: installatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
11: De vriendelijke specialist DA.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

De Dijks binnen zonder kloppen in de 80's top 810 op 339. Dankzij jouw stemmen, dankjewel daarvoor. Daarvoor Belinda Carlisle en Leave a Light On. Gitaarsolo die je hoort is van niemand minder dan George Harrison. Belinda vertelde later dat ze hem gewoon vroegen en dat hij meteen ja zei. Ja, soms is het dus het simpele advies voor topresultaat: durf een Beatle te bellen. Al durven. Vandaag was trouwens de laatste echte zachte nazomerdag voordat het weer omslaat. Temperatuur later deze week flink terugzakt. Dus Leave a Light On is binnenkort gewoon weer noodzakelijk. En helaas gaat de verwarming ook weer aan moeten, want ja, die temperatuur die zakt dus flink. Naarmate de week vordert. Je bent gewaarschuwd. Muzikaal zakken we ook steeds verder, maar dan in de lijst. En dat is goed nieuws. Sting zometeen met Russians op 337. Eerste hofleverancier van de lijst, Level 42. Plekje lager met Love Games.

0: en zijn Russians op 337.
1: De 80's Top 810.
0: Ja, hij leende voor die melodie behoorlijk rechtstreeks bij de Russische componist Prokofjev. Maar wel bekend natuurlijk. Sting die schreef het midden in de Koude Oorlog vanuit de simpele gedachte dat gewone mensen aan beide kanten uiteindelijk hetzelfde willen voor hun kinderen. Dat is een mooie gedachte. Een ware gedachte natuurlijk ook. En voor Level 42 en Love Games, Mark King werd natuurlijk beroemd om die slappende bass. Hij begon als drummer. Dat verklaart volgens de kenners ook waarom zijn baspartijen soms voelen alsof iemand een complete drumsolo op vier snaren uitvoert. Jan uit Dalsen zette hem op zijn lijst. Eerste keer Level 42 live gezien en daarna wist ik, ik ga bas spelen. Ik doe dat nog steeds, helaas niet verdienstelijk. Dat zijn jouw woorden, Jan. 336, daar zijn we aangekomen. Daar staat Cool in the Gang.
2: 336.

0: 80's top 810.
1: Radio 10.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Soms wil je zeggen:
6: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
5: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Alle verf, super voordelig.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
16: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1+1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
22: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
21: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
22: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
23: Meer 80's top 810 zometeen met Outfield Erasure en Propaganda. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Het asielzoekerscentrum in Albergen is maandag beschoten vanuit een rijdende auto, dat schrijft RTV Oost.
0: Mensen hoorden meerdere harde knallen. Politie en COA zeggen dat er zwaar vuurwerk is gebruikt en mogelijk ook een alarmpistool. Dat is geen pistool waarbij je echt schiet met kogels, maar waarbij je alleen harde knallen hoort. Er is niemand gewond geraakt. Een doorbraak van de politie in de zaak van de aanslag op drugscrimineel Jan G. in Overasselt. Ze denken dat ze weten wie zijn beveiliger Berry doodschoot, de 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne. Hij is al aangehouden en zit op dit moment vast. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog altijd niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag waren er weer protesten. En wie veroordeeld is voor iets waarbij drank in het spel was, zoals dronken autorijden, en een alcoholverbod heeft gekregen, moet een alcoholmeter krijgen. Daarvoor stemde een meerderheid vandaag in de Tweede Kamer. Dat is een enkelband die met je zweet meet hoeveel alcohol je op hebt. En zo kan je dus zien of iemand zich aan dat verbod houdt. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. En morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wordt het wat minder warm, maximaal 16 graden.
23: Dankjewel.
0: En dit was het nieuws op Radio 10.
23: Dankjewel, dat zei ik al. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging, de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen Charloos-Roon en Benelux. Auto met pech daar, vertraging 12 minuutjes.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
26: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
27: De vriendelijke specialist. DA.
25: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
32: Greets. Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: nummer 334.
1: Erasure en Sometimes uit 87.
2: Het is top 810.
1: Met Vince Clark in de band had toen al een behoorlijk cv. Eerst Depeche Mode, daarna Yazoo en vervolgens Erasure. Drie totaal verschillende muzikale hoofdstukken, maar die synthesizer handtekening hoor je eigenlijk meteen. Hè? Eigenlijk wel. Daarvoor die Outfield, Your Love. Grappig genoeg waren ze Brits, maar hun bandnaam verwijst naar honkbal, hè? Die Outfield, maar het verre veld. En juist in honkballand Amerika werden ze veel groter dan thuis in Engeland. Is dat toeval? Ik durf te zeggen van niet. Goedenavond, Lex hier. Het is dag 3 van de 80's Top 810 die aankomende vrijdag zijn apotheose vindt. Iedere dag van 8 tot middernacht en vrijdag zelfs vanaf 6 uur 's ochtends bij Jan Willem en Jeroen. Dus zorg dat je geen moment mist en de lijst lekker meestreept. Je kan hem vinden op radioteam.nl dankzij jouw stemmen. Dankjewel daarvoor. Met de komende, nou pak een beet, hou hem vast, 20 minuten. Onder andere Queen, Michael McDonald en nu Propaganda. Op 333, 333 Jewel, Eye to Eye.

0: buy. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
1: Ja, en toch wacht je er elke keer op, hè? 80's top 810. De versie van Cliff Richard en The Young Ones, Living Doll uit 1986. Officieel volgens de aanhalen een comic relief single. En natuurlijk bewust een compleet idiote remake van Cliff's eigen hit van flink wat jaartjes eerder. Living Doll hoorde je in de 80's top 810. René uit Os koos deze op zijn stemlijst. Mijn broer en ik mochten The Young Ones eigenlijk niet kijken. Dus natuurlijk keken wij altijd. Uitstekende ethische traditie. Op 331 een baslijn die John Deacon zelf schreef en die inmiddels ongeveer een eigen postcode heeft. En dan heb ik het over deze. Queens, Another One Bites the Dust. 331 in de

0: Geschreven voor een film. Dat is niet het enige liedje in deze lijst dat voor een film werd geschreven. Ik weet niet of je die film kent. De Billy Crystal film Running Scared. Krekelgeluiden. Het liedje kreeg gelukkig wel Michael McDonald's Sweet Freedom uit 86. Komt terecht op nummer 330 in deze editie van de 80's Top 810. Die straks verder gaat met onder andere Taylor Dane en Michael Jackson.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

Prachtige Sailing uit 1981. Volkomen terecht op 328 in de lijst. En die had sowieso een lekker jaartje hoor, 1981. Christopher Cross. Bij de Grammys. Avond waarbij, nou ja, zo'n beetje alles lukte is nog een understatement. Waarbij gewoon alles lukte. Hij won de 4 grote categorieën dat jaar. Album van het jaar. Liedje van het jaar. Beste nieuwe artiest. En beste nieuwkomer. Nou, hoppakee. Winnen. Op een grandioze manier met een hoofdletter W. Christopher Cross en Sailing uit 1981. Zometeen, zoals beloofd, wel lekker op de late avond. Een vers hoepje zee. René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. Hoor je zo op 326, één plekje lager. Michael Jackson's legendarische Wannabe Starred in Something. Bij

0: En daar gaat hij. Oh ja.
1: Een eigen huis.
0: Ja, te vroeg. Het is ja. Alsof ik de vrouw opraap thuis. Het is 9 minuten voor 9. René Vroger hoorde je. En alles kan een mens gelukkig maken. Maar zeker Edwin Ouwehand kan een mens gelukkig maken. Je hoort hem zo op Radio 10 met het vervolg van de AT's Top 810. Ik mag er nog eentje voor je draaien. En wat voor een? De Commodores. Een Night Shift. Nummer 325.

0: 80's Top 810.
1: Radio 10.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gebruik je Android

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
3: Greet. Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er. Met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De zingen. Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
3: Oh.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het

0: bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more, some extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Goedenavond. Eerst volgende in de lijst wordt er eentje van de Bengals. In de 80's top 810. Zometeen het vervolg. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Daniel B., de man die verdacht wordt van de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt ook verdacht van de moord op zijn moeder. Dat bleek vandaag in de rechtbank, schrijft L1. Zijn moeder Theresa is al 2 jaar vermist en de politie had al langer een vermoeden dat B. er iets mee te maken had. Nu pas zijn er dus genoeg aanwijzingen dat dat mogelijk zo is. De advocaten van Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die haar executie overleefde, kregen maandagavond te horen dat ze hersendood was en dat ze van de beademing zou worden gehaald. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Ze snappen niet hoe het kan, zeggen ze. Wat het gevolg van de dodelijke injecties op Pike gaat zijn, is niet bekend. Ze heeft nu onder andere een longontsteking en een bloedstolsel in haar arm. En de 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat op gingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting is overleden. Zonder tijd om haar spullen te pakken werd ze op een brancard haar huis uitgetild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Ze mocht uiteindelijk toch terug, maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En een politieke crisis, er komen zelfs nieuwe verkiezingen. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: achter deze kunnen we nu een vinkje zetten, hoor. Heerlijk. Earth, Wind and Fire. And Love Goes On. Op nummer 323 in de...
1: 80's tot 810.
0: Ja, ja. Dag nummer 3 van de lijst. We zetten hem uit van 8 tot middernacht. Inmiddels zijn we dus aangekomen bij 323. En vanavond gaan we samen nog een behoorlijk stuk verder omhoog. Onderweg komen we onder andere nog U2 tegen, Eurythmics, Milli Vanilli, Bon Jovi, Chicago, Jennifer Brush, The Cure, The Dyke, Billy Idol. En nou ja, voor middernacht hoor je ook nog, die wil ik ook nog even noemen, Dire Straits met Private Investigations. Hey, klinkt dat lekker of klinkt dat lekker?
2: Ik vind het helemaal mooi.
0: Ja, ook voor mij is het, voor mij persoonlijk is het weer fijn om hier weer te zijn. Afgelopen weken was ik afwezig vanwege een hernia, maar hopelijk heb ik het ergste achter de rug. En ja, ik ga het er ook vooral niet meer over hebben, want we moeten ook door, mensen. Plus deze heerlijke ethisch lijst gaat me vanavond ook zeker weer energie geven, dat weet ik zeker. Dus even spieken, we waren gebleven bij nummer 322, Else Moyet. En die zijn we in de lijst trouwens al eerder tegengekomen. All Cried Out staat op 646. Vergeet ook Yazoo niet, hè, want die zaten er natuurlijk ook, die staan er ook in. Yazoo is nog niet klaar. Don't Go, die staat zelfs op 218. Dus Else Moyet komen we na vanavond nog gewoon één keer tegen. Maar nu eerst solo dus op 322 met Is This Love?

Moedig dat je dan gaat zeggen, daar had je U2. Ik hoor je denken, ja, dat weet ik ook wel. I Will Follow, ja, uiteraard gaan we ze nog veel vaker tegenkomen in deze lijst. Sterker nog, als je een beetje U2-fan bent, dan hoef je de komende dagen eigenlijk nergens meer naartoe. Want nou, deze staat op 321, maar die Unforgettable Fire, die komen we nog tegen op 146. I Still Haven't Found What I'm Looking For op 168. En helemaal bovenin staat natuurlijk With or Without You. En die staat op nummer 10. En daar hebben ze nog niet eens allemaal gehad. Overigens zat ik net even in de Radio 10-app te kijken. En ja, ik zie dat er weer volop wordt genoten van de lijst. Die je trouwens ook kunt inzien online. Hè. Dus je kunt meekijken met wat er allemaal nog aankomt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de combi Jermaine Jackson en Piazzadora. Ja, zonder de titel met je te delen weet je eigenlijk wel om welk het gaat, toch? Ja, inderdaad. When the rain begins to fall. Maar goed, ben ik toch altijd even benieuwd. Hoe zou het nu eigenlijk gaan met die twee? Piazzadora is inmiddels 72 en ze heeft bepaald geen geruisloos leven achter de rug. Ze raakte in 2014 bijvoorbeeld behoorlijk zwaar gewond bij een ongeluk met een golfkarretje. Hoofdletsel, is op intensive care beland. En ze vertelde later dat ze daar onder andere oorsuizen aan heeft overgehouden. Ja, en Jermaine Jackson, die loopt ook niet bepaald de polonaise, want hij is afgelopen maanden om een hele andere reden in het

0: voor nummer 319.
1: De 80's Top 810.
0: Overigens even over het ontstaan van dit liedje. David Coverdale begon dit nummer ooit te schrijven met een zangeres in gedachten. Tina Turner, ja, haar comeback was enorm. En bij de platenmaatschappij waren ze in die periode op zoek naar nieuw materiaal voor haar. En Coverdale die dacht, nou, misschien kan ik wel wat maken. Dus hij zat in Zuid-Frankrijk achter de piano aan het liedje te werken. Gitarist kwam erbij, die pakte zijn gitaar er dus erbij. En zo ontstond Is This Love. Alleen, toen de platenbaas dat hoorde, was zijn reactie, ho, ho, ho, ho, die gaan we niet aan Tina Turner geven. Nee, die gaan we zelf houden. En achteraf natuurlijk niet zo gek besluit. Nummer 2 in Amerika en uiteindelijk een van de grootste hits van Whitesnake. Maar stel je hem even voor met die stem van Tina Turner. Had ook zomaar kunnen werken. Oké, eerst volgende in de lijst wordt een nummer waarvan de zanger eigenlijk meteen toegeeft dat praten niet bepaald zijn sterkste kant is. Maar uiteindelijk bereikte hij met dat gegeven wel gewoon miljoenen mensen. Soms moet je van je zwakte gewoon je grootste hit maken. Waar gaat dit over? Over wie heb ik het nou? En over welk nummer? Ja, je hoort dat zo in het vervolg van de 80's Top 810, want nummer 318 komt eraan.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: Paulus Bijbel.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand.

er zijn van die liedjes waarbij één film ervoor kan zorgen dat je daarna nooit meer op dezelfde manier naar het liedje luistert. En dit is er dan zo eentje, hè? You Can Leave Your Hat On. 80's tot 810. Onlosmakelijk verbonden met 9.5 Weeks uit 1986. En dus denk je misschien, net zoals ik, gelijk weer aan Kim Basinger. En misschien ook nog een beetje aan Mickey Rourke. Overigens, je hoorde net Joe Cocker het zingen, maar Randy Newman die schreef en zong het al in de 70s, in 1970.

uitvoering die je net hoorde. En niet die van Randy Newman. Het liedje bestond toen al 14 jaar. En het werd ineens een van de bekendste striptease-nummers ooit. You Can Leave Your Head On dus in de lijst. Goed voor nummer 317. Ja, het is de 80's. Top 810 bij Radio 10. En laat ook vooral van je horen, hè. Hoe en waar luister je? Wat is je gevoel met de lijst? Of wat wil je delen? Laat gewoon van je horen via de Radio 10-app. Vinden we hartstikke leuk om te lezen. En straks zal ik er ook wat dingen van delen op de radio. Doen we ondertussen Sandy Coast. Jawel, we vinden The Eyes of Jenny op nummer 316.

gooi er maar in dan. Ja, here comes the rain again, inderdaad. Eurythmix bij Radio 10 op nummer 315 in de 80's top 810. Ja, net had ik even een oproepje om vooral even ook van je te laten horen via de Radio 10 app. Daar is goed gehoor aan gegeven. Even een paar reacties met je doornemen die net zijn binnengekomen via de app. Arnold Beeksma die schrijft normaal gesitueerd in Vraneker, maar we luisteren mee vanuit Turkije. Even lekker een weekje vakantie. Nou, geniet ervan, Arnold. Vanuit Midwolda, dorpje bij Winschoten, krijgen we de groeten van Anja. En zij grijpt nog even terug naar eerder dit uur, naar The Eyes of Jenny van Sandy Coast. Dat was dus haar eerste singeltje die ze kocht van haar zakgeld. En Saskia laat weten dat ze net even flink haar best heeft gedaan op You Can Leave Your Head On. En dat haar man Paul op de bank daar veel pret om had. Goed, en door maar weer. In dit geval met Mr. Eurovision, Johnny Logan, Hold Me Now op 314.

0: Tactisch Top 810.
1: Radio 10. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglever kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Toppie.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
6: Greets. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de...

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam. Politie vroeg de ruim 100 mensen bij de Stopera om weg te gaan, anders zou er geweld worden gebruikt. De demonstratie begon rustig op de Dam, waar de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza werden herdacht. Later werd de sfeer grimmiger, er werden rotjes afgestoken en mensen hadden een spandoek met "Wij steunen Hamas" erop. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. De 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis uit werd gezet is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen. Op een brancard werd ze het huis uitgetild. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Zo werd ze het gezicht van de wooncrisis in Spanje. Door de protesten komen nu ook nieuwe verkiezingen daar. En goed om rekening mee te houden als je de weg op gaat. Vrijdag begint in het noorden de herfstvakantie. En dat ga je merken, zegt de ANWB. Die verwacht rond 12 uur 's middags al de eerste files. Vooral in het midden, in Gelderland en Brabant, wordt het druk. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Ja, we stappen weer in op nummer 313, want daar waren we gebleven. Het is Milli Vanilli en...

0: geweldige tekst, hè? Frank Boeien, Zwart-Wit, nummer 312 in de... 80's
1: Top 810.
0: Daarvoor trouwens Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Ja, daar kun je eigenlijk niet naar luisteren zonder even aan dat bizarre verhaal van Milli Vanilli te denken. Want eind jaren 80 waren Rob en Fab echt wereldsterren. Hits, miljoenen verkochte albums, zelfs een Grammy... Totdat het bedrog van het zelf niet zingen onhoudbaar werd. En de twee ineens van wereldsterren veranderden. Die is ongeveer de grootste grap van de muziekindustrie. Goedenavond, leuk dat je er nog bij bent. Het is de week van de 80's Top 810. We tellen dagelijks af van 8 tot aan middernacht. En ieder uur is eigenlijk gewoon een feestje. Want ja, er is zoveel goede muziek gemaakt in de jaren 80. Zelfs die van Milli Vanilli natuurlijk, want ook al zongen ze niet zelf... die liedjes van, laten we zeggen, The Act... waren natuurlijk wel stuk voor stuk allemaal top. Ja, ondertussen zat ik al even vooruit te kijken... want ja, er komen nog zoveel leuke dingen aan. Waaronder het prachtige Power of Love van Jennifer Rush. Verder ook hits van John Parr, Bon Jovi, ABC, Roxy Music... The Time Bandits zometeen. En nu eerst Starship... We gaan voor nummer 311 in de 80's Top 810. En dat is...

Bandits, Endless Roads, op nummer 310 in de 80's top 810. Ja, Endless Roads, een eindeloze weg. Nou ja, we zijn maandag begonnen op nummer 810... en inmiddels zijn we aangekomen bij nummer 310. Dus we hebben ondertussen al behoorlijk een eindje afgelegd. Sterker nog, 500 nummers verschil inmiddels. Ja. Die som maak ik gewoon even uit het blote hoofdje. Maar goed, we zijn er natuurlijk nog lang niet. En als je ziet wat er allemaal nog boven ons staat, dan wordt het eigenlijk alleen maar leuker. En sommige artiesten zijn we onderweg natuurlijk al meerdere keren tegengekomen. Brian Ferry bijvoorbeeld. Solo hadden we hem al op 639 met Slave to Love. En qua Roxy Music kwamen More Than This op 613. En Jealous Guy op

0: Maxi Music Avalon, nummer 309. Vinken we bij deze af.
1: 80's top 810.
0: Oké. Wat zit er dan zo dadelijk nog aan te komen? Nou, leuk dat je het vraagt.

0: mannen die worden gezocht. Dood of levend. Kortom, muzikale sensatie. Zo dadelijk in het vervolg op de lijst.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
14: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk. Tweede halve prijs.

0: Bon Jovi. Wanted. Dead or Alive.
1: Ja, de nummer 307 in de 80's top 810. En die hele cowboy-sfeer in dit nummer is natuurlijk niet toevallig. John Bon Jovi zag het leven van een rockband op tournee in die tijd een beetje als het leven van een cowboy. Ja, iedere dag weer naar een andere stad optreden en daarna weer verder. En ook al zingt hij hier wel natuurlijk over zijn steel horse. Nou, zijn stalen paard. Dat klinkt als een motor. En zo wordt die regel ook vaak uitgelegd. Maar eigenlijk is dat hele nummer, hè, wat we net hoorden, één grote moderne western over het leven onderweg. Ik bedoel, de cowboys trokken vroeger van stad naar stad op een paard. En Bon Jovi deed ongeveer hetzelfde, alleen dan met gitaren, een tourbus en aanzienlijk meer haar. Overigens, ook Bon Jovi, daar zijn we nog niet vanaf, hoor. Nee, die zijn we nog niet kwijt in de lijst. Nee, vanaf klinkt een beetje negatief, maar ja, Bad Medicine hebben we al gehad op 522. Maar You Give Love a Bad Name, die krijgen we nog op 125. En Living on a Prayer zelfs op 32. Dus ja, die mannen rijden voorlopig nog even door in onze 80's top 810. Ja, oké, van de cowboys naar inspiratie. Dat is op de radio maar één nummer verschil in dit geval. Dit is Chicago op nummer 306. Het is You're the Inspiration.

0: Jan Parr, St. Elmo's Fire in de...
1: 80's tot 810.
0: Goed, voor nummer 305. Ja, zo'n liedje waarbij je door de film eigenlijk bijna zou vergeten... waar de inspiratie voor de tekst echt vandaan kwam. Want ja, het werd natuurlijk de hit uit de film St. Elmo's Fire... maar Jan Parr die schreef het met een heel ander persoon in gedachten. Namelijk een Canadese atleet, Rick Hansen. Hij raakte als tiener door een ongeluk verlamd. En hij besloot in die tijd, jaar geleden, in zijn rolstoel de wereld rond te trekken... om geld op te halen voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Maar dan hebben we het niet over een rondje Canada, hè? Uiteindelijk legde hij meer dan 40.000 kilometer af door 34 landen. En zijn tocht heette dus de Man in Motion World Tour. En dan snap je dus ook die andere titel van dit nummer... St. Elmo's Fire, Man in Motion. Dat is dus het mooie verhaal achter nummer 305. En over mooie verhalen gesproken... wat dacht je van The Power of Love? Jawel, het is Jennifer Rush op nummer 304.
2: The

0: 80's Top 810.
1: Radio 10. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Typisch Lea met haar herdermax. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.

0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Het laatste uurtje van de lijst voor deze woensdagavond. Zo dadelijk het vervolg van de ET's Top 810. Nu is het Radio 10 Nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen... door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dat heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. De 87-jarige Spaanse vrouw die in haar land het gezicht werd van de wooncrisis is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen en dus moest ze haar huis uit. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Die protesten zorgden voor een politieke crisis. De premier kondigde nieuwe, vervroegde verkiezingen aan vanwege dit onderwerp. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een Denkkamerlid aangifte tegen hem gaat doen... omdat hij in Vandaag Insight zei... we zullen die meneer van Denkens als proefkonijn zijn strot doorsnijden... om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd... dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. Vandaag zegt hij dat het wel duidelijk was dat het bij wijze van spreken was. Dan het weer. Vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen waait het hard. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Typisch Lea met haar herder Max.
8: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
9: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten...
14: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Ja, ook in het laatste uurtje van deze lijst voor vandaag pakken we nog even lekker uit, hoor. Onder andere met...

The Cure, Lullaby, nummer 302. Ja, daarmee zijn we alweer begonnen aan dat laatste uurtje van de lijst van vandaag. Want je weet, we zenden de lijst uit van 8 tot aan middernacht. Hartstikke leuk dat je er nog bij bent. Nou, we hebben ook dit uur weer een speciaal momentje te pakken. Want we gaan zometeen door de grens van de nummer 300 heen. 300, 100, 100, 100. En dat doen we onder andere met hits van De Dijk. Enya komt voorbij. Chris Ria. Ilo. Billy Idol. Zelfs André van Duin komt straks voorbij. Met een hele leuke hoor. Als de zon schijnt. Zit een partijtje vrolijkheid. Plus ook nog Dire Straits aan het eind van de avond met Private Investigations. Eerst nog even over The Cure, want ja, die zijn we natuurlijk nog niet kwijt in deze lijst. Lullaby stond op 302, maar die grote klapper van ze moet nog komen. Welke is dat dan? Nou, A Forest staat namelijk heel hoog. Die hoor je pas in de laatste uurtjes in de finale van de lijst. Goed, even terug naar het hier en nu. En dan heb ik het uiteraard dan over nummer 301. We vinden De Dijk met een titel die rond deze tijd, ja, toch het automatisch net een andere lading geeft. Mag het licht uit? Nou ja, als iemand je dat op dit tijdstip vraagt, zijn er grofweg twee mogelijkheden. Of diegene wil slapen, of juist voorlopig nog niet. Maar goed, je kunt je ook afvragen of daarbij niet gewoon het licht aan kan blijven natuurlijk. Hè? Wel een beetje sfeerverlichting. Nou goed mensen, we hebben er een beeld bij. De Dijk dus, op nummer 301.

0: natuurlijk, deze hoort er ook in. Van Enya, de Orinoco Flow.
1: De 80's Top 810.
0: Ja, daar ging hij hoor. Dit was de nummer 300 in de 80's Top 810. Klein mijlpaaltje. Jawel, we zijn officieel onder de 300 gedoken. En bij deze nog even een kleine huiskamervraag. Want weet jij waar de titel Orinoco Flow vandaan komt? Bij deze, de Orinoco, dat is een enorme rivier in Zuid-Amerika. Dus met al dat sail away denk je logisch. Alleen zit er ook nog een tweede verhaal achter. Enya die werkte aan het album in de Orinoco Studios in Londen. Dus terwijl ze ons in dit liedje de halve wereld over liet varen, zat een deel van de inspiratie gewoon in een studio in Londen. Weten we dat ook weer? Ja, de 80's Top 810 bij Radio 10 met nu Chris Rea. Met dat heerlijke liedje dat hij schreef voor zijn dochter Josephine. Er is ook nog een andere dochter, die heet Julia. En jawel hoor, ook voor haar schreef hij later een nummer. Het enige jammer was wel dat dat nooit een grote hit werd. Maar deze natuurlijk wel. Josephine, I'll send you all my love. Dit is nummer 200.

0: I'll Send You All My Love, Josephine, Chris Ria. Ja, de nummer 299 in de lijst. Oké, wat hebben we dan zodanig nog meer? Nou, eerst een groep die ons voor nummer 298 meteen de hele wereld overstuurt. En daarna een man die het opvallend genoeg zonder gezicht moet doen, maar wel zijn ogen heeft gehouden. Ja, probeer daar maar eens een beeld bij te krijgen. Zo dadelijk gaan we verder in de 80's top 810 daarmee.
1: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Het is top 810.
12: Edwin Ouwehand. Ja, waar had ik het net nou over? Nou, over Billy Idol en ook over ELO. We gaan op...

0: Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Ja, die titel komt eigenlijk van een oude Franse horrorfilm uit 1960. Lieu sans visage. Daar heb ik even over geoefend, je hoort het. En dat betekent dus letterlijk ogen zonder gezicht. Lieu sans visage. En nou, je kunt het ook terug horen in het refrein, want op een gegeven moment hoor je een vrouwenstem precies die Franse titel zingen. Lieu sans visage. En dat was Perry Lister. Destijds de vriendin van Billy Idol. Ik weet niet of ik haar naam zo helemaal goed uitspreek, maar goed. Ja, Franse horrorfilm, Billy Idol, ogen zonder gezicht. Ik hoor je denken, heb je voor het slapen gaan niet iets vrolijkers? Nou ja, toeval wil, André van Duin. Ja, in de 80's top 810 kan dat, hè. Dit is Als de zon schijnt op 296.

Dire Straits, Private Investigations. Nummer 295 in de 80's, top 810. Ja, blijft een bijzonder nummer dit, hè. Langzaam opgebouwd en dan lange instrumentale stukken. Eigenlijk alles waarvan de platenmaatschappij normaal gesproken zegt van... jongens, leuk voor het album, maar daar gaan we natuurlijk geen single van maken, hè. Nou, mooi wel dus, en het werd ook nog eens een hele dikke hit. Zometeen nog Talk Talk, Life's What You Make It. Nu eerst Level 42. Jawel, het is Lessons in Love op 294...

0: Talk Talk, Life's What You Make It. Nummer 293 in de 80's top 810. Ja, kijk eens even naar de klok. Voor vandaag zetten we er een streep onder. Maar morgenochtend vanaf 8 uur gaan we bij Jan Willem en Jeroen uiteraard weer verder waar we gebleven zijn. Ik zeg goeienacht, toedeloe en graag tot morgen.
1: Gefeliciteerd, bijna verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Op het terrein van Pinkpop komen tijdelijk weer asielzoekers. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 mensen opvangen. En daarmee voldoet Landgraaf aan de spreidingswet. Volgens de gemeente verliep eerdere opvang op het terrein veilig en zonder grote problemen. Festivals kunnen gewoon doorgaan. De opvang start in november en loopt met een onderbreking in de zomer door tot mei 2028. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Die oproep deed de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Volgens hem staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen kracht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken, die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. De 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat opgingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting is overleden. Marie Carmen kreeg geen tijd meer om haar spullen te pakken en werd op een brancard uit haar huis getild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Uiteindelijk mocht ze toch terug. Maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje en een politieke crisis. Er komen nieuwe verkiezingen. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. En dan het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: hits aller tijden.
1: Je zingt ze
0: allemaal mee.
1: Radio 10.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

Goedenacht, ik ben Jasper Mol. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop "Wij steunen Hamas" stond en werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Die oproep deed de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Volgens hem staat de westerse beschaving op dit moment op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken, die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. Johan Derksen noemt de aangifte die Denk-Kamerlid Ergin tegen hem wil doen kinderachtig. De politicus stapt naar de politie omdat Johan in de uitzending van Vandaag Inside tijdens een discussie over onverdoofd slachten zei dat Ergin als proefkonijn zijn strot zou moeten worden doorgesneden. Derksen zegt dat zijn woorden figuurlijk bedoeld waren. Volgens hem is zijn uitspraak uit de context gehaald en riep hij niet op tot geweld. Aerosmith-fans kunnen opgelucht ademhalen, want de band keert terug op het podium. De Amerikaanse rockers staan eind oktober en begin november in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Het zijn de eerste aangekondigde shows sinds de band vorig jaar stopte met toeren vanwege stemproblemen van Steven Tyler. De zanger stond sindsdien nog wel enkele keren als gastartiest op het podium. En dan nog het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 10. Radio 10.

Goedenacht, ik ben Jasper Mol. In Amsterdam zijn gisteravond meerdere herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Bij een bijeenkomst in een synagoge waren onder andere vicepremier Dilan Yeşilgöz en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen aanwezig. Yeşilgöz sprak van verlies en trauma dat nog altijd diep voelbaar is. De verhalen en beelden van de terroristische aanslag op 7 oktober gaan door merg en been, schreef ze na de herdenking op X. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop "Wij steunen Hamas" stond. En er werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels zijn vernield en geplunderd en er braken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. Cristiano Ronaldo heeft afscheidnemend international Lionel Messi geprezen. De Portugese sterspeler noemde zijn voormalige rivaal op Instagram een speler die geschiedenis heeft geschreven met Argentinië. Messi speelde deze week zijn 208e en laatste interland. De 39-jarige wereldkampioen zegt...